0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gisteravond werden ongeveer 140 asielzoekers vanuit Rapel overgebracht naar het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen. De noodopvang was nodig omdat het aanmeldcentrum in Rapel vol zat. Zondag en maandag ging het om 126 mensen. Waar asielzoekers vannacht heen moeten is nog niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis noemt de situatie wel mensonterend. De Iraanse president Pezhashkian heeft opdracht gegeven het internet te herstellen. Dat meldde Iraanse staatsmedia met het ministerie van Communicatie als bron. Het internet was afgesloten sinds eind februari toen de Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen begonnen. Wanneer en hoe de toegang wordt hersteld is nog niet helemaal duidelijk. Eerder werd 5 juni als mogelijke datum genoemd. Een uitzendbureau in Hengelo stelt een onderzoek in aan een filmpje dat sinds maandag op social media circuleert. Daarop is te zien hoe een bestuurder met hoge snelheid op een geparkeerde auto rijdt en doorrijdt. Het voertuig is voorzien van de bedrijfsnaam. Beide auto's raakten maandagochtend zwaar beschadigd. En een Spaans opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid maakte dit maandag bekend. De persoon ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Vrijdag meldde de WHO in totaal 12 besmettingen, waaronder 1 in Nederland. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt. When the days are cold and the cards all fold and the saints...
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Zes uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels, die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden de gemeenten en provincies. Komt dat geld dan niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden gesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen over op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: En dadelijk Friesland van de Moon. En dan schuiven we erom op Alversterrentocht. Nee, Alversterrentocht, horende dagen. Nog even snijken ietsje, maar eerst muziek. En die muziek die is van de Doobie Brothers.
6: Friesland van de Moon. My Erik

0: The Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Eric Seijers.
3: Fietsen net zo hard en dan ben je automatisch wat letter.
0: Ja, dat is vrij logisch inderdaad. Het gaat vanzelf over de fiets Alvesterentocht. We zorgen even waarom. De meeste fietsers die hebben intussen een kruske in de pocket, als het goed is. En dit weekend weer nog een Alvesterentocht. Wie volle meer Alvesterentochten, maar een keer op de step. Het waar dat wie beter als de vorige keer.
4: Ja, dit is weer fantastisch. Als je zorgt naar vorige hier, dan kan het net beter.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moon. Het is dinsdag 26 mei. Het viel dan toch alsof alles weer gewoon is. Dat komt omdat ik juist aan werken had. En dan is het heel nu, voor dat is deze studio leeg.
5: Ja, dan zit je helemaal al linnig dan.
0: Ja, deze is leeg en dan zit in die balzaal leeg.
5: Ja.
0: Hallo. Echo. Ja. Intussen is alles weer normaal, dus feitelijk, die is er gelukkig ek weer bij.
5: Ja, we kennen elkaar weer negen zien.
0: Ja, ja, dat scheelt toch,
5: dat is toch wel weer noffelijk, inderdaad. En dan heb ik nog een motorhalversterentocht, toch? Of
0: ja, ik zit hier als stink niet zo'n hartstikke drie platen zie ik je kinderen die al in mijn Alvesterentocht te krijgen en die achterkoor zetten.
5: Ja, nou misschien hebben Harkers die wat suggesties.
0: Ik heb Wim Sonneveld helemaal net jet, is de step Alvesterentocht.
5: Nou.
0: Op de step.
5: Ja. Ja. Nou, dat wordt
0: nou, goed. De beruchtebox zit gewoon binnen. Zoals dus het al ik heb fysiekjes van mooie platen, stuur me vast terug naar 0620 voor jou, Jochen, of de omroep app. En Feike, daar stik ik weer van alles op scharrel in de media.
5: Ja, de Riks Oer heet die maar een waaromloeken van X. Altijd, dat is gewoon anders. En een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is nog heel diep mogelijk, net sinds de Amerikaanse aanvallen op Iraanse doel van de Oude Nacht.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: En het wordt opnij een warme dij. In het zuiden van de provincie mogelijk zelfs, jawel, de tropische 30 graden die er allemaal komen kan. Morgen, ja, morgen kan het even bijkomen. Dan hebben we de 20 graden 13 is. Even, nou, de druk maar even niet even trofwaaien. Simon Mollema, die vertelt die haast een volle en volle meer hoe het waar. Maar eerst dit van muziek van Circus Custers. Dit is Louise.

0: Circus Kusters en Louise.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het weer goed smaren en een heel soort drinken. Maar met een soort trotszettingsvermogen hebben fietsers van de smoorhitte fiets Alversterrentocht haar een kruiske in de boezen. Stefan Rekker van de organisatie, die is tevreden.
3: De stem is er nog gelukkig, dus ik kan nog praten.
4: En hoe wie de dag hoort?
3: Ja, het is weer een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig last van kregen een bus op een finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van weer, dat flauters en beroertes. Dus oorlog wordt even heel druk.
4: En de sfeer, hoe wie die hoort?
3: Nee, fantastisch. Natuurlijk, vanmorgen begon het bij de start al. En dan werd ze gewoon echt heel tam. Want ze kuierden echt richting start. Dus we roeien ik 20 minuten achter. Ten opzichte van normaal, van het alle 22 groepen futwien. Dus dan werd ze heel rustig. Toen werd het natuurlijk heerlijk waar nog. En nogmaals, tussen de middag werd het water wel erg warm. Dus heb ik de maatregelen die we om hadden nog verder opschaald. En daar ben ik achteraf ook heel blij om.
4: En nog merkwaardige dingen, Joet?
3: Nou, nee, de ongevallen. Helaas, ik ben weer redelijk hetzelfde als normaal hier. Dus het is altijd weer te volgen. Maar goed, 15 toeristen fietsers voorkomt dat net.
0: Nee, en het is geen wedstrijd, het zit heel duidelijk in de reglementen. Toch is er altijd hier de laatste fietser.
4: Je bent de laatste fietser, Joet. Hoe is dat?
5: Nou, dat valt voor mij. Maar ik fiets er net zo hard en dan ben je automatisch wat letter.
6: Gaat wel even rappen, maar niet.
7: Oh, nee,
6: hè?
7: Hartstikke leuk.
5: Ja, ik fiets. Iedereen fietst te hard, dus. Ja.
4: Maar dat maakt het denk ik niet uit. Ja, kom er wel.
5: Eerst wie er ik nou steken wat. Ja, die fietsen vol hard, dus ik hoef net bij te horen.
4: Wat zul je nou doen?
5: Ja, ik ben in mijn huis, mijn auto zit in Bolst. Ja.
4: En het kruisje?
5: Dat maakt dan nog heel je dan.
7: 1, 2. Ja.
4: En hoe viel het nou om het kruisje te halen?
5: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik ben voor, nou, de fietstocht.
4: Dus en daar kom je weer?
5: Nou, daar moet ik nog even hoe naar denken. Als dat nog wat minder gaat, dan ben ik te laat.
0: Hey, maar dat er net al te langzaam moet doen, want dan is het kruske natuurlijk.
1: De media van de moor.
0: Net weer in de pocket. Feike, het Nijs Utoren Media.
8: Ja, de Rieks Oerhiet die maakt van Grutpaard weromloeken van het sociale media platform X. Dat adviseert de Verlochtingsrieën. En die bestuurt u de directeur en communicatie van de 12 departementen. De Volkskrant die schroot daarover in een intern memo. Zegt de ambtenaren dat X actief desinformatie en schadelijke en strafbare content faciliteert. En daarmee de Europese en Nederlandse regeljouwing schijnt. De oorname door Elon Musk in 2022. Het X, nevens de ambtenaren, ingrijpende veranderingen ondergaan. En het is steeds meer gepolariseerd. Onder meer het afbouwen van moderatie en wijzigingen in het algoritme hebben geleid tot een toename van desinformatie, racisme, discriminatie, misogynie en antisemitisme. En daardoor concludeerde de ambtenaren, stiert het broeken van X door de Rijksoerhiet op span voert met het uitgangspunt van dat de oerhiet zijn eigen wetten en regels nijlibbert en burgers net bleerstelt om content die daarmee strijdig is. Dus ja, dat is dus het advies van de voorlichtingsraad. Ja, net sinds de Amerikaanse aanval op doelen in Iran, oude nacht, is een akkoord om de oorlog te beëindigen nog heel dik mogelijk. Dat zei het al eerst de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. De stritten van Hormuz moet open zijn, zei Rubio. En hij verwees daarmee naar de Amerikaanse aanval van juster dus, of oude nacht. Nefens hem kent er binnen een paar dagen een akkoord. En is het vooral een discussie over het taalgebruik. Nou, dat alles is, dan ja. Kom je daar wel uit, lijkt het mij. Maar
0: taalgebruik is relatief makkelijk om te passen, natuurlijk.
8: Ja, lijkt het mij wel. Ja. Ja, de Amerikaanse strijdkrachten hebben dus doelen in het zuiden van Iran ontvallen. Onder andere boten die min lissen wonen en raketlanceerinstallaties. Washington omschroot de onvallen bedoeld om de troepen te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ja, als je wilde dat die straat van Hormuz even geert, dan kan ik je min lezen vanzelfs.
0: Nee, vanzelfs. Feike, dank u wel.
1: Zes het maar.
0: En ik neem het al even. platen die mij gewoon in de beruchte box. En dan wist hoe dat maat. Dat maat kan via de omroep app of WhatsApp. En ik zei wel even, de Alversterrentocht, daar zullen we natuurlijk wel wat platen bij hebben, denk ik, kennen.
2: Jawel.
0: Fiets Alversterrentocht, daar hadden we natuurlijk heel soort omdingen van, Juster.
2: Step Alversterrentocht, Motor Alversterrentocht.
0: Ja, er zijn veel meer Alversterrentochten.
2: Zeker.
0: We krijgen wel een optie binnen.
2: Oh ja, Jilke?
0: Ja.
2: Mag ik rieren?
0: Maar rieren, hoe ga ik Alversterrentocht deze keer?

0: Wim Sonneveld en Op de Step.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, en hij is het fietsend van de Alvesterentocht. Koest hem dit weekend vanzelfsprekend op de step dan. 400 deelnemers is die in de sneutenacht om de start. In het zuster, de eerste 10 kilometers. En letter maar een volle zinnen het orenpad van de 230 kilometer. Voor de wie dat een prachtige editie. De oren vonden het feestend te warm. De sfeer bij de finish is in elk geval voor elke nieuw hetzelfde.
2: Dan kijken
3: we
2: van de
3: Puntenvelden middels
2: over ons. En dan gaan we gewoon
3: de
2: feesten maken. Ze zeggen, doe ook lekker mee.
4: Hé,
3: hey, wat
4: doe je
3: in
4: Bolzut? Ik ga de stempels zetten van de allereerste meesken.
3: Van de allereerste steppers? De laatste stempel?
4: Ja.
3: En wat heeft dan maar die steppen of toch dan?
4: Vind ik leuk, omdat het dan... En omdat mij en ik heel vaak stept heb, vind ik het ook leuk om de stempels te zetten.
3: En wat is die namen?
4: Vianne.
3: En hoe oud ben je zelf?
4: Tien.
3: Nou, we rennen de tent in Mente de Boer. Bist al ver eerste?
5: Ja, alweer. Ja, alweer. Ach, het is uiteindelijk geen wedstrijd, maar dat maakt je er zelf altijd even wat van. Dus dat maakt het denk ik het einde altijd extra leuk.
3: Nou, ik moet en hele dikke stappen dwan om daarbij te houden op die step. En heb ik een voordeel heeft. Want hoe lang bist je?
5: 2,4 meter ben ik.
3: Sterk voordeel, man.
5: Oh, ik heb wel een vrij grote voordeel. Dus ik denk wel dat ik er wat profijt van heb, ja.
3: Nou, met de stempel is daar binnen. Ja. De stempelkaart hing het hier al voor op de fiets?
5: Hek achterin. Geen prap geworden, maar...
6: Wie is wat papier met scheven?
3: Ze zijn hartstikke weird.
6: Het was er midden weg, ja.
3: Maar je bent hier een finisher?
6: Ja, klopt, ja.
3: Waarom was je bij?
6: Ja, klopt. Traaileden dienden dat ik. En, nou ja, wist je hier eigenlijk net in sprinten. Want het is veel te leuk om samen te komen. Dus,
3: Je hebt hier de hele 200-300 meter van jezelf. Trouw al die menigte.
6: Niet maar even.
3: Er wordt nog even Hans kwadden trouw de orensteppers die intussen gek binnen. Nou, ik rin mij naar binnen. Ze steert al klaar.
4: Klik, klik. Je krijgt van mij een medaille.
3: Oh. En een medaille.
6: Het kruiske. Nou, dankjewel.
3: Doe Hester nog een jong keer die in. Hoe weer deze?
5: Ja, deze weer fantastisch. Als je zegt naar vorig jaar, dan kent het beter. Nee, dat weer mooi waar. Zinnen weer eigenlijk de hele dag, de nacht weer goed. Ja, minimaal win. Dus ik denk dat dit wel een hele perfecte editie kan was. Stempel, denk ik.
3: Lokke Weenske.
7: Hey, dankjewel.
3: Johannes Minema, hoe weer de tocht?
7: Dreef. Heel warm.
3: Oh. Je hebt al een handdoek onder de helm.
7: Ja, ik kwam helemaal weer. Ik ben tot sleet weer het. Vannacht ging het wel heel aardig. En tot op sleet weer het. Toen moest ik wel even ziekie. En op een CD hervoel ik me. Dus toen kwam ik in de gang.
3: Maar dan komt je alleen nog hoe de fiets is. Hij is toch wel onspraak, hoor?
7: Jawel, maar mijn maten wie een zakkenpot, die zijn gimma. Dus ik zei, nou ja, dan step ik te langzaam. Dus ik zei, dan ging ik alleen nog terug.
3: Al high five en toe de finish.
7: Ja, mooi toch?
3: Ja, en intussen net de eerste vrouw hier om de finish, Donneke Zijlstra. Dus is vlak achter de man. Is er een keer verschil tussen jij en de man?
8: Nou, ik denk het zeker wel, maar ik ben hier wel heel blij mee. Het was warm vandaag, maar ja, ik denk een hele mooie tocht. Met super mooi weer, beter dan vorig jaar, dus dat was top.
3: En had je nou rond 230 kilometer sterker kunnen, wat voor bovenbenen heb je dan?
8: Ja, ik denk wel vrij sterker, maar ik denk het laatste stuk is echt ook wel op karakter hoor. Het is natuurlijk super warm, maar nee, echt een super mooie tocht. Een super goede organisatie met super leuke dingen, dus ook een groot compliment naar hun en een super mooie dag.
0: Ja, op karakter, dat maak ik wel volgens mij.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Ze ben er haast uit.
2: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
2: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
1: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Hast Jalverson. Het Frieske Nijs krijgt nou van Fijken.
5: Een goeie morgen. Het weer juster een heel warme editie van de fietsoversteedentocht, maar echt grut incidenten hebben we hadden net voordien. Voorzitter Stefan Rekker van de organisatie is dan ik een tevreden man.
6: Ja, het is weer een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En ja, een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig last van kregen op het finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van weer, met flauwtes en beroertes. Dus hier werd het oorloer wel even heel druk.
5: En dan is er altijd één fietser die het als laatste door de finish geeft, die wie net minder blijft met Helly van Kruske.
7: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik voor, no? De fietstocht.
8: Dus en tak om hier weer?
7: Nou, daar moet ik nog even hoe naar uitdenken. Als dat nog wat minder geeft, dan ben ik te leed.
5: De politie onderzoekt een mogelijke schitterij in Snits. Daar zou juist mijn luchtbugs op een wijnwijn ontborden diepsketten wijzen. Voor zover bekend rekken Nim Verwoenen. Het is net bekend dat er een verdachte onholden is. De brandweer van Bolzert is vannacht uitgerukt voor een wenningbrand in de Pater Brugmanstritten. Met het bestrijden van de brand in de hoekwenning zette de brandwacht een heegwerker in. De bewender wie net thuis, maar een kat in de wenning had de brand net overleven. Drone Riep had juster de boemspartij woon van Minnes Gea. Keesus Tjesse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wienen de tjempartij de baas. Dat wienen ze ontnota bij alle wedstrijden. Wat Minnesma al van een oerwinning op de PC te dreamen?
9: Natuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
5: Het patroon van Minnes Gea bestuurt Martin Bersma, Hendrik Koolstra en Jurrit Ozinga. Ozinga hoopt het sinds tegenstanders de rest van het seizoen nog wel dreig te maken.
9: Dat wij alle drie goed keert, dan kunnen wij echt wel het hun dreig maken of zoals winnen. Dat, nou ja, dat weet ik wel zeker. Dus, maar ja, het ziet er nog net in.
5: Nee. Nou, volgende keer beter.
4: Ja, dat zoek ik zeker. Fijker, dank u wel. Trog mij het Waberug, mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Erik.
4: We hebben Juster van Jon dat Joet de warmste dij van de week wordt. Dat belooft wat.
10: Jan had heel nog gelijk. Ja, op dit stuit is de skielgals zo'n 18,6 graden. Dan woont 16 draaien. Bols het zontje. Laagsom zit ook om zo'n 16 graden, 15,8. Dan ben je die keer al wat naar beneden. Dan zit 14,5. En Waske Mar, dat is de, ja, Bakker 4 niks. Een beetje de leegste overkomen jongen. Dus ja, tussen Skielge en Waske Mar, daar zit zo'n graan verschil. Loon, dat komt sneller aan dan wetter. Nou ja, dat zullen we in de temperaturen weer waarom. Ja, ik Joert leidt er een warme dij voor is met een soort zin. En we gaan nog steeds te meisje met de invloed van een, ja, van een hege drukgebied dat stadig, ja, toch wordt oorzaken naar het zuideerste. Nou, de temperatuur die rint Joert al vrij rap op. In het eerste naar het zuideerste van de provincie hellen die de 30 graden. En dat is gewoon tropisch. En ik denk zelfs in het eerste naar het zuideerste dat er, krijg ik nog eens even uit de 30 hinder kom ik in. Ja, op de water. En ik bied Isomar, leidt de temperatuur wat leeg richting op de watereilanden. Dan komt er iets op zo'n 24, 25 graden. En ja, bij Isomar held is dus ik net de 30. Maar is nog een soort, nog een ja, zuid-zuidwesten wind krijgt in. Letter op de morgen en de middag nog steeds een zwakke, ja, dan wat west-zuidwesten wind. Nou, letter op de middag is de wind betekent matig en die draait dan weer meer naar het west-noordwesten daar. Nou, een hele drukgebied bouwt zich op Schotland en dertig op de Joen en de noord-noordeerste wien. En op de jong bloed het nog wel lang warm, maar in de nacht werd het gewoon koel. Cool. De komende nacht en dan een 10 graden waarbij de bewolking toch een beetje toeneemt.
4: Nou, we krijgen dus even een dag om even weer wat op adem te komen. Want voor de meesten die het, ja, wat minder hoe die hege temperaturen kennen natuurlijk.
10: Ja, want dat hebben we dus morgen. Hè. Dan hebben we tijdelijk een, ja, gewoon een legere temperatuur. Ja, een stuk leger, kan ik wel zeggen. De wind komt dan vanuit het noord-noordeesten op uw stad. En die is bobbelang zwak. En in Vlagen, ja, in het Waalgebied toch wel vrij krachtig. Er zit dan zo'n 4 of 5 hoe dat is. Dus ja, wat meer wind. De temperatuur is dan zo'n 18 graden. En onder zee en maar... zo'n 15, 16 graden, dus gevoelig frisser. Maar ja, stil en steerbewolken en betekent dus wat zinnen. Op de meeste, zinnen, hoe de hele dij is het gewoon droog. Nou, op de jongere nachten, dan loeken er wel wat wolken over. En dan ga je de wind wat lezen. In de nacht, ja, de temperatuur die lijnt dan maar om de 10 graden heen. Dus een mooi stuk frisser. En ja, dat maken we, daar maken we het mooi mee doen.
4: En de tweede helft van de week, hoe komt dat dan?
10: Nou, dan toen is het zo op de betiede morgen lieker dat er nog wat bewolking is, maar die lost op in de rim van de morgen. En dan krijgen we weer een dij met een, ja, een soort zinnenweer. En dan komt de temperatuur weer wat heger uit. Ik verwacht ze een 18 graden op de waterrennen. Nou, dat is een normale temperatuur voor eind mei. En zo'n 21 graden dieper de provincie in. En 22 kan ik nog wel in zitten. Maar met een zwakke na het eerste draaiende wind. En de zinnen erbij is het krap droeg waar. Nou, vreed, ja, dan krijg je de zinnen wat ja, een beetje concurrentie van wat hege bewolking. Dat filtert het wat. Maar nog steeds droeg. En de temperatuur die leidt dan tussen de 21 en 25 graden. En die 21 dan in het watergebied en 25, 40 dieper de provincie in. Nou, de wind komt dan uit het west-zuidwesten en is meteen matig en vrij krachtig. Dus een beetje vlagerig verwacht ik. Nou, de joen en de nacht komt er dan wat hege bewolking weer over en op en neer droeg. En dat is zo'n 12 graden. En dan we een sneeuw zoeken, ja, oerdijs nog droeg. En dan wisselen je steerbewolken en zin, elkoor al. Zo'n 21 graden op de thermometer, een zwakke west-noordwestenwind. Ja, nou ligt het, in de nacht valt er dan wat lichte rein. Al met al, de temperaturen die worden wat leger, maar eerst nog droeg en soort zinnen. Geerden wij het weekend kans op wat rein.
4: Sibo, dank u wel.
10: Gradien.

0: en wij Gek op Dij, Gurbe. Gurbe Douwstra en Gek op Dij.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En eerst het overal in Friesland. Vrijwilligers vinden dat is best nog een tour. Dorpsbelang dit geen bestuur met balken krijgt. Plaatselijk belang dit vergriezet. Planbureau Friesland die neemt dat zelfs zwaargelijk. En dan ook krijgt in Appelskeer ontzit een splinternij-initiatief, een dorpsvereniging. Meerdere vrijwilligers en de ommeldingen die blowen maar binnenstream. Hoe kan dat nou krijgt? Nou, daar gaan we het even over. Maar een van de initiatiefnemers, Derian. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, dat vind ik toch wel wonderlijk dan, dat ik dan bij hem lees, dat je die vrijwilligers samen bij elkaar hing eigenlijk.
2: Dat snap ik. Alleen in een dorp van 5000 inwoners, denk ik dat je er, als je 10% hebt, dan heb je er toch alweer een groot deel bij elkaar.
0: Maar er mag toch iets wijzen wat mensen heel erg aanspreekt in je plan. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat krijgt?
2: Ik denk dat er al een tijd lang behoefte is aan een dorpsvereniging en aan meer activiteiten in en binnen het dorp. Niet alleen voor mijn leeftijdsgroep, maar voor alle doelgroepen. Mensen zien dat we er druk mee bezig zijn en dat ook hun doelgroep, hun eigen groep, gehoord wordt. Omdat die ook in het bestuur zitten of commissielid zijn.
0: Wat was nou het moment dat jullie dachten van, er is toch nog een soort gat. Er is iets waar we in kunnen springen, waar mensen behoefte aan hebben in Appelscha.
2: Ja, er is niet één exact moment. Het is eigenlijk gewoon in de afgelopen 2-3 jaar heb ik zoveel gesprekken gehad. Ook met leeftijdsgenoten, maar ook met jongeren en ook met in de leeftijd van in de 50. Waar is onze dorpsvereniging? Dorpen om ons heen hebben het. Lange Dieke, een dorp van een paar honderd inwoners die feesten kan organiseren. Waar een paar duizend man op afkomen. Of in elk geval in de 1000. En dan denk ik van, waar blijven wij in Appelscha? En dat dacht ik niet alleen. Dat dachten ook mensen met wie ik sprak. Veel gehoorde klacht is, waar is ons dorpsfeest? Waar is de Dolle Nacht gebleven? Dus ik dacht van, inderdaad, waar is onze dorpsvereniging? En ja, ik hoorde zoveel mensen die hetzelfde dachten.
0: Want hoe is die verhouding precies met plaatselijk belang? Dat bestaat natuurlijk al. Komen jullie daarnaast of nemen jullie gedeelte over? Of, hoe werkt dat precies?
2: Het plaatselijk belang zet zich natuurlijk al alle jaren in voor het dorp. Alleen als je kijkt naar de leden ook van plaatselijk belang, ja, die zijn bijna allemaal 60 plus. Daarom dachten wij met een aantal jongeren als werkgroep onder plaatselijk belang. Dus dat is gewoon veilig voor ons, voor de opstart. Een dorpsvereniging oprichten. Dus wij zijn een werkgroep onder plaatselijk belang, maar wij functioneren als een dorpsvereniging. En op die manier denk ik dat het een hele mooie samenwerking kan zijn.
0: Ja, dan kan het elkaar versterken dus. En jullie vuurdoop, dat is de bloeiweek volgens mij, hè?
2: Klopt. Ja, dat is een hele week waarin vrijwilligers gevraagd worden activiteiten te organiseren. Wij dachten dat is perfect. Dan hebben wij tot eind september om een goede structuur op te zetten. En uiteindelijk, alleen dat valt weer buiten de bloeiweek, organiseren wij een afsluitend feest. Omdat dat toch wel echt de grootste vraag was van inwoners. Waar is ons dorpsfeest?
0: En ik kan me nu voorstellen dat er nu mensen zijn die in een vergelijkbare situatie zitten als het gaat om het dorp en wat er georganiseerd wordt. Die misschien ook op het puntje van hun stoel zitten. Heb jij een bepaald advies voor mensen die nu misschien wel hetzelfde willen doen?
2: Zoek de juiste mensen bij elkaar, actieve doorpakkers, en ga gewoon bij elkaar zitten. We zijn hier op dit moment met 14 vrijwilligers, waarvan we één klein groepje als bestuur hebben en daaronder commissieleden. Ga met elkaar in gesprek, ga zitten en pak het gewoon op, spring in het diepe, maar betrek ook bijvoorbeeld een plaatselijk belang erbij. Vraag de gemeente wat ze voor jullie kunnen betekenen. Op die manier. Mensen hebben er echt op zitten te wachten. En als jouw dorp nog geen dorpsvereniging heeft, en misschien weinig activiteiten, zoek een groep bij elkaar. Het liefst, wat ik aanraad, met verschillende achtergronden, dat hebben wij ook. We hebben nu 14 mensen tussen de 18 en de 50 jaar. Allemaal verschillende achtergronden qua baan, qua vriendengroep. Qua gezinssituatie, de een heeft jonge kinderen, de ander al wat oudere kinderen. Iemand anders heeft geen kinderen. Zodat je eigenlijk elke doelgroep kan horen.
0: Derian, dankjewel en heel veel succes.
2: Ja, hartstikke bedankt. Bedankt voor je tijd.
1: Omroep Friesland. Twaar en Jochten.twaar FM. Alles wat er speelt.
3: Best leuk, hè? Ja,

0: Eurythmics en Aretha Franklin and Sisters are doing it for themselves.
1: Friesland van de Moorn.
2: Jaap Stalenburg die maakte in maart op LinkedIn bekend dat er haatredacteur wordt zoeken bij Omroep Zuidwest. Het probleem wie alleen nog, het bestuur hier nog geen besluitnaam op dat stuit. Twa man letter eerder steertelid hoor en get de baan hield dan het terug. Bij Bureau de Vries, die is zijn verhaal.
3: Die waren hartstikke goed, er zat ook iemand van NLP op. Ook wij ook heel goed. Alleen zij wilden dat ik op 1 april in dienst ging. Nou, ik vond niet chic om zo kort na het stoppen bij de staat meteen al als hoofdredacteur verder te gaan. Mm-hmm. Toen is er vervolgens vanuit de extreemrechtse hoek, want iedere progressieve politicus ligt onder vuur.
4: Extreemrechtse hoek?
3: Ja, ik vind mensen die teksten maken, rode partij, baron, hoofdredacteur, publieke omroep in die geest. En ik ga geen namen noemen, ik ken ze allemaal. Dat
4: die kamer van intern?
3: Nee, die kwam extern.
4: Van extern?
3: Die werden op Twitter gezet.
4: Oké. Okay.
3: En vanuit de PVV-hoek zijn er mails gestuurd naar Bruno. Ook dat.
4: Naar de directeur.
3: Naar de directeur. En vervolgens schieten ze in de stress door die reactie op Twitter. En wordt er gezegd van Algra, die
4: wordt een interim. Doos heist, ik ben onconcept vanwege druk van Boutenaar.
3: Ik ben, ja, nou, omdat zij vonden dat ieder, kijk, er is een boek in communicatie dat heet Help, bel de journalist. Iedere keer dat er iemand van de Leeuwarden Courant belde, was er stress in Koudum. En ja, en dan gaan ze zeuren van, ja, nee, die communicatie. Terwijl eigenlijk de zaak is geëscaleerd, omdat zij een persbericht, zonder mij daar verder in te kennen, een melding op het laatste moment, dat Jouk Algra de nieuwe hoofdredacteur werd.
4: Okay. Maar nou bist ook geen statenlid meer.
3: Nee, want formeel, ik had ontslag genomen. En dan val je, terwijl ik dus keurig netjes al heel vroeg wilde afhechten, kan ik nu niet meer terug.
4: Nee.
3: Op grond van de provinciewet. Oh. En dan neem ik een aantal mee.
4: Dus nou heeft al helemaal niks meer?
3: Nou, ik heb nog genoeg te doen.
4: Maar er heeft geen baan en er is geen statenlid meer?
3: Oh, nee.
4: Nee.
3: Op dit moment niet. Als je het zwart-wit speelt, slaat het niet.
4: Akelig verhaal.
3: Het is een verhaal. Je leert gewoon mensen kennen. En je ziet dat. Ja. En dat is vaak als subsidies te verdelen zijn. Dan komen de consultants. En dan zie je dat de journalisten, gewoon de creatieve mensen, gewoon een beetje aan de zijkant worden geschoven.
2: Ja. Dat zei Jaap Stalenburg dus. In Bureau de Vries, Omroep Zuidwest, keert uiteindelijk voor Jouke Algra. Maar meer ondervinding in de Omroep Voort, zoals ze zei. Het journalistenboen NVJ, wie had er ook al kritisch op het idee dat Stalenburg tijdelijk haatredacteur en stedelid combineren voor.

0: Fijke, de orenbeden, ja.
1: Ja, ik had het verwacht, maar dit mooie waar. Voorop het AD een foto van Bob Ouwemakke. Lappendeken van strandlakens. Zonaanbitters op het Scheveningse strand liggen netjes op een rij. Ja, dat valt wel op. Ze is echt keurig, mooi ingelid. Ja, echt keurig.
0: Wat een prachtig plaatsje.
1: Ja, het lijkt wel hard of is het onwierst van nou, daar maar slissen. Dus zit ik een hekje omheen. Dus ik denk wel dat dit inderdaad een...
0: Zit er van die peetjes op het strand?
1: Ja,
0: van
1: de parkeervakken. Dus en op de voorzijde van de Telegraaf. Gooi het bad maar vol. Strak blauwe lucht en de kwik stijgt richting tropische waarden. Tijd om te plonzen en te spetteren. Ja, dan vullen ze het zwembad. Maar ja, daar binnen de wetterliering bedroom misschien wel minder blier mee. Hè? Want we weten al, er is een tekwaad om, of de drieën het een tekwaad om wetter.
0: Ja.
1: Dus misschien gooi het bad maar heel vol. Net heel dal vol. Wat dan toch ik hoe vocht, hè. De weer verbeurstering in Assen dat oude weekend, want bij een verslavingskliniek werd voor de ingang een biertent gezet voor de eerste editie van het Assen Stadsfestival. Het is een rare gewaarwording, zijn woordvierder van de kliniek Jeanette V. Drenthe. Als je een biertent neerzet bij een GGZ-instelling die gewoon open is, dan ben je echt toondoof.
0: Nee, maar het is exposure therapie.
1: Oh, is dat het? Dus de cliënten en mijnwerkers die moesten langs de tap naar binnen om naar binnen en naar boeten te gaan. De gemeente Assen die meldde dat het een organisatie is om de opbouw uit te stemmen bij de eigenaars van de pan. Dit is een punt om mee te nemen in de evaluatie. Liek het mij
0: dat op. Is een hele mooie zin.
1: Dat is een hele mooie zin, inderdaad. Dan, al voor het derde keer in een kwartse kwartier het een 14-jarige jongen in Noorwegen een stadsbus stellen. In Jelliëtiert. En hij is weer op een dier trapjerre. Echter het stuur van een stellenbus. Ze holden hem nou gewoon in de buurt van Grimstad. En hier de bus in Oslo, 300 kilometer verderop hier te stellen.
0: Wat maakt hij met die bus?
1: Ja, hij vindt het kennelijk. Deze jongen wil gewoon buschauffeur worden, denk ik. Ja, ik heb er net een orde verklaring voor.
0: Een ambitie is altijd goed, maar dit keer wat de verkeerde kant op.
1: Hier gelukkig geen passagiers aan boord. Dus de vorige keer, toen is hij zelfs de grens met Zweden oerstutsen met die bus.
0: Zo.
1: Ja, dus we nemen het zeer serieus dat een jongen van zo'n jonge leeftijd een bus steelt en ermee in het verkeer rijdt. Maar hij kan er wel maar rieden, want hij heeft geen ongelukken veroorzaken. Dus ja, maar misschien ergens ik nog wel wat respect heb voor deze jongen.
0: Had hij een mailadres? Van het geval dat...
1: Cubus.
0: Cubus,
1: kom er maar in. Ja. Dan maar we nog even hoe andere tijden sport. Die zorgen waarom op het WK 94 er moest ook nog gevoetbald stieter. Want die is komende snijn te jong te zien op NPO 1. Maar dan gaat het over het beruchte kaartincident bij het WK van Jantje 94 met het Nederlands elftal. John de Wolf die is daar betrapen op valspelen met het kaartspelen. En dat het een hele ogeden het dat west, achter de schermen. Alleen nog de bondscoach, Dick Advocaat, wie dat doet, dat wie haast de enige die het van neer het wist. De spelers wisten het, de parsen die wisten het, en Dick Advocaat net. En Ronald Koeman, die het nog zijn, hij is tegenwoordig de bondscoach, dat hij de speed van het, dat hij wie het doel onvierde van Nederlands elftal, dat hij het doel neert van zijn het. Richting Dick Advocaat. Als ik het over had mogen doen, had ik op dat moment Advocaat gezegd wat er gebeurd was. Dus het voelde de gebroeders de boer op, dat John de Wolf toch wel heel vaak de joker hier. En Ronald de Boer, die zei het ik van mijn broer Frank zei meteen, die speelt vals en ik weet ook hoe hij dat doet.
0: Oh.
1: En John de Wolf is daarna boetensletten. Dat mag net waar, want de inzet wie heeg namelijk. Er waren flink gokt. Vaak maar honderden doen nog goen inzet per potje. En de boer die zei het ik, Brian Roy verloor een keer 500 gulden. En zei meteen tegen de Wolf dat hij vals speelde. Dus dan wil je dus boetensletten. En best wel lullig om iemand op zo'n manier te leren kennen. Hij stond er niet lekker meer op. Dat zijn dus wat herinneringen die de spelers hebben aan John de Wolf. Koeman die zei het wel van, ik heb toen net Ronjoen een advocaat, want ik wou John de Wolf net verder straffen. Ondanks hetgeen hij tijdens het kaarten deed. Ik had het nu anders gedaan en als aanvoerder tegen de bondscoach gezegd, dit is er gebeurd, je moet weten dat het is voorgevallen en doe ermee wat je denkt te moeten doen. Ja, nou. Bijzonder. Hij zult als bondscoach net pikken als er iets gebeurt. Dus
0: dan weten ze dat vast.
1: Nu wil ik dat echt niet meer hebben.
0: Fijke, dank u wel.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen.

0: keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Hasto Excel-lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
6: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
5: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
7: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
5: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: En dadelijk dan zullen we erom op de Alde Sterrentochten van Aron de Wiekijn. Het winter een soort. Muziek komt er aan van die Run-DMC en Aerosmith.
9: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Friesland van de Moor.
14: Mai Eriksen.

0: en Walk This Way. Dit is Friesland van de Moon.
1: Ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lesten van kregen dus op een finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van wien, dat flauwtes en broertes. Dus in het oorloer wordt even heel druk.
0: Ja, die betiet de zwitten, maar het merendeel van de deelnemers van de Fiets Alversterrentocht had gelukkig de eindstreek hellen. En we zullen nog even waarom. Dit weekend gingen de steppers haar al voor en ik die hinde het heat. Maar dat wie beter als voor het hier, want de wind toen en rein. Dus dan kun je beter dit had, toch?
2: Ja, ah, dit is weer fantastisch. Als je zo naar voren hier, dan kan je het net beter.
0: Ja, hoewel. Ik zeg ze voorbij gingen op die steppers. Toen wie toch ze waren, toen dacht ik wel op, nou, respect.
3: Absoluut.
0: Ja. Je had ik voor die fietsers trouwens.
3: Ja, ja, zeker.
0: Op de motor. Nou, je zou maar zo leren pakken aan haar. Jongens,
3: dat is goed het waren, inderdaad. En als er op die motor zit, dan zit nog wat tafel. Hij is die wien en alles natuurlijk. Maar als het aan de oud staat, ik denk, oh jongens. Nou, Nederlanders, die vregen massaal een extra aansluiting op het stroomnet om. En er moet om 2040 haast 300 miljard euro investeerd worden in uw infrastructuur.
0: Dit is Friesland van de Moon. Dadelijk meer daarover, maar eerst het waarbericht in kwad en dat komt van Sibo Mollema.
4: Goedemorgen, Jura plakken een tropisch gedij met 30 graden en een soort zinnen. Het bloed droeg met een zwakke, ontmatige west-zuidwestenwind. Die letter op de jongen naar het noord-noordeesten draait. Morgen zinnen, maar ik is wat bewolking, een zwakke, ontmatige, wat vlagerige noord-noordeestenwind. En morgen een maximumtemperatuur maar van zijn 18 graden. Meer oer het waar, oer jaloeren.
0: Tuinsproeiers, wetterpistool, bronwacht, wijn die het wetter spuit. En heel Frieslanders die je juist langs de dijk. Zal ik het wel even om de fietsers van de Fiets Alversterrentocht wat aan te kooien. Het werken, want van de haast 15.000 deelnemers helpen hier wij het grootste pad de eindstreek in Bolsert. Mijn voorzitter Stefan Rekker, die joeg een reactie daar om de eindstreek.
1: De stem is er nog gelukkig, dus ik kan nog praten.
5: En hoe je de dag hoort?
1: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lasten van kregen een bus op een finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van wien, wat flauwtes en beroertes. Dus in het oorloer wordt even heel druk.
5: En de sfeer, hoe hier die hoort?
1: Nee, fantastisch. Natuurlijk, vanmorgen begon het bij de start al. En dan werd ze gewoon echt heel tam. Want ze kuierden echt richting start. Dus we roeien ik 20 minuten achter. Ten opzichte van normaal, van het oorlog 22 groepen fut wien. Dus dat werd ze heel rustig. Toen werd het natuurlijk heerlijk waar nog. En nogmaals, tussen de middag werd het water wel erg warm. Dus heb ik de maatregelen die we om hadden nog verder opschaald. En daar ben ik achteraf ook heel blij om.
5: En nog merkwaardige ding, Joet?
1: Nou, nee, de ongevallen. Helaas, het is weer redelijk hetzelfde als normaal hier. Dus het is altijd weer te volgen. Maar goed, 15.000 fietsers voorkomt dat net.
0: Nee, dat is exact. Officieel is het geen wedstrijd van zelfs, dat zit in het reglement. Maar ergens achterin dat peloton, dat geen peloton is, fietst altijd de allerlaatste fietser van de Alversterrentocht.
5: Je bent de laatste fietser, Joet. Hoe is dat?
6: Nou, dat valt voor mij. Maar ik fiets er net zo hard en dan ben je automatisch wat letter.
7: Gaat het leven er even op bekend maken,
8: nu? Oh, nee, hè? Hartstikke
6: leuk. Ja, ik fiets. Iedereen fietst er harder, dus. Ja.
5: Maar dat maakt het denk ik niet uit. Ja, kom er wel.
6: Eerst wie er ik nog stikken wat. Ja, die fietsen volle hutten, dus ik hoef net bij horen.
5: Wat zul je nou doen?
6: Kijk, ik ben in huis, mijn auto zit in Bolsert. Ja.
5: En het kruisje?
6: Dat maakt dan nog heel hier dan.
8: Twee. Ja.
5: En hoe viel het nou om het kruisje te halen?
6: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik weer voor, nou, de fietstocht.
5: Dus en daar kom je weer?
6: Nou, daar moet ik nog even aan uitdenken. Als dat nog wat minder geeft, dan ben ik te leed.
0: De media van de morgen. Fijke, het Nijse Torenmedia.
3: Ja, huishoudens die vregen massaal een extra aansluiting op het stroomnet om. En er is een storm erin ontstien omdat de aansluitingen van 1 juli al op rantsoen gingen. Nou, het elektriciteitsnet heel vol is. En miljarden investeringen in uitbreiding net genoeg helpen. Dus grote telegraaf hoor. We zien een sterke toename van het aantal aanvragen. En dat zei een wetvierder van Grutte, regionale netbeheerder Enexis. En die is actief in Grijnsland, Drenthe, Oerissel, Noord-Brabant en Limburg. In april maken de netbeheerders Stedin en Tennet bekend dat het elektriciteitsnet in een groot deel van de provincie Utrecht van 1 juli al van groot paard op slot maat om oerbelasting en steuringen vat te komen. Ja, en nou beziek je die huishoudens, maar ik liet ze zelfstandigen en het MKB mij hun onvraag die schaarste in het gebied voor te wijzen. Vooral had je een warmtepomp, laadpeel, boiler of elektrische kookplaat hebben willen. En ja, dat wordt dus ik een beetje, dat wordt ik op ontruinen vanuit de Rijksoverheid verzels om dat te dwaan. Maar ja, dan moet er ook nog stroom wijzen verzels.
0: Ja, dat is wel honderd dan.
3: Dus misschien moet je eerst zorgen dat de infrastructuur op waarde is voordat je meestal zegt van geen meer elektriciteit zien en geen meer elektrische rijden. Want ja, of dan, in Gongebieden krijg je straks al het advies om als het heel druk is op het net, om dan maar even geen eten te zien tussen 4 en zo. Hoor een beetje. Ja, dan gaan de meeste mensen toch waren mieten.
0: Ja.
3: Dus ja, dat dringt dus een beetje. En ik de oren infrastructuur en heb het over dieken en dataverbindingen om die op waarde te krijgen. Maar de oerhiet, maar een bedrag van zo'n 280 miljard, toch wel aardig betel je. Meer dan ze tocht hier. Want 2040 is dus die verdubbeling van die investering is nodig. Dat zei het advieskantoor BCG. En het Financieel Dagblad schroot erover in een rapport dat letter deze week naar boeten commercieel stelt BCG dat de discussie over de steert van infrastructuur net, likas nou, alleen nog efterstallig onderhoud ging maar. Dat is een onderwerp dat heeg op de Haagse agenda stiert. En dat is ook een groot probleem. Maar voor economische groei is meer nodig dan zwakke plakken versterken. Dan hebben we het juridijstige economische groeivermogen op peil houden. Maar om nieuwe technologische ontwikkelingen en nieuwe eersten, ja, om de bieten te blowen, is meer nodig. Dus we moeten het daar de boezen.
0: Oei.
3: Ja.
0: Jelt op het kleden.
3: Daar komt het op del.
0: Fijke, dankjewel.

0: Miano David, Tyla en Nile Rodgers en Talk to Me.
1: Omroep Friesland.
0: Ja, wie het al hoorde, fiets over sterrentocht, maar je hebt ook nog de Step over sterrentocht. Die wie sneu vanzelf. Vliene hier wie zijn editie maar een soort Rijn. Dat is natuurlijk net ideaal als je op de step zit. Dit hier vanzelf de hege temperaturen, dat is altijd wat. Maar dat is hier beter als vorig jaar. Tenminste, dat vinden de meeste steppers.
2: Nou, kijk eens naar de puntenvelden weer eens open los en dan gaan we gewoon een feesten maken. Ze zeggen, doe ook lekker mee.
1: Hé, hey, wat was er in Bolzwet?
3: Ik ging de stempels zetten van de allereerste meesken.
1: Van de allereerste steppers? De laatste stempel?
3: Ja.
1: En wat heeft dan maar die steppels toch dan?
3: Vind ik leuk, omdat het dan... En op dat moment ik heel vaak stept heb, vind ik het ook leuk om de stempels te zetten.
1: En wat is die namme?
3: Vianne.
1: En hoe oud wist zelf?
3: Tien.
1: Nou, we rennen de tent in. Mente de Boer, best al ver eerste.
4: Ja, alweer. Ja, alweer. Ach, het is uiteindelijk geen wedstrijd, maar dat maakt je er zelf altijd even wat van. Dus dat maakt het denk ik het einde altijd extra leuk.
1: Nou, ik moet en hele dikke stappen dwan om daarbij te horen op die step en de microfoon heel heeg. Want hoe lang ben je toch?
4: 2 meter ben ik.
1: Herstel ik voordeel, man?
4: Nou, gewoon vrij grote voordeel. Dus ik denk wel dat ik er wat profijt van heb, ja.
1: Nou, we moeten de stempel is daar binnen. Ja. De stempelkaart hing het hier ervoor op de fiets?
4: Hek achterin. Geen prapje worden, maar...
5: Wie mis wat papier met scheven?
4: Dit is
1: ze zijn hartstikke weird.
5: Het was er midden weg, ja.
1: Maar, je bent hier finissen?
5: Ja, klopt, ja.
1: Waarom was je bij?
5: Ja, klopt. Drie lieden dienen we dat ik. En, nou ja, was hier eigenlijk net met sprinten. Want het is veel te leuk om samen te komen. Dus,
1: Je hebt hier de hele 200-300 meter van jezelf. Tro al die menigte.
5: Die maar even.
1: Oh. Er werd nog even Hans kwadden tro de orensteppers die intussen gek binnen. Nou, ik rin mij naar binnen. Ze steert al klaar.
6: Klik, klik. Ik krijg van mij een medaille.
1: Oh. En een medaille.
5: Het kruiske. Nou, dankjewel.
1: Doe hest hem nou nog een keer die in. Hoe weer deze?
4: Ja, deze weer fantastisch. Als je zo naar voren hier, dan kent het beter. Nee, dat die mooi waar. Zinnen weer eigenlijk de hele dag, de nacht weer goed. Ja, minimaal wien. Dus ik denk dat dit wel een hele perfecte editie kan stempelen, denk ik.
1: Lokker eenske.
7: Hey, dankjewel.
1: Johannes Minema, hoe weer de tocht?
7: Dreef. Heel warm.
1: Oh. Je hebt al een handdoek onder de helm.
7: Ja, ik kwam helemaal weer. Ik weet tot sleet wie het. Vannacht ging het wel heel aardig. En tot al sleet wie het. Toen moest ik wel even ziekie. En op een CD hervond ik me. Dus toen kwam ik in de gang, ja.
1: Maar dan komt je er alleen nog hoe de fiets is. Hij is toch wel onspraak, hoor?
7: Jawel, maar mijn maten, die een zakkenpad, die zijn gimma. Dus ik zei, nou ja, dan step ik te langzaam. Dus ik zei, dan ging ik alleen nog terug.
1: Al high five en toe de finish.
7: Ja, mooi toch?
1: Ja, en intussen net de eerste vrouw hier onder de finish, Donneke Zijlstra. Dus is vlak achter de man. Is er een keer verschil tussen jij en de man?
8: Nou, ik denk het zeker wel, maar ik ben hier wel heel blij mee. Het was warm vandaag, maar ik denk een hele mooie tocht. Met super mooi weer, beter dan vorig jaar, dus dat was top.
1: En had je nou rond 230 kilometer steppen kunnen, wat voor bovenbenen heb je dan?
8: Ja, ik denk wel vrij sterke, maar ik denk het laatste stuk is echt ook wel op karakter hoor. Het is natuurlijk super warm, maar echt een super mooie tocht. Een super goede organisatie met super leuke dingen, dus ook een groot compliment naar hun en een super mooie dag.
0: Verslag jou Nienke Tuinstra weer dat bij de fiets Alversterrentocht. Nee, de step Alversterrentocht moet ik zissen. Het is ook wat. In de warme jouw Alversterrentochten. Voorlopig even kleren, Leeuwik. Of zeg ik nou wat verkeerd? Het is altijd een Alversterrentocht als die trommel komt, volgens mij. Je hebt iets net in elk geval. Dat is dan wel weer. Dit is Snow Patrol. Dat toch iets hebben. Shut your eyes. Bij Omroep Friesland.

0: bij Omroep Friesland van 4 tot 6.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nice en heftegrond.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als dat iets als hier is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat we eigenlijk bedachten destijds toen dat opruchten waard.
0: Van de middie van 4 tot 6.
5: En dan maar voorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
15: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
17: Het is Jalwachten. Fijke Wouda, die praat hierbij over het Frieske Nijs.
18: Een goeie morgen. Het wie is er een heel warme editie van de fietsoversteden-tocht, maar echt grut incidenten hebben we haar net voordien. Voorzitter Stefan Rekker van de organisatie is dan ik een tevreden man.
19: Natuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
18: Dit wie net Stefan Rekker.
17: Nee.
18: Dit wie de man van de boerspartij. En die maken we dus ijs net, hè?
17: Het was zin in, dat wel.
18: Hij hier was zin in.
17: Ja, maar dat is een overeenkomst. Dat is een
18: ijs gewoon. Dus dat maken we even oorzwaan. Even zien, ja. Hij komt er mooi, hè?
17: En net als de allerbeste stem weer, Rekker. Dat kan ik me voorstellen.
18: Nee, maar hij kon nog praten.
17: Hij kon nog praten, dat wel. Dus praten. Wat dat betreft.
18: Ja, maar.
20: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lasten van kregen een bus op het finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van wie. Dat flauwtes en beroertes. Dus het oorloeren wordt even heel droog.
18: Ja, ja, fietstocht en boerspartij, het ben bij de sporten vanzelf.
17: Potato, patato.
18: Precies. Nou, dan is er natuurlijk ook altijd één fietser die het als laatste door de finish geert. Maar die weer net minder blijert met het helien van het kruisken.
21: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik ben voor, no? De fietstocht.
17: Dus en tak hem hier weer?
21: Nou, daar moet ik nog even over uitdenken. Als dat nog wat minder geert, dan ben ik te laat.
18: De brandweer van Bolzer is vannacht uitgerukt voor een wenningbrand in de Pater Brugmanstritte. Bij het bestrijden van de brand in de hoekwenning zette de brandweer een heegwerker in. De bewender wie net thuis, maar een kat in de wenning had de brand net oerlippen. De wenning had een soort skeer op roem. Bij de bolje, die het onder het blussen had een hoes uitmasten, wie spraken van reeks skeer. Stichting Salvage zult de Dupierren helpen bij het afhandelen van de skeer. En in de Vochtel, tegenbij de grens met Drenthe, ben juster vetten met drugsafval voen. Ze waren toen dutsen toch een voorbijganger. De hele chansen hebben het fienplak aanzet en de recherche docht onderzoek naar de herkomst van het afval. Dat zal toch de gemeente oprommen worden. De 39e editie van de Step Oversterentocht dit weekend weer in mij een protocine. Er weer een jitterprotocol van kreeft en dat hadden 400 autopetters goed opvolgen. Neffens de organisatie had er maar een paar lietse dingetjes west. De warmte maakt het voor ene deelnemer wel wat dreiger als de oren.
2: Dreig. Heel warm.
3: Oh. Mooi waar. Zin hebben we eigenlijk de hele dag en nacht weer goed. Ja, minimaal win. Dus ik denk dat dit wel een hele perfecte editie kan bestempelen.
22: Het laatste stuk is echt ook wel op karakter hoor. Het is natuurlijk super warm. Maar nee, echt een super mooie tocht.
18: Ja, respect. Dus.
17: Zeker. En ja, hoe die warmte, daar hebben we het aas en ik nog even over.
18: Uiteraard.
17: De piek had nog net west.
18: Nee, die komt nog.
17: Dat heb ik alvast. Sibo die vertelt aas en meer.
23: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
25: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
26: Friesland van de Moor.
27: Erit Science.
28: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
17: Dadelijk muziek van Sake Hardlingen die eerst aasen. Maar eerst die het van het waarberucht, mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
29: Goedemorgen, Erit.
17: Ja, maar we toch eerst even naar juster en naar de nacht vooral daar. Want hoe liep het dat? Wie waren juster vanzelf? Is het vannacht wat aankwollen?
29: Ja, het is vannacht wel wat aankwollen. Maar ja, als de temperatuur is, zoals die skilger, die zit nu op zo'n het is nog zo'n jouw wacht, 19,2 graden al. En als dat juist dat 18 graden, 18,6 of zo'n, is een beetje de temperatuur is die today Hilders hoort, dat is een normale temperatuur, dus zet ze daar dus nog boppen. Dan wordt zo'n niet bonzet 18,9 laags, met 18,9 graden, dat is een beetje lege zo'n niet. En hij beet, 16,4. En als wat meer naar het eerste komt, wasken, maar dat is juist, daar is nog maar 14,4. Maar op plakken in de provincie zullen de temperatuur juist oprinnen rond een 30 graden. In het eerste en het zuideerste neem, Bakkeveen en Waskemaat, daar in die hoeken, die leidt het nog een heel leeg met zo'n 14 vrouwen. Nou, dat klimt op naar zo'n 30. En ik denk dat ze daar ik nog wel een beetje oerhinder komen kennen. Op de Waadeiland, daar zit het om de 26, zo'n 20 graden heen. Dus ik nog een 10 warme dij daar. Een soort verkoeling van de wind is de juist net toch een zwakke in het waardgebied, zelfs van Medzi en Heeguut, matige west-zuidwestenwind. Nou, je hoort ook de hele dag luchtperiode, dus de zinnen er volop bij. En dat, daar zit ik net volle bewolking in. Ja, ik denk dat het voor de boeren en ook voor de toeristen heel gaarlijk waar is. Nou, vannacht vormt zich een enkele stapelwolk, maar ik dan dik het droog te bloeien. En is de nacht, ik kan wel zeggen, cool, maar is aan zo'n halve graden.
17: Ja, want dan liep het morgen liep het leven over, zo nevens mij, hè?
29: Ja, morgen hebben we een mooi stukje de bek qua temperatuur. In de nacht is de komende nacht is met een draaide wind wat meer naar het noordeerst. En daar komt er morgen dan ik wij. Die is bovenal zwak, want matig en in betien wat vlagerig. Ja, boven de Waadzee binnen de periodes met kracht 5. Wat me vooral opvalt is dus die temperatuur die dan een stuk leger leidt dan Joert. En die komt dan nu tussen de 16 en 18 graden. Nou, die 16 is dan voor het Waardgebied. Daar loopt dan een keldfrontje oer, wat is er nodig het nekste budgetten had, qua vocht dan. Maar het neemt alleen nog wat koudere lucht mee. De temperatuur die zakken dan ook op de jongen vrij snel. En die leidt in de nacht zelfs zo om de 8 graden heen. Nou, de wind is dan wel duidelijk oudnaam in de nacht. En die komt dan ook uit het noordeesten bij.
17: Hoe liep het de dagen daarna?
29: Ja, nou toen is dan klimt de temperatuur wel een beetje, want de wind is dan zwak en die komt meer uit het eerste naar het eerste. En die viert gewoon een beetje warmere lucht aan. Ja, de temperatuur die leidt dan zo om de 22 graden. Ja, dan heb ik weer een dij met een soort zinnen. En amper wolken, dus weer een mooie dij om er eens even lekker op uit te loeken bij de tijd. Hè? Nou, op de joen en de nacht, dan komen er komt er toch wat meer bewolking, wat meer wolken tot ontwikkeling. Maar dat binnen onschuldige wolken, is dat het nodig, het binnen wat stapelwolkjes. Dus ik dan bloed het droeg. Nou, terug de bewolking is er minder uitstraling. En dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n 12 graden. Dus vergelijking met morgen is er alweer zo'n 4 graden heger. Nou, vreed, de wolken die toen ze de nacht de ontwikkeling kwam binnen die farmische hek op vreed. Maar net alleen de bewolking in wat daar. Ik de temperatuur, want de heegste temperatuur op de midden die leidt dan alweer om de 24 graden. Dus wel een simmerske dij. En er zit dan maar een zwakke, betekent matige, aan de kust vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, sneeuwen. Ja, hoe daar is nog een soort zinnen, maar wat hege bewolking. Het is dan zo'n 22 graden en de wind is maar zwak. Die komt uit het west-noordwesten, dus die had weer even een oorhoekje opzocht. De hege bewolking, hoe daar is, die jouwt toch al aan dat het waar een beetje aan het verorien is. En ik denk letter op de jongen, al de eerste de rein uit dus wat lichte buien die in de nacht door de zinnen komen. Dus al met al, kijk, ze is nog een tal warme dagen en een soort zinnen. Maar in het weekend toch kans op wat reinwetter.
1: Sibo Mollema, dank u wel.
29: Graag gedaan.

0: Bakken en Harlingen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: En van Haas is de stap net heel groot naar het Waad. Het Waad dat zit op de UNESCO Vrouwt Erfgoedlist. Maar even de Waadvereniging gaat het min met de boeien. Je hoort bij een petitie aan in de Tweede Kamer. Op zijn minst 30% van de Waadboeien die moet gewurrelitten worden, uiterlijk in 2030. Onder de telefoon nou Tjeerd de Groot, Sontmaat interim directeur. Goedemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Waarom nou krijgt eigenlijk deze petitie? Want wat zorg je nou in de baai dat jij er nog net zou wie?
3: Nou, kijk, er loopt nu een wetgevingstraject. Dat heet de Natuurherstelverordening. En eigenlijk de beste manier om de natuur herstel te geven is door rust op de zeebodem. En dan kun je voor de rest ook zorgen dat de natuur er voor iedereen blijft.
0: Ja, en die 30%, waar komt dat, kijk, waar? 30% die wat gewurrelitten worden?
3: Nou ja, dat zijn eigenlijk aaneengesloten gebieden waar de natuur het meest kansrijk is om te herstellen. En op die manier zeggen wetenschappers van nou ja, als je eigenlijk zorgt dat die zeebodem langjarig met rust wordt gebleven, ja, dan kan de natuur, dan krijgt de natuur weer een kans. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige maatregel die ertoe leidt dat je uiteindelijk weer van de Waddenzee kunt blijven genieten, ook voor volgende generaties.
0: En dat is dan 30% omdat je nooit alles gewurrelitten kent, omdat dat net realistisch is?
3: Nou, dan blijft er ook nog, kijk, we weten ook allemaal, er is ook een garnalenvisserij. Dan zijn de meest productieve gronden voor de garnalenvissers. Dus je hebt daar ook een goede verdeling. En de meest de natuurrijke delen zorg je dat de Waddenzee kan herstellen. En zo blijft het wat voor iedereen. En zo blijft het wat ook toegankelijk. Hè? Want wij nemen de mensen al 50 jaar het wat mee op om ervan te genieten. En we willen ook dat zo blijft natuurlijk.
0: Ja, je neemt zo even de garnalenvissers. Die winnen natuurlijk net zo blijven met deze petitie van jou. Wat zijn ze jou zien aan?
3: Nou, kijk, de meest productieve gronden, de diepe geulen, die zijn voor de garnalenvissers. En we waren ook al een keer, of 2 jaar geleden ongeveer, zover met de garnalenvissers, dat we zeiden van, nou, als we het nou zo doen, dan kunnen we er allebei mee leven. Dan kunnen de natuurorganisaties ermee leven en dan kunnen ook de garnalenvissers ermee mee leven. Dus ik zie dat als best wel kansrijk om te zorgen dat zij hun deel hebben en dat de natuur ook een kans krijgt.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo'n petitie, is vaak toch wat symbolisch. Er moet wel wat gebeuren daarna natuurlijk. Dan ben je natuurlijk aardig thuis in Den Haag, dus dat is een voordeel van zelfs. Maar ja, wat is je verwachting, Kreekt?
3: Nou, daar hebben 4652 mensen de petitie ondertekend. Wij gaan die aanbieden aan de natuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Op 4 juni is een natuurdebat. Nou ja, en we hopen natuurlijk dat de Kamerleden tegen de minister zeggen van nou, dit vinden we een goed idee. Zorg dat dat in die brief terechtkomt die in september naar de Europese Commissie gaat over hoe de minister de natuur in Nederland wil herstellen. En we hopen daar dat de Waddenzee daar een mooie plek in heeft. In het coalitieakkoord stond het ook al. Hè. We willen beginnen met de Waddenzee en de Noordzee. Nou, dus dit is onze suggestie voor de politiek om mee aan de slag te gaan. Het is simpel. Iedereen kan de Waddenzee blijven gebruiken en de natuur kan erdoor herstellen.
0: En hoe zit je lobby de vierder uit in Den Haag eigenlijk? Want ja, de petitie is in je stap. Den Haag moet er natuurlijk ook nog heel wat bakjes koffie dronken worden.
3: Ja, zeker. We zijn ook al met een hele grote kaart van de Waddenzee bij de minister Jamie van Essen op bezoek geweest. En we hebben ons plan toegelicht. En we willen natuurlijk ook nog bij de staatssecretaris Silvio Erkens langs met ons plan.
0: Oké. En daarna is het dus al waar hoe dat verder oppakt wordt, die hongskoon. Ja, dan natuurlijk kijken wat zijn je hand van mensen die tijds hebben. Nou, dat beschermen dit, het zien we het waard. Maat dat nou? We willen ze graag het waard op. Wat doe je daarmee met dat soort signalen? Dan bedoel ik meer de recreanten, Bigelix.
3: Ja, precies. Nou, die blijven welkom, hoor. Wat de Waddenvereniging betreft. Wat ik al zei, we nemen al 50 jaar mensen het wat mee op om er van te genieten. En dat blijft ook met ons zo. Naar ons idee van de Waddenvereniging zegt van ja, de natuur en de mensen en het gebruik gaan ook samen. De mensen moeten kunnen genieten. Het zijn ook mensen die vaak gewoon ook zorgen voor de natuur. Dus wat de Waddenvereniging betreft blijft medegebruik van de natuur gewoon bestaan.
0: Goed, dat wilt in elk geval verankeren. Eerst maar eens deze petitie dus naar Den Haag. Ik wens je een heel soort succes daar.
3: Ja, dankjewel.
0: Tjeerd de Groot van de Waardvereniging. Dankjewel.
3: Hoi.

0: Rollo and King en Never Ever Let You Go.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Stedelid Jaap Stalenburg. Hij maakt in maart op LinkedIn bekend dat er haatredacteur wurde soe bij Omroep Zuidwest. Probleem wielinnig, bestuur hier nog geen besluitnaam op dat stuit. Twa man letter is er stedelid al en get de baan net terug. Bij Bureau de Vries, die is zijn verhaal. En dan is de bedoeling dat we het voortaan dadelijk zonder zo'n leuk muziekje ertussen. Dat kan ik voor elkaar krijgen dat het goed is. Jaap Stalenburg dus in Bureau de Vries.
3: Die waren hartstikke goed. Er zat ook iemand van NLPO bij, ook heel goed. Alleen zij wilden dat ik op 1 april in dienst ging. Nou, ik vond niet chic om zo kort na het stoppen bij de Staten meteen al als hoofdredacteur verder te gaan. Mm-hmm. Toen is er vervolgens vanuit de extreemrechtse hoek, want iedere progressieve politicus ligt onder vuur.
2: Extreemrechtse hoek?
3: Ja, ik vind mensen die teksten maken, rode partij, baron, hoofdredacteur publieke omroep in die geest. En ik ga geen namen noemen, ik ken ze allemaal wel.
2: Die kamer van intern?
3: Nee, die kwam extern.
2: Van extern?
3: Die werden op Twitter gezet.
2: Oké. Okay.
3: En vanuit de PVV-hoek zijn er mails gestuurd naar Bruno. Ook dat.
2: Naar de directeur.
3: Naar de directeur. En vervolgens schieten ze in de stress door die reactie op Twitter. En wordt er gezegd van Algra, die
2: Er wordt een interim. Doosheist, ik ben onconcept vanwege druk van Boutenaar.
3: Ik ben, omdat zij vonden dat ieder, kijk, er is een boek in communicatie dat heet Help het belde journalist. Iedere keer dat er iemand van de Leeuwarden Courant belde, was er stress in Koudum. En dan gaan ze zeuren van, die communicatie. Terwijl eigenlijk de zaak is geëscaleerd, omdat zij een persbericht, zonder mij daar verder in te kennen, een melding op het laatste moment, dat Jouk Algra de nieuwe hoofdredacteur werd.
2: Okay. Maar nou bist ook geen stedelid meer.
3: Nee, want formeel, ik had ontslag genomen. En dan val je, terwijl ik dus keurig netjes al heel vroeg wilde afhechten, kan ik nu niet meer terug.
2: Nee.
3: Op grond van de provinciewet. Oh. En dan neem ik een aantal mee.
2: Dus nou heb je helemaal niks meer?
3: Nou, ik heb nog genoeg te doen om mij te zorgen.
2: Maar dan heb je geen baan en dan ben je geen stedelid meer.
3: Oh, nee.
2: Nee.
3: Op dit moment niet. Als je het zwart-wit spaalt, slaat niet.
2: Akelig verhaal.
3: Het is een verhaal. Je leert gewoon mensen kennen. En je ziet dat. Ja. En dat is vaak als subsidies te verdelen zijn. Dan komen de consultants. En dan zie je dat de journalisten, gewoon de creatieve mensen, gewoon een beetje aan de zijkant worden geschoven. Ja.

0: media van de morgen.
1: Het wordt wel heel lang voordat hij begon.
2: Haha. Ik dacht, de medio's worden te lang.
1: Nee, dat is bewust. Door de media.
2: Ja, een zeehoentje van een paar dagen oud dat zonder mentor de Waadzee zworf is opvangt door een zeehondencentrum in Pieterburen. Twee zielers die wien mij hun lietse bootje droegvallen aan de zuidkant van de Rigel bij Vlieland. En toen jeden ze wat gerommel bij de boot. Dat wie s'nachts. En maas ontdutsen ze de oorzaak. Een lietse goeler, ze heet dat dan. Nieuwsgierig en heel onhinkelijk. Maar zonder moeder in zicht. En de zielers die holden afstand van het jonge zeehondje. En ze gingen ik een stukje zwemmen om het best rust te gaan. Maar het zeehondje bleef hun opziekje. Terug bij de boot probeerde hij zelfs aan boord te komen. Bleef verdrietig huilen. Omdat moeder nog altijd nergens te zien was, schakelen we de hulp van de KNRM in. Ja, het zeehondje is dus opvang en hij de zeehondopvang bracht. En net als Pieter Buren gaat het om de allereerste zeehondenpup van dit seizoen. En de goeler is nog saai jong, dat hij zelfs geen tosjes had. Dat ook gewoon reddingswerker hem voorzichtig vast te houden. Gewoon wij is dat net verstandig om dat te doen.
1: Zodra het zeehond zei, dan begint in je holle begint dan dit.
3: It's a beautiful day.
2: Oh, ja.
1: De reclame heeft het woord geweest.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Dat?
2: Ja.
1: Oh. Het zeehoentje.
2: Hij zou nog een keer langskomen, zei
1: Freddy.
2: Freddy net, maar hoe heet Brian May, de gitarist. Die zou nog in Pieterburen welkom. Ik weet dat hij dat intussen al dingen had.
1: Is dat zo?
2: Ja, Leni had die het toen verteld een keer.
1: Oh?
2: Ja.
1: Nou.
2: Ik weet net dat het al gebeurd is. Maar in de vers van jij.
1: Dit hebben we het ziekje.
2: Dit hebben we even het ziekje.
1: Had nog eens een blik en doch dat Brian May in Pieterburen west heeft?
2: Nou.
1: Ik dat hebben we ineens.
2: Ja, ja.
1: Goed,
2: Evisien, we bloeien even bij wetter. Want ze hadden hofiever leegvisken van Grut Paard. Want de vis daar die dienen het zo goed. Dat er kwam er heel veel meer van. En op een gegeven moment, het is natuurlijk een sletten bak wetter. Dan is het eten en de zuurstof is op. Dus honderden visken hebben ze uit de vijver bij het Binnenhof dus in Den Haag verhuizen. Want het Haagse water is te vol. Nou, je helpt misschien net alleen voor de vijver.
4: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's. Is de vat Else.
5: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
6: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker houdt.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.

0: van Rowork leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
2: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
3: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
1: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeenten heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeenten.
8: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
7: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: En we gaan terug met een melding van het verkeer. Feike?
10: Ja, ik begin even op de A100. Want tussen de oorrit Drachten Centrum en de oorrit Frieske Pjelm er stiert 4 kilometer file, dus richting Grijnsland. En als je één keer in Grijnsland binnen, tussen Frieske Pjelm en industriegebied Westpoort, stiert het ik stil 10 kilometer lang. Dus allemaal heb je meer dan 10 minuten vertraging als je richting Grijnsland wil, over de A100. En ik, de Ljouwerstraatwei, de Drachterwei mag ik zeggen, Ljouwert 1, daar stiert het ik stil 2 kilometer file, meer dan 10 minuten extra reistijd.
9: Sterkte als daar in de file stijst. Dadelijk hier muziek van Madonna.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt het zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
13: Voor een vertrouwde occasion, Heima, service en auto, is er wat else in.
12: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
14: Iepen losspul wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
15: Friesland van de Moor.
16: Mai Erik.

0: Madonna, wie dat en Holiday.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: En dadelijk dan zuggen we onder oren in Appelskeer dat een splinternieuwe dorpsvereniging op touw zet is. En de vrijwilligers die bluwe daar maar binnenkomen. Dus dan willen wij vanzelf eens even weten, hoe kan dat eigenlijk? Kan dat hier hoe dadelijk?
3: Vorig jaar pakte Minnetska meer dan verdiend wonnen hun hem toen. Alleen dit jaar waren wij twee keer beter dan Minnetska. En wil je op deze partij hem heel graag winnen.
0: Ja, de boemspartij vanzelf, daar zullen we even op brom in het keerten. Fijke, de Oren Media, wat zit daarin?
4: Automobilisten drie hier stil komt te staan toch efterstallig onderhoud en vakanties hakken er financieel flink in.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk, maar eerst die het vaar het waarberucht in kwad en dat komt van Sibo Mollema.
5: Goeiemorgen, Jura plakken een tropisch gedij met 30 graden en een soort zinnen. Het bloed droeg met een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind die letter op de jongen naar het noord-noordeesten draait. Moorn zinnen, maar ik is wat bewolking, een zwakke ontmatige wat vlagerige noord-noordeestenwind en moorn een maximumtemperatuur maar van zo'n 18 graden. Meer oer het waar, oer jaloeren.
0: Ja, de eerste tour al in Friesland. Vrijwilligers vinden, dat is best nog wel een tour. Dorpsbelang dit geen bestuur, met welke krijgt plaatselijk belang dit vergriezet. Planbureau Friesland die neemt dat zelfs zorgelijk. En dan ook krijgt in Appelskeer ontzit een splinternij-initiatief, een dorpsvereniging. Meerdere vrijwilligers en de onmeldingen die blowen maar binnenstream. Hoe kan dat nou krijgt? Nou, daar gaan we het even over met een van de initiatiefnemers, Derian. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Erin.
0: Ja, dat vind ik toch wel wonderlijk dan, dat ik dan bij hem lees, dat je die vrijwilligers samen bij elkaar hing eigenlijk.
6: Dat snap ik. Alleen in een dorp van 5000 inwoners, denk ik dat je er, als je 10% hebt, dan heb je er toch alweer een groot deel bij elkaar.
0: Maar er mag toch iets wijzen wat mensen heel erg oorspreekt in je plan. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat krijgt?
6: Ik denk dat er al een tijd lang behoefte is aan een dorpsvereniging en aan meer activiteiten in en binnen het dorp. Niet alleen voor mijn leeftijdsgroep, maar voor alle doelgroepen. Mensen zien dat we er druk mee bezig zijn en dat ook hun doelgroep, hun eigen groep, gehoord wordt. Omdat die ook in het bestuur zitten of commissielid zijn.
0: Wat was nou het moment dat jullie dachten van, er is toch nog een soort gat. Er is iets waar we in kunnen springen, waar mensen behoefte aan hebben in Appelscha.
6: Ja, er is niet één exact moment. Het is eigenlijk gewoon in de afgelopen 2-3 jaar heb ik zoveel gesprekken gehad. Ook met leeftijdsgenoten, maar ook met jongeren en ook met in de leeftijd van in de 50. Waar is onze dorpsvereniging? Dorpen om ons heen hebben het. Lange Dieke, een dorp van een paar honderd inwoners die feesten kan organiseren. Waar een paar duizend man op afkomen. Of in elk geval in de 1000. En dan denk ik van, waar blijven wij in Appelscha? En dat dacht ik niet alleen. Dat dachten ook mensen met wie ik sprak. Veel gehoorde klacht is, waar is ons dorpsfeest? Waar is de Dolle Nacht gebleven? Dus ik dacht van, inderdaad, waar is onze dorpsvereniging? En ja, ik hoorde zoveel mensen die hetzelfde dachten.
0: Want hoe is die verhouding precies met plaatselijk belang? Dat bestaat natuurlijk al. Komen jullie daarnaast of nemen jullie gedeelte over? Of, hoe werkt dat precies?
6: Het plaatselijk belang zet zich natuurlijk al alle jaren in voor het dorp. Alleen als je kijkt naar de leden ook van plaatselijk belang, ja, die zijn bijna allemaal 60 plus. Daarom dachten wij met een aantal jongeren als werkgroep onder plaatselijk belang. Dus dat is gewoon veilig voor ons, voor de opstart, een dorpsvereniging oprichten. Dus wij zijn een werkgroep onder plaatselijk belang, maar wij functioneren als een dorpsvereniging. En op die manier denk ik dat het een hele mooie samenwerking kan zijn.
0: Ja, dan kan het elkaar versterken dus. En jullie vuurdoop, dat is de bloeiweek volgens mij, hè?
6: Klopt. Ja, dat is een hele week waarin vrijwilligers gevraagd worden activiteiten te organiseren. Wij dachten dat is perfect. Dan hebben wij tot eind september om een goede structuur op te zetten. En uiteindelijk, alleen dat valt weer buiten de bloeiweek, organiseren wij een afsluitend feest. Omdat dat toch wel echt de grootste vraag was van inwoners. Waar is ons dorpsfeest?
0: En ik kan me nu voorstellen dat er nu mensen zijn die in een vergelijkbare situatie zitten als het gaat om het dorp en wat er georganiseerd wordt. Die misschien ook op het puntje van hun stoel zitten. Heb jij een bepaald advies voor mensen die nu misschien wel hetzelfde willen doen?
6: Zoek de juiste mensen bij elkaar, actieve doorpakkers, en ga gewoon bij elkaar zitten. We zijn hier op dit moment met 14 vrijwilligers, waarvan we één klein groepje als bestuur hebben en daaronder commissieleden. Ga met elkaar in gesprek, ga zitten en pak het gewoon op, spring in het diepe, maar betrek ook bijvoorbeeld een plaatselijk belang erbij. Vraag de gemeente wat ze voor jullie kunnen betekenen. Op die manier. Mensen hebben er echt op zitten te wachten. En als jouw dorp nog geen dorpsvereniging heeft, en misschien weinig activiteiten, zoek een groep bij elkaar. Het liefst, wat ik aanraad, met verschillende achtergronden, dat hebben wij ook. We hebben nu 14 mensen tussen de 18 en de 50 jaar. Allemaal verschillende achtergronden qua baan, qua vriendengroep, qua gezinssituatie. De een heeft jonge kinderen, de ander al wat oudere kinderen. Iemand anders heeft geen kinderen. Zodat je eigenlijk elke doelgroep kan horen.
0: Derian, dankjewel en heel veel succes.
6: Ja, hartstikke bedankt. Bedankt voor je tijd.
2: De media van de morgen.
7: Fijke, het Nijs uit Doren Media.
4: Ja, automobilisten die staan de komende jaren op een soort plakken in Nederland langdurig stil. Staan dus te wachten als gemeenten en provincies net meer geld krijgen om verouderde bregen, tunnels, kades en sluizen op te knappen. Die schrik al over die investering van haast 300 miljard euro die nodig is. Maar nou zeggen ik, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg, die zeggen dat ik van de mat meer investeerd worden, want oors dan Biegelieks de Zeelandbregen, de Haringvlietbregen, de Breghoed Julianekanaal bij Roosteren en de Zwarte Waterbrug bij Hasselt. Ja, er is net genoeg geld beschikbaar voor cruciaal onderhoud of vervanging. En zonder extra geld dreigen meer en langdurige afsluitingen van wegen. Daarvoor waarschuwt een van de deputieren van de provincie Zeeland. En die is ik vastzitter van de IPO-commissie Bereikbaarheid en Infrastructuur. En een wethouder Jos van Burgstede van Meijerijstad. Ja, die is ik lid van de VNG-commissie Ronde, Wegen en Mobiliteit. Zit er een soort op het spul? Wegen moeten veilig blijven en scholen, ziekenhuizen en winkels moeten bereikbaar blijven. Werknemers moeten zonder grote vertragingen op hun werk kunnen komen. Ja, en had die werknemers dan even vakantie, hè? Ja, we herinneren ze dan, hoor. Want die vakanties, ja, die haken er financieel ik aardig in. Vooral de hegere prijzen bij hotels en campings. Maar ik het eten en drinken en zo, dat is ik al je volle duurder worden. Dus de helte, meer dan de helte van de Nederlanders, die zei het, ja, wij maken je oren keuzes bij uw vakantie. Vooral jongeren die passen hun vakantieplan noemen. Ze zien je goedkepere bestemmingen. En een lichtere groep die je dichter bij huis op vakantie. Ja, en had je dan één keer op rit binnen en je met je caravan achterhoudt of met je camper op paad, ja, dat riecht ik een dure grap te worden, want ja, die benzineprijs, ja, die is heeg verzeld. En het internationale energieagentschap waarschuwt nu al dat de commerciële olievarieren die dreigen op te rijden, zolang die straat van Hormuz natuurlijk dicht bloot, bloedt dat een groot probleem. Ja, het enige lachpuntje was dan misschien nog hekkest is, één keer over de grens, in het buitenland,
0: ja,
4: wordt de benzine alleen maar goedkoper.
0: Ja, dat, ja, goed. Maar je moet ik waarom?
4: Maar je moet ik waarom? Ja, nog even goed vol tanken voordat je naar huis rijdt. Maar ik die vakantie rit, die gaat een dure grap te
0: worden. Als je de aanzichtkaart naar huis te sturen, dan komt die in elk geval op tijd aan.
4: Die komt wel op tijd aan, zeker.
0: Of net?
4: Nou ja, maar past en helder is het ik maar aan. Ja, het is wat.
0: Goed.
4: Rare tien.
0: Rare tien. Fijke, dank u wel. Aanstaande houden we toe die boerspartij. Het kitten dus. Eerst is het tijd van muziek van Lady Gaga. Just Dance, yes no.
2: Omroep Friesland.

0: Feike, een bericht.
1: Ja, een verkeersbericht.
2: Ik zei dat hij te Friske Diek, maar soms ben ik de Grunninger Diek. En dan krijg ik een beruchtje binnen trouwens.
1: De Grunninger Diek?
2: Ja, maar eerst de verkeer, maar dat is belangrijker.
1: Oké, okay, nou best. Ja, want op die A-zoon van Jereveen, tussen Drachten en Grijns, daar staat het stil. Tussen Friske Pjellen en industriegebied Westpoort. Ja, dat is toch wel zo'n 10 kilometer. Dus daar sta je toch wel even stil. En het zit nou ik stil door de kant tussen Boerakker, richting Friske Pjellen, kilometer stiert het stil. 3 minuten extra rijstiert. En dan is er op de Drachterwei Ljouwert in. Er is in de tunnelbak van het MC Escher aqueduct. Er is een ongeluk gebeurd tussen 2 auto's en een busker. Die ben op mijn hoor rijden. De politie die er al bij, meldt een collega die technisch krijgt delriert. Het verkeer kent eromheen, maar ja, er stiert wel een flinke file. En die stiert intussen al rond de Woordwei ta. Dus als Ljouwert in maakt, dan moet je even geduld.
2: Just, ja, wat ik ook al zei, door is het op die brandstofprijzen. Als je dan op vakantie bent en dan best één keer de grens hoort, dan wordt het goedkoper. Maar Jelle, die stuurt, het probleem is nog correct om in Duitsland te komen, dan moet je eerst er ook grens in.
1: Ja.
2: Hij zei dat er de airklep erop
1: ja.
2: En dan hoe de A-zone.
1: Dus ja, en dan trouwens nog even op diezelfde A-zone trouwens. Er komt nou correct dat de Aurits Zurg richting Bresan die 2 kilometer file. Ken wij eens dat hij even een brege hier stuurt en dat hij aan ik weer fort is. Maar nou stuurt het hij dus even stil.
3: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: Dron Riep had juster de boenspartij won van Minneskeer. Die keertwedstrijd wordt nevens traditie op Pinkstermandje in Frenscher houden. Tjisse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma die wien de chimpartij met 5-1 en 6-2 te sterk. Voor Rick Minnesma wie het in van de doel die er hem zelfs om het begin van het seizoen al stelt hier.
4: Ja, natuurlijk. Je bent met Dron Riep altijd favoriet. He, nu allemaal nu Tjisse bij ons in het dorp woont. En dat is toch vaak het laatste jaar is de Dron Riep en Minneskeer. En vorig jaar pakte Minneskeer aan. En ook
5: van BM Senior.
4: Ja, ook meer dan verdiend wonnen hun hem toen. Alleen dit jaar waren wij 2 keer beter dan Minneskeer. En wil je op deze partij hem heel graag winnen.
5: 8 partijen, eerst 8 partijen wonen. Het ging gewoon net beter, Rick.
4: Nee, dit is een droomstart. 7 kaarten, 7 winnen. Alleen dat brengt ook een beetje druk met zich mee. Hè. Vooraf gingen met 6 uit 6 erheen. Ja, dan wil je niet dat dit...
5: Deze moest wel pakken, hè?
4: Dank je. Ja, ik had alles even in willen leveren voor deze, om zo maar te zeggen.
5: Ja, dat kan
4: ik
5: me voorstellen.
4: Ja, echt waar. En dan, natuurlijk komt er dan wel een beetje druk op, maar...
5: Maar niettemin, het volgende doel, Rick, komt nou wel in zicht in. Want dat klavertje 4, er mag nog een PC-overwinning bij en dan herst het met vlag en wimpel binnen. En dat is nou het volgende doel?
4: Ja, tuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
5: Je bent wel superieur. Je bent fit, je bent in vorm, alles klopt.
4: Ja, dat we willen, dat hoeven we niet te vertellen. Dat zie je gewoon. Hè.
5: Dat is juist, ja.
4: Wordt gevierd en dat is ook ons, dat is sowieso mijn type spel. Ik moet er zelf in komen en dat doe ik dan zo. En misschien oogt het dan. Ja, denk ik wel. Misschien oogt het dan soms een beetje alsof ik niet sympathiek of iets ben. Maar ja, ik wil gewoon heel graag winnen. En
5: dat is net op veld om sympathiek te wijzen, Rick. Dus eerst in veld om te winnen. Hè?
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat hebben we gedaan. Dus, ja.
2: Rick Minnesma, hij won met zijn maten dus de boemspartij van Minneskeer. Dat partoe het bestuur uit Matten Bersma, Hendrik Koortstra en uit Jurrit Ozinga.
6: Ja. Dus we hebben hier een ongelofelijke brand. Onder andere omdat Jon Lasser ik het klaar. Natuurlijk voor het klavertje ging ik in. Hè. Dus vanaf het begin zitten ze er bovenop. En in het begin ging het op zich peken zoals blik. Maar zij krijgt het langste al is, zeg maar. Elke keer in het begin. En toen kwamen we te snel achter.
5: Precies, want dat is dan het verhaal. Ik kropste spul achter en dan wist dan werd het wel tricky. Hè?
6: Nou ja, je maakt hem natuurlijk voorkomen sinds word je kans maatje. Nou, kunnen hun lekker vrij uit keertje gaan. En boekelden wij er wat achterom. En ja, ze kwamen goed in de partij en wij kwamen op een gegeven moment rond de pas. Dus ze vingen gewoon beter.
5: Zei het nou zo'n 12e prijs, Jurrit? Want ja, dat is dan wel in dwarp werd prijzen won willen kennen. Maar ja, dit is keertje dat wie een stuk net bent.
6: Nee, ja, ik mijn Engeland 12e ik vertekend natuurlijk. Maar ja, had je nou met die man in de finale staan, dan wil je natuurlijk winnen. En het zijn wie ik, maar ik weet... je weet natuurlijk dat Dron Riep natuurlijk de favoriet is. Maar ja, als wij alle treien goed keert, dan kunnen wij echt wel het hun regen maar iets of zoals winnen. Dat weet ik wel zeker. Dus het ziet er nou net in.

0: Friesland.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een na-editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar Nijsmakkers bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steent meer op.
2: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
1: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: 2 minuten oor Jelven Jochen is dit op de klok. Tiet voor Vijkenwouda, met Fries Knijs.
8: Een goeie morgen. In de Orde VN bij Jennewoord is dit weekend 4 dat het natuurgebied 20 hier een nationaal park is. De Orde VN besteedt uit verschillende soorten natuur, zoals bosk, veen en wetter. En ze zijn er petgotten die het eeuwens tien terug turfwinning. Die binnen uniek en met de behouden blauwe, vindt beheerder Siebe Alkema van het Friese Gee.
9: Als we niks doen, dan is deze petgottenstructuur die zit vol met bjemmen. En bos is mooi, he, maar nou ja, om het wat even te horen, ja, dan kreeg ik weer, nou ja, juist het visdief, wel, ja, die is dan net yet verzeild, dus die kom je juist op dit soort petgotten nou.
8: De brandwacht van Bolzer is vannacht uitgerukt voor een wenningbrand in de Pater Brugmastritte. Bij bestrijding van de brand in de hoekwenning zette de brandwacht een heegwerker in. De bewender wie net thuis, maar een kat in de wenning had de brand net toe libben. De wenning had een soort skeeën oproen. Bij de bolje, die het onder het blussen had een hoes uitmasten, wie sprake van reeks skeeën. Stichting Salvage zilde de Pierre helpen bij het afhandelen van de skeeën. In de Vochtel, tegen bij de grens met Drenthe, ben juster vetten met drugsafval voen. Ze waren nu dutsen terug een voorbijganger. De helpdiensten hebben het vienplak aanzet en de recherche docht onderzoek naar de herkomst van het afval. Dat zal terug de gemeente oprommen worden. Dron Riep had juster de boespartij woen van Minnes Gea. Keesers Tjisse Steenstra, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma wien de tjempartij de baas. Dat dienen ze ont nota bij alle wedstrijden. Dwars die leerste nou dan ik al van een oerwinning op de PC te dreem.
10: Natuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
8: Ja, die lijst dat wie Rick Minnesma verzels. Het partour van Minnes Gea bestie uit Matten Bersma, Hendrik Koetstra en Jurrit Ozinga. Ozinga hoopt het zijn tjenstanders de rest van het seizoen nog wel dreig te maaien.
11: Dat wij alle drie goed keert, dan kunnen wij echt wel het hun dreig maaien of zoals winnen. Dat, nou ja, dat weet ik wel zeker. Dus, maar ja, het ziet er nou net in.
8: Het mag er nog even uitkomen dus.
7: Fijke, dankjewel. Je dadelijks het Waberjocht, mijn Sibo. Het belooft een warme nij te worden, dat verklap ik alvast.
12: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt is de leerwerker om de grijdevogels?
13: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
12: Toch ik mij. Jouw de grijdevogels en uitwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
14: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zeven knietje on het wetter.
15: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Friesland van de Moor. Erit Seyens.
7: Toen sproeien juster, wetterpistool, brommenwacht, wijn, alle keer om de fietsers van de fietsalversterretocht een beetje koel te houden. Een hele warme editie, een hitte editie zelfs. Daar is daar meer hoor. Maar of het al goed waar hebben, tiet vaart datzelfde waarberoogd. Maar Siebe Mollema, een goeie morgen.
18: Goeie morgen, Erit.
7: En maar we toch eerst even naar juster daar en naar de nacht vooral daar. Want hoe liep het dat? Wie warm juster vanzelfs? Is het vannacht wat ook wollen?
18: Ja, het is vannacht wel wat aankwollen, maar ja, als de temperatuur zoals die ja, Skielke, die zit nu op zo'n, het is nog zo'n jouw wacht, 19,2 graden al. En als de zoals dat 18 graden, 18,6 of zo'n, is een beetje de temperatuur is die today Hilders hoort, dat is een normale temperatuur, dan zetten ze daar dus nog op boppen. Dan wordt zo'n niet bonzet 18,9 laags, mik 18,9 Groundland is een beetje leger, zandje niet. En hij beet, ja, 16 fjouwer. En als wat meer naar het eerste komt, wasken, maar dat is juist, daar is nog maar 14,4 fjouwer. Maar op plakken in de provincie zal de temperatuur juist oprinnen, rond een 30 graden. In het eerste en het zuideerste neem, Bakkeveen en Waskemaat, daar in die hoeken, die leidt het nog een heel leeg met zo'n 14 fjouwer. Nou, dat klimt op naar zo'n 30. En ik denk dat ze er daar ik nog wel een beetje oerhinder komen kennen. Op de Waadeilanden, ja, daar zit het om de 26, zo'n 20 graden heen. Dus ik nog een tige warme dij daar. Een soort verkoeling van de wind is de jood net, toch een zwakke in het Waadgebied, zelfs van Medzi en Heeguut, matige west-zuidwestenwind. Nou, je hoort ook de hele dag luchtperiode dus de zinnen er volop bij. En dat, ja, daar zit ik net volle bewolking in. Ja, ik denk dat het voor de boeren en ook voor de toeristen heel gaarlijk waar is. Nou, vannacht vormt zich een enkele stapelwolk. Maar ik dan dik het droog te bloeien en is de nacht, ja, ik kan wel zeggen, koel. Maar is zo'n halve graden.
7: Ja, want dan ligt het morgen ligt het leven nog zo, nevens mij, hè?
18: Ja, morgen hebben we een mooi stukje de bek qua temperatuur. In de nacht is dus de komende nacht is met een draaide wind wordt meer naar het noordeerst en daar komt er mond dan ik wij. Die is bovenal zwak, want matig en in betien wat vlagerig. Ja, boven de Waadzee binnen de periodes met kracht 5. Wat me vooral opvalt is dus die temperatuur die dan een stuk leger leidt dan Joert. En die komt dan nu tussen de 16 en 18 graden. Nou, die 16 is dan voor het Waardgebied. Er loopt dan een keldfrontje oer, wat is er nou liggen het nekste budgetten had, qua vocht dan. Maar het neemt alleen nog wat koudere lucht mee. De temperatuur die zakken dan ook op de jongen vrij snel. En die leidt in de nacht zelfs zo om de 8 graden heen. Nou, de wind is dan wel duidelijk oudnaam in de nacht. En die komt dan ook uit het noordeerste wij.
7: Hoe liggen het de dagen daarna?
18: Ja, nou toen is ja, dan klimt de temperatuur wel een beetje, want de wind is dan zwak en die komt meer uit het eerste naar het eerste. En die viert gewoon een beetje warmere lucht hoor. Ja, de temperatuur die leidt dan zo om de 22 graden. Ja, dan heb ik weer een dij met een soort zinnen. En amper wolken, dus weer een mooie dij om er eens even lekker op uit te loeken naar de tijd. Hè. Nou, op de jongen en de nacht, dan komen er wat ja, komt er toch wat meer bewolking, wat meer wolken tot ontwikkeling. Maar dat binnen onschuldige wolken, en zet het nodig, het binnen wat stapelwolkjes. Dus ik dan bloed het droeg. Nou, terug de bewolking is de minder uitstraling. En dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n 12 graden. Dus vergelijking met morgen is er al zo'n 4 graden heger. Nou, vreed, de wolken die toen ze de nacht ja, de ontwikkeling kwamen binnen die farmische hek op vreed. Maar net alleen de bewolking in wat daar. Ik de temperatuur, want de heegste temperatuur op de middag die leidt dan al wel om de 24 graden. Dus wel een simmerske dij. En er zit dan maar een zwakke, betekent matige, rond de kust ja, vrij krachtige west-zuidwestenwind. Ja, sneeuwen. Ja, Oerdij is nog een soort zinnen, maar ja, wat hege bewolking. Het is dan zo'n 22 graden en de wind is maar zwak. Die komt uit het west-noordwesten, dus die had wel even een oorhoekje opzocht. De hege bewolking in Oerdij, ja, die jouwt toch al aan dat het waar een beetje aan het verorien is. En ik denk letter op de jongen, al de eerste de rein uit dus wat lichte buien die in de nacht door de zinnen komen. Dus al met al, kijk, ze is nog een tal warme dagen en een soort zinnen. Maar in het weekend toch kans op wat reinwetter.
7: Sibo Mollema, dank u wel.
18: Graag gedaan.

0: Pieter Wilkes en de Leewater Blues. De Alversterrentocht, dat wien toen besproeiers, wetterpistool, bronwachtwijn, alles wat ons sleept. Om de fietsers van diezelfde fiets Alversterrentocht een beetje cool te houden. Heel Friesland, ze liggen wel even die onder dik om die fietsers om te moedigen. En het werken, want van de haast 15.000 deelnemers helden vierwaard grootste pad de eindstreek in Bolzert. En bij die eindstreek praten we met voorzitter Stefan Rekker.
1: De stem is er nog gelukkig, dus ik kan nog praten.
2: En hoe je de dag hoort?
1: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig lasten van kregen bus op het finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van wie in, wat flauwtes en beroertes. Dus oorloeren wel even heel druk.
2: En de sfeer, hoe hier die hoort?
1: Nee, fantastisch. Natuurlijk, vanmorgen begon het bij de start al. En dan werd ze gewoon echt heel tam. Want ze kuieren echt richting start. Dus we roeien ik 20 minuten achter. Ten opzichte van normaal van het Oletro 20 groepen futwien. Dus dat werd ze heel rustig. Toen werd het natuurlijk heerlijk waar nog. En nogmaals, tussen de middag werd het water wel erg warm. Dus heb ik de maatregelen die we om hadden nog verder opschaald. En daar ben ik achteraf ook heel blij om.
2: En nog merkwaardige ding, Joet?
1: Nou nee, de ongevallen. Helaas, het is weer redelijk hetzelfde als normaal hier. Dus het is altijd weer te volgen. Maar goed, 15 toeristen fietsers komt dat net.
0: En ergens achteraan in die hele regen met fietsers, daar fietst dan vanzelf de allerlaatste fietser. Ze hebben jaren hoe die bent, Kaam.
2: Je bent de laatste fietser, Joet. Hoe is dat?
3: Nou, dat het valt voor mij. Maar ik fiets er net zo hard en dan ben je automatisch wat letter.
4: Gaat het leven er even op bekend maken, niet?
5: Oh, nee, hè? Hartstikke leuk.
3: Ja, ik fiets. Iedereen fietst te hard, dus. Ja.
2: Maar dat maakt het denk ik niet uit. Ja, kom er wel.
3: Eerst wil ik nog steken wat. Ja, die fietsen vol hudden, dus ik hoef net bij horen.
2: Wat zul je nood van?
3: Ja, ik ben in mijn huis, mijn auto zit in Bolzert. Ja.
2: En het kruisje?
3: Dat maakt dan nog heel hier dan.
5: Twee.
2: Ja. En hoe viel het nou om het kruisje te halen?
3: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik weer voor, nou, de fietstocht.
2: Dus en tak om hier weer?
3: Nou, daar moet ik nog even aan uitdenken. Als dat nog wat minder gaat, dan ben ik te laat.

0: Daar weet ik nog dat Brandwacht Friesland vaker uitrukt. Meer dan 4000 keer vliegen hier in 2024 dus. Dat is wat vaker dan in 2024, maar minder vaker dan in 2023 en 2022. Dus nou ja, dat is ook maar wel relatief, allegeer. Het voelt wel op dat de eindvlinier een soort meldingen uit Ljouterwijk Huzum kwam. We zagen dat het daar opvallend vaak misging. Onze collega's van de politie doen daarom ook onderzoek. En ik het aantal boetenbrand, en dat is dan bermbrand of gasfieldbrand, dat blijft vlinier een stik heger. He, misschien ik wel, toen ik een peker goed warm was, lang warm waar. Ja, dan herst vanzelfs een soort droogte. En hoe er maar wat te gebeuren. En dan herst al een brandje te pakken. Dan even zien binnenin de kranten, de Ljouterkranten. Ja, oh ja, de tolvierige Milan, die had stiekem de fietsoverstedtocht mij fietst. Maar hij is 16 wezen, maar hij is dus stiekem mij fietst, meisje mem. En had ik nog volhouden. Dus hier ik nog een tactiek. Rustig beginnen, aan het eind, alles geven, dat het werken. En nou, ze hadden net al te lullig in de organisatie. Ik wil de pret niet bederven, zei de vrijwilliger. En hij had ik een medaille gekregen. Nou, dat is wel mooi voor zelfs.
1: Ik ben zo benijd, want ik heb het juist van een pad volgen. Ik moest het juist een werkje. Maar ik zeg op een game met Asterix en Obelix erbij kom.
0: Asterix en Obelix, ja. Dat nou, is ik zo, ja.
1: Die wien vier op. Ik wil net zo zijn men hier, maar hier.
0: Nee, dat is niet wel een beetje zwier.
1: Dat is wat zwier.
0: Net op een pakje.
1: Nee, dat was natuurlijk. Nee. Maar die hinders als niet waard, dus, want studentenkozen types,
0: ja.
1: Die het verklaart als Asterix en Obelix. En die hinders als doelstelling, als er ik maar één begint te klagen, waar hoe dan ik maar,
0: ja.
1: Die maat op speedo, maat die hoe de streep.
0: Oh, gewoon iedereen in een speedo of een zwembroek.
1: Dan ging de kleren uit en dan met zien hier mij, dus bij de koen net. Maar ik ben benieuwd tot het Aron is met die twaar.
0: Nou, misschien kunnen we dat nog achterhalen.
1: Toch maar even de streambromsje.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. En meld ik me morgen weer.
0: Ja. Goed, we maar naar Wim heen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want Wim die zit al weer clear for. Node voor.
2: Zeker, goeiemorgen. Erits.
1: Goeiemorgen.
2: Vijker zelfs. Ja, muziek is belangrijk steeds. Dus kun je het half. Ik keer dat net vaker nog steeds. Het zit ik elke keer maar weer heen. Dat is het wichtigste van Node voor dadelijk. Maar we bellen en dat doen we mee. Henny Kuppel. Die is lid van de dames. De 50-plus dames van Golfclub. Golfclub de Hildenberg in de Appelskeer. En die ben weer kampioen worden voor het vierde jaar op rigen. De titel pakt hij de haatklasse bij de dames. En dat is dan een Noord-Nederland competitie, begrip ik. Zijn zelfs 80. De oudste speler van dit damesteam. Van, nou, ik geloof 5, 6 vrouwen. Zij zit er iets van team. En, nou ja, mij bel je dadelijk.
1: Ik mij toch hopen dat zij Joert net op de golfbaan steen. Want dat is wel...
2: Nou, ik ook. Ik heb wel les. Ik heb al, ja, weet ik net.
1: Maar, van de mol misschien, maar het is wel warm, goed.
2: Ja, dat is weer, dat is weer. Maar ja, de golf is net, dacht ik, in die zin intensief, dat het, hoeft hij in spurtjes te lopen bollen.
1: Maar dan ben ik de meesten bij de radio nou, die springen uit de stoel.
2: Ja, oh ja. Nou ja, het is wel lekker burgwust van zo'n golf. Maar ik, als het heel heet is, is die wel... Nou, ik zal daar al je voorlezen.
1: Ja, nieuwsgierig. Nou, dank je dus. Naar Node voor. Dit wie Friesland van de mol van Joert. Mol, dan zit Harmier en Fijker die direct weer. Wat dan?
3: Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de staat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg

0: gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na anderhalf jaar licht toe door economische onzekerheid. Jaarlijks zijn minstens 7.750 sociale huurwoningen nodig voor mensen met psychische klachten die uitstromen uit instellingen of de gevangenis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse GGZ. In GGZ-instellingen wacht 64% van de mensen langer dan een jaar op een zelfstandige woonplek, terwijl ze vaak voorrang horen te krijgen. Ondanks Amerikaanse aanval op Iran is een vredesakkoord nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. Een akkoord kan er binnen enkele dagen zijn en draait vooral om taalgebruik. Maandag vielen Amerikaanse strijdkrachten doelen aan in het zuiden van Iran. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen 500.000 euro per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan één blessure oplopen tot 2 miljoen euro per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2% naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran, waaronder raketlanceerinstallaties en boten die mijnen legden. Het Amerikaanse CENTCOM noemt de acties defensief. In de Iraanse havenstad Bandar Abbas, aan de straat van Hormuz, werden 3 ontploffingen gehoord. Ruim 4 op de 5 hbo-afgestudeerden vindt direct na het afstuderen een baan. Dat blijkt uit de hbo-monitor 2025 van Maastricht University. Vooral in onderwijs en gezondheidszorg gaat dat snel. 92% tot 96% vond direct werk. Tegelijk nam het aantal hbo'ers zonder baan na 1,5 jaar licht toe door economische onzekerheid. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

zang. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik al in het maanlicht lig, stond ik al zinnenvol. Wuif de waarheid weg.

0: assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten en provincies vragen het Rijk om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur zoals wegen, bruggen, sluizen en kades. Zonder extra middelen dreigt Nederland te kampen met langdurige afsluitingen en ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureaus Arcades en Berenschot, gepresenteerd door de VNG en het IPO. Het aantal megastallen in Nederland is in 4 jaar tijd met ruim 10% gestegen naar 1095. Tegelijkertijd daalde het aantal veebedrijven met 16% naar minder dan 20.000. In die megastallen verblijven momenteel 14,7 miljoen dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningse onderzoekers in opdracht van Wakker Dier. De gemiddelde kosten van een blessure in het internationale topvoetbal bedragen €500.000 per maand. Dat concluderen onderzoekers Raymond Verheijen en Jan Ekstrand in een nieuw boek, gebaseerd op meer dan 20 jaar UEFA-onderzoek. Bij topclubs kan 1 blessure oplopen tot €2 miljoen per maand. Op jaarbasis gaat het om tientallen miljoenen. Het ziekteverzuim bij Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%, het hoogste niveau in ruim 20 jaar. Dat meldt ANO Fonds Gemeente. De stijging komt vooral door een toename van langdurig verzuim van 5,2 naar 5,6%. Fysieke omstandigheden, werkdruk en stress zijn de voornaamste oorzaken. En dan het weer. Vandaag wordt het op grote schaal tropisch warm. Temperaturen lopen op tot 30 graden aan de kust tot lokaal 32 graden in het zuiden. Het wordt daarmee de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: 20 euro, inclusief installatie.
3: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.

De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog op de meeste

0: plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De komende uren omtinken voor het Joodse begraafplak op de Lemmer, maar ik voor scouting en opknapte tserken en de groene Michelinster.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
4: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
3: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
4: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jou hoor. Des is goed.
5: De eerste snedemat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
6: Ik meer nog duis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
5: Doch ik mij, meer nog dij. Grutskopjes kruidenvoels. Zoek voor meer informatie op grutskopjeskruidenvoels.nl.
4: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
3: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
7: Noe in Friesland.
8: Simone Scheffer.

0: Vanessa Paradis weer, de opener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont in Noorden.
0: No in Friesland. Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. We binnen Joort op de Lemmer, daar wordt het Joortse begraafvlak beter bereikbaar.
2: Er kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen. Van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje. Of nou ja, mij hoor iets moois maatje kennen hier.
0: We jaren hoe mooi de tjerke van Reense Megeerst worden is naar een opknapbeurt.
3: We hier natuurlijk dreem over mogelijkheden om deze tjerke om te passen. En die ben zonder meer ik al hier uitkwam.
0: En we winnen bij de scouting bij de Lauwersmar.
4: Of de kist ik een beetje zelfjoeren maatje. Een stekje.
0: Dat is natuurlijk altijd leuk. Waar had ik hoe de Green en Michelinster die wordt afschaft, dat vertreedt van het enige restaurant in Friesland die deze ster had. Maar nou eerst het waar, mij Sibo Mollema, en dat is dan nou even in het kwad. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Simone. Van de middag een schone loft tussen zijn soort zinnen. Een heegste temperatuur om de 30 graden en een smak ontmatige west-noordwestenwind. En jong wordt het wat koeler. Morgen een mix van zinnen en wolken. Dan een heegste temperatuur dan tussen de 15 en de 19 graden. Meer over het waar, oer en jaloeren.
0: Wij jaren die om Jelvin weer. Sibo Mollema, tig dank.
1: Oort in oeren.
0: Nou in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Het is exact 9 minuten oer tolven. Bij de Lemmer is Joort het werk uit aanzet om het entreegebied van het Joortse begraafvlak Tekensiel. Uit het project Versterken Friese IJsselmeerkust, wij worden tal van zaken aanpakt. VFI werkt in het project bij de Lemmer Geermai onder andere de provincie Friesland, Wetterschip Friesland en de stichting Joodse begraafplaats Takozaal. Het begraafvlak bij het boerschip Takensiel is al online in 1802. Kees De Haan, bestuurder van de stichting Joodse Begraafplaats Tekensiel, over hoe de financiering ter stand kwam is.
2: Het grote onderhoud wie eigenlijk voel een beetje samen met een ander project, het versterken van de Friese IJsselmeerkust. En toen kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje hoe we, nou ja, mij hoor iets moois maatje kennen hier.
7: En wie dat snel regelt of hing je nog wat uitjoegingskracht nedig?
2: Nee, dat wie snel regelt. Ja, het is het verhaal dat slacht eigenlijk gelijk wel om. Het is ook een bijzonder plak in de provincie Wol. Het is onder de Zuiderzeeroute bijvoorbeeld. Dus je riet een hoop toeristen langs. Toen dat geld beschikbaar kwam voor het versterken van de kust eigenlijk, want daar is het voor bedoeld, waren er een paar extra centen beschikbaar voor ontwikkeling van natuur, cultuur en erfgoed. En dat betekende dus dat wij eigenlijk, nou ja, die vinkjes konden wij wel zetten. Dus toen wij zijn vinger opstutsen, wie er eigenlijk gelijk wel, hoe zei ze dat, konden wij wel verder met dit plan.
7: Nou, en ik begreep dat er ook nog speciale skin komen, toch? In het nieuwe project.
2: Ja, op het moment dat signed we nou, wij willen daar wel niet verder, dan moet er natuurlijk een ontwerp komen. En toen ben we aan nadenken geëind. En het veldje hiernaast, begraafplaats, was eigenlijk beschikbaar. Dat is van het Wetterschip. En ja, dan ging je denken van hoe met dat dan? Want wat is eigenlijk de bedoeling? De begraafplaats zelf gebeurt net in zijn volle. Want het is vooral een project naast de begraafplaats om het beter toegankelijk te maken. Dan kost je een beetje knoffelig bij de diekdel komen. Op een trap die een beetje sasa weer. Nou hebben we zijn, dan hebben we eigenlijk iets maken. Dat is mijn auto en een fiets. En dus ik mijn rollator of rende heel makkelijk naar beneden komen kerst. En dan moet er dus een parkeerplaats komen. En omdat het een heel mooi natuurlijk plak is, moeten wij net de volle asfalt en bestrating maken. Het moet een beetje een green karakter houden. Maar je moet als autorijder wel even weten. Wij kennen rieden en wij net. Dus wij zijn een baakje in dat oude. Maar grote zwerfkeien, die hier in Gastelon natuurlijk voorkomen. En het leuke is dat het ook een linkje is nog naar de traditie van de Joden. Want die lezen altijd sintjes op graven dat ze die bezocht hebben.
0: Ja, Richtje van Berkem is projectleider bij de provincie Friesland. Zij vertelt waarom het weer in richting van het begraafplak nedig is.
8: Het is een groot hichteverschil. Dus de toegankelijkheid van het begraafplak zelf is net optimaal. Je komt ook wel regelmatig landbouwverkeer langs en auto's, fietsers. Dus dat er dan soort auto's of orenfietsers op het dik steen parkeert, dan is dat net is dat onveilig.
7: En waarom is de verkeersen om dit zo op te knappen?
8: Wij zijn als provincie Friesland, de Gerre, maar de gemeente Friske Marren en de gemeente Zuidwest-Friesland en het Wetterschip bezig in het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Maar heel soort projecten dwaande op het gebied van erosieherstel en natuur of wetterkwaliteit. Dat is mooi yield vanuit het ministerie, 12 miljoen. Maar de regio heeft er zelfs ook 4 miljoen euro bij die in. En ze hebben verschillende projecten op het gebied van cultuur, historie en recreatie. Waar wij ik op knapbeurt om jou en de Joodse begraafplak is daar één van.
7: En hoe lang wordt het nou voordat het klaar is? Is er al enige schatting?
8: Nou, ze binnen Sjoerd Krek beginnen en het idee is dat het in zo'n 8 weken klaar is.
7: Binnen er ook nog andere dingen in de regio die hem ompakken gaan?
8: Ja, we zijn al een skofke bezig met het project Versterken Friese IJsselmeerkust. En er zijn al heel soort projecten in uitvoering. Namelijk bij Warkum, waar we dwaande met de Strekdam. Bij Mokkebank en Stoenkerne, dat zijn natuurgebieden van het Friese Geer. Die zijn correct opgeleverd. We zullen nog met Pistran bezig. En hier bij Tekensiel zullen we nog met het natuurgebied van Staatsbosbeheer beginnen in het najaar.
0: Nou, er gebeurt genoeg dus. En die werkzaamheden... de schoenen denken er heel oerlijst van, maar dat wordt eigenlijk net verwachten.
9: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Ja, Faike, wat heeft to al hier bij me gevonden?
10: Waar spreek je microfoon in?
0: Ja, die hek hier. Hm?
10: Ik weet hier is het programma.
11: Ja, daar ben ik.
0: Yo.
11: Hey.
0: Nou, ik vreeg je aan, technicus Lins, even wat.
11: Ja, wat dan ook krijgt we mis weer. Ja. Ik heb je van alles in mijn medio-show staan, Simone. Maar we moeten het eerst even naar juster, hè?
0: Ja.
11: Want toch heb je hem weer fietst.
0: Ik heb hem weer fietst, ja.
11: 1234 kilometer.
0: Ja, de grote vernuvering van een heel soort mensen.
11: Ja.
0: Wie ik weer op dat vermaledijde parcours te vinden.
11: Ja, want hoe is het? Is natuurlijk ook skiën naam.
0: Ja.
11: Maar als verslag jou van Omroep, ja, als hem fietst.
0: Ja.
11: Maar nou, juister heeft hem gewoon privé, maar we
0: hebben hem lekker anoniem fietst. Dat valt nogal.
11: Nou,
0: maar
11: nou,
0: dat,
11: ik moest
0: zeggen.
11: Ja.
0: Maar voor alle mensen die het met juister zin kan binnen, ik heb zijn. Ik wil net weer voor de Omroep fietsen. Mm-hmm. Dat is wel eens een keer kleren. Maar dat jonge vrouw, nou, die ziet
11: dus
0: prachtig op de tandem.
11: Ja.
0: En, maar ik kreeg gewoon haast een soort van verwijt. Wat mast toch hier?
11: Wat mast toch hier? Dat is geen privé meer.
0: Nee, maar het weer werd een prachtige dag.
11: Hier zelfs fans in hot tubs, Jerk.
0: Ja, van die jongens die dan, dikke lol. Ja,
11: ja, prachtig. Nou, dan is dit er joh, zet bij deze. Simone, die fietst ik wel eens privé.
0: Ja.
11: Dus en dat maar ik kennen vanzelfs. En een hele prestatie.
0: Nou,
11: begin 50 en dan, zijn nog... wat trouwens...
0: Maar je moet ook wel een soort trainer, dat is het.
11: Natuurlijk, dat is het. Hier is de dingen, toch?
0: Nee.
11: Nou, wat ik een prestatie leveren heb, dat is de 21-jarige Niels Wennemars. Die kennen was de zoon van Erben en de broer van Joep. Die had, hest u daar wel eens van jet, het Sears Roll Kampioenschap in Gloucester, in Engeland.
0: Nee.
11: Dan stier ze bovenop een heuvel en dan rollen ze zijn grote Sears, die rollen ze naar onderen. En dan draven ze er zelf achteraan.
0: En waarom?
11: Traditie. 1836.
0: Oh, echt?
11: Toen is het voor het eerst home.
0: Oké. Okay.
11: En het gaat nergens hoor. Maar ja, dan bist wel de lokale held vanzelfs. Maar het is echt wel, het is wel heel bijzonder. Want toen draaf je er achterom. Maar ja, hoe hudder als gist. Dus op een gegeven moment saffele vaat. Dan kan je die evenwicht niet langer bewaren. En dan valt het dus om.
0: Oh.
11: Dus er zijn zelfs mensen die belanden in het ziekenhuis.
0: Oh.
11: Dus het is wel echt. Maar het is
0: mooie traditie.
11: Het is een mooie traditie. En hij hier dus ik een strategie. Ik heb van tevoren goed nagedacht hoe ik het zou doen. Iedereen staat hard, maar dan kunnen ze hun bovenlichaam halverwege de heuvel niet meer bijhouden met hun benen. Als je over de hele heuvel een bepaald tempo aanhoudt, blijf je zo lang mogelijk overeind. Nou, en dat is kennelijk, dat is dan de truc.
0: Ja.
11: Dus hij kan wel mijn kop rollen de finish, maar dat wie echt wel bedoeld. En het is echt een enorme aandacht die Stan krijgt. Internationale media onderaan de heuvel, maar ik alle inwenners. Ik ben hier een god. Ik ben zonder te overdrijven al 200 keer met mensen op de foto geweest.
0: Nee.
11: Ja, en als ik hier met deze kaas rondloop, krijg ik overal gratis te drinken. Nou, dat is toch nog weer net onderwijs.
0: Nee, dat zie ik weer net. Nee. Ik kreeg wat Sears in Warkum. Dat kregen we heerlijk.
11: Ja, hè? Ja. Lekker het Sears in Warkum. Nou, mooi. Dit is een verhaal. Een 44-jarige vrouw, een paraglider. Die wie je mooi te paragliden. Dat dorst als paraglider. Maar die hier zijn telefoon dan heel zijn stokje. En schuster. En de schuster is niet eens. Achter haar komt een vliegtuigje in beeld. En die gaat dwars door haar parachute heen.
0: Oh, afschuwelijk.
11: Dus die vrouw enorm schrik. Dus juist die parachute en al die touwen, dat bloed ik in dat vliegtuigje in die propeller hingen. Nou, dat vliegtuigje is goed onder de grond komen. En deze vrouw, gelukkig ik, die bleef gewoon gelukkig heel cool. En die dacht, wist wat, ik heb nog een neeparachute. Maar ja, daar hang ik nog een deel van die orenparachute in.
0: Oh. Nou, maar ze had het wel oerlibben.
11: Ze had het oerlibben, ja. Ze had die neeparachute openen. En ja, ze had wel wat een hudde landing gehad. Maar die neeparachute wie genoeg om de grootste val te breken. En ze had een paar lichte verwoenings oerholden onder dat ongeluk. Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat ik hier zit. En buiten een paar fikse blauwe plekken en kneuzingen er verder niets is gebeurd. Hmm. Ze schudt erop waarom als haar twarre betterdij. Nou, tjonge, dat kan je wel voorstellen.
0: Dat kan ik me ik voorstellen.
11: Ja, helemaal als die beeldje.
0: Ja.
11: Hebben we nog tijd van kwarten?
0: Hele kwarten.
11: Nou, er is een man is snijdjoen rijden uit het bisonverblouw in de bistertuin van München. 23-jarige man die wie daar bedaren omdat hij wie op ziek naar een school die kwietrekken wie. En hij wie dus zijn stien rond het traapje. Die school die vleeg van zijn voertuigen oor een hek in het verblouw van de bisons dus. Dus hij dacht van nou ja, ik moet maar even zien of ik die school waarom vinden kan. Bedaren dus in dat verblouw echt. Nou ja, dus in die grote jongens. En toen dacht hij niet zo, oh ja, dit is net heel helemaal goed. Dus had die dekking zacht achter een afrastering. En uiteindelijk had hij de helpt eens bellen. En die had de man, mijn helft van mij werkers, uit die biste toen helpen, uit dat verblouw. En we kennen wel van alle jullie excuses verzinnen, maar hij weer gewoon dronken.
0: Ja.
11: Ja, nou ja, het wordt wel ook gewoon. Want nou, ja, zo'n beste lil krijgt dan.
0: Ja, hou maar op. Nee.
11: De bisons heeft geen last van de reddingsactie. Dat wil de politie dan wel even graag bij vermelden. En de score is wet lang.
0: Nou, helemaal goed. Faike, tegen tank. Dadelijks dan zullen we het hebben over de groene Michelinster. Want die houdt op van bestaan. Dat verdriet van het restaurant. Nou ben ik de naam even kwijt. Maar het zit hier, Esther. Maar wat?
12: Hier.

0: Nou, dat is weer eigenlijk wel wat een liedseinklap. Kijk, hier een gruttere verwachte. Shanna Spiro, Coming Lover, wie dat? Michelin houdt op met het Groene Ster-predicaat. De onderscheiding voor restaurants die door zijn werkje verdwijnt en mij naar size hier al uit te gidsen. In Nederland binnen 23 restaurants met zo'n Groene Ster-predicaat. En het enigste restaurant in Friesland is Meerkasse in Jestermar. Kees Meinders is daar de chef-kok en hij is nu onder telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de Groene Ster, wat houdt dat eigenlijk in?
1: De Groene Ster staat voor duurzaamheid. En dan in de breedste zin van het bud. Dus je zorgt naar wat later op het bord. Waar komen de ingrediënten mee? Hoe ga je om met afval? Het gebouw, personeel, het opleiden van nieuwe mensen. Dus de duurzaamheid voor de sector. En nou, ze hebben nog een aantal criteria waar ze op letten eigenlijk.
0: Ja, en je zoen zei ze dat is tegenwichtig in deze tijd. En dan horen ze er nou size hier alweer mee op. Heem je enig idee waarom?
1: Het is inderdaad wel jammer. Maar de andere kant is, er komt iets waarin het plak. Dat heet dan Mindful Voices. En dat is echt wat, het wordt wat breder. Dus het is echt internationaal. En ze beginnen met Utrecht al in Europa. Tenminste, zal ik het. Het is vroeger nou niet iets vaag, hè? Want ik heb al bericht en een mail gehad, maar werd het die nu klein werd. Ze willen eigenlijk zien dat ze meer een soort beweging op gang zetten. En dat hetgene wat het restaurant dan specifiek door ze niet, dat iets meer zichtbaar is.
0: Ja, maar ja, ik zo zei ze green, dat is heel duidelijk. Mindful is alweer. Dat is een beetje vaag misschien. Maar vind je het spietig dat dit ophoudt?
1: Zeker. We zijn er eigenlijk nooit heel bot mee bezig geweest. Maar wij wien 4 man hier en toen kregen we die Groene Ster.
0: Ja, dat wien 2024.
1: Ja, en dat had dus toen al echt wel een heel soort positieve publiciteit opleverd. En dan maak ik, we zitten hier in Jestermark, maar echt boetenaal. Dus ja, mensen die de mastrofine kennen, zeg maar. En dat had dus daarbij wel heel erg geholpen. Inmiddels rent dat natuurlijk super mooi. Maar de start daarbij is wel heel mooi geweest door die Groene Ster. En ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat het nieuwe platform, hoe dat eruit komt te zien en wat dat gaat bieden inderdaad.
0: Ja, want is het dan zo dat die Groene Ster automatisch oergiet naar Mindful certificaat voor Jim?
1: Het is net echt per se een erkenning meer, kijk als de ster, maar het is meer een platform. Dus ja, er was natuurlijk wel, er komt er net samen op, zat ik het begreep. En zat ik het wel begreep, is dat wij daar wel onderdeel van het game uitzien.
0: Ah, oké. Ja, en hoe mindful ben je?
1: goed, dat klinkt inderdaad een beetje zweverig, maar zal ik het nou uitzoeken is van ja, wij blowen eigenlijk gewoon eens ding van wat wil jij daar ik dienen, hè? Dus mm-hmm. We proberen voor personeel een mooi plak te creëren, wat heb jij natuurlijk in je zitten en denken, toch ik een beetje om de duurzaamheid te denken en het is echt net dat we helemaal vegetarisch of veganistisch binnen, hè? Dat kennen we wel bij ons, maar ja, we proberen gewoon te zorgen dat de ingrediënten die we broeken, dat we weten waar het bij komt en dat het op een goede manier teelt is op die manier en wat afval en energie en al dat soort dingen betreft, dat ik daarbij blijven we wel innoveren, maar houden we wel vast om hoe we doggen.
0: Ja, is het dan zo dat als je een keer zo'n Groene Ster hebben, dat er dan ik een oorsoortig publiek bij je komt of maakt het dat net uit?
1: Ik denk dat de doelgroep wat verbreden is daar toch. Ik merk echt wel dat mensen specifiek om die Groene Ster komen. En dat is echt het hele land. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Maar het is meer een onvulling op, denk ik. Dus het is net per se dat je er nog wel weinig mensen komen die alleen maar voor duurzaamheid gaan.
0: Ja, nou, het wie een grote verrassing doet je hem krijgen. En toch eigenlijk ik weer een verrassing dat je hem ik weer kwijtraait op een of andere manier.
1: Zonder meer. Dat is vooral toen we het kregen. En het zong in de sector al een beetje rond dat ze dat gong verrooien. Dus dat we wel even een aanwachtje wat er gebeuren gong. Maar ja, dat het er ons ziet te komen, dat ziet wel een beetje, dat ging wel een beetje in al.
0: Ja, dus in die zin vind je het net een verrassing. Nou, ik zou zeggen ze een heel soort succes op het Mindful Voices platform.
1: Ja, nee, heel nieuwsgierig wat het wordt. Ja. Nou ja, dat is wel patiënt. Dus, ja, dat is ook nog verrassing.
0: Nou, hartstikke mooi. Kees Meinders, Tiergetank, hè? Lekker rieten.
1: Hey, graag gedaan, dank u wel.
0: Oké, doeg.
1: Mooi.
0: Dadelijk hebben we het Nijs uit de provincie dat we dus bracht door Timo Jepkema.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
3: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
2: Hoe het Nijs van de dag.
3: Jazeker.
0: En maar de muziek was vleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
4: Van Saison, Jochen Oeren.
3: Dat is net loven.
5: Nee, dat is net loven.
2: Friesland van de Moon.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is exact Jelvien, dat betekent dat het Nijs uit Friesland komt. En dat wordt gebracht door Timo Jepkema. Goeiemiddag, Timo.
14: Goeiemiddag. Q-Bus biedt reizigers van Joerto persoonlijke reisupdates aan via WhatsApp. De vervierder is daarmee de eerste in Nederland, maar die zit je eens. Reizigers kunnen zelfs kiezen oer hokker buslijn als halte zij berichten ontvangen willen. Bij een vertraging, omleiding of steuring krijgen ze voortdurend een melding via WhatsApp. Q-Bus hier al WhatsApp-kanaal met algemene reisinformatie. Als het zien toe zijn reizigers maken er gebruik van. Bij de Nijtjeens ontvangen reizigers alleen nog informatie die voor haar reiswichtig is. Q-Bus zei dat de service reizen overzichtelijker en makkelijker meidje mat. De provinciale dijk tussen Noordburgen en Twiesel, de N354, is van Joerto dicht van verkeer. De provincie Friesland liet werkzaamheden uit 400 dijk en meerdere kruispunten. Ik wil werken onder Bregen bij de Koekhernsterveert. En jouw wijde dijk komt er naar je opvonden. De afsluiting wordt onder mij zondag juli verkeer met omrieden via Kostertille, Drachten en Burgum. Bij de Tjoekemar binnen haast 400.000 glas eel uitzet. De actie moet helpen bij het herstel van de Europese eelstaan. Die eel wordt binnen bij Mexico en loopt ernaar naar de Europese kust. Maar door dikken, sloezen en orenbarrières in het wetter kunnen jonge eel heel die dregen hier komen om volwassen te worden. Door de eel hier uit te zetten, moet de eelstaan verbeteren. In totaal worden in Friesland en Zeeland mijnwaar haast 3 miljoen jonge eel uitzetten.
0: Oh. Nou, sorry, dat weer verkeerde piepke. Ja. Oh, nou, de Oost was nog even een orenpiepke.
14: Ja, ja. Dat weer hem. Sorry, hè. De KNRM had...
0: Dat is heel erg.
14: Ja. De KNRM die had een jonge zeehoen van een zandplaat bij Vlieland hellen. Het wie Silas die het in de buurt droeg vallen wien. Opvallend dat de pup al meer als een dijkje bezitte van de memhoorn hier. De goeler, zo nemen ze dat dan, hè, is oebracht naar de opvang in Pietersbjerm. Dit om het eerste jong dat er dit seizoen opvang werd. Dat wie hem.
0: Ja, en je waar, hè, want nee. Dan krijgen we dadelijk van Sibo Mollema.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
16: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsen hier.
7: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
17: Hier Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 tot mijn 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
18: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
19: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie zit klaar.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
22: Noi Friesland. Simone Scheffer.

0: komen de jaloeren. Hij heeft over een tjerke, de Alexander Tjerke in Reensebegeest. Die is heel opknapt. En dan ben ik Rutskop. En we winnen bij de Lauwersmar, want er winnen haast 4000 scouts bij mekaar. Dat zal meer een drokte joen, hè. Maar nu is het waar, maar Sibo Mollema, ja, drokte en warmte. En dat is goed nog slimmer, of net, Sibo?
1: Ja, goedemiddag, Simone. Ja, die drokte, ja, dat is, ja, de temperatuur ben gewoon al heeg. Schilder, nou, dan praten we het waardgebied, dus 24,6 graden. Nou, daar komt ik nog een beetje bij. Dan wordt zon van de jongen, bonzelt zon van de zon, laagzaam 23 draaien, grauw zon van de 6, nee, beet zon 28 en waske, maar die zullen op 28 draaien. Nou, weer de fietshouders daar, als Joerd was, dan hier het zweet met de regen mee rond, dacht ik. Want van de mensen, ja, schijnt de zin er volop. Er wordt net hinderend trok bewolken. Dus een schijnende loft. De temperatuur die helpt op de waterlanden, ja, dat is een 26 graden. Wilst het in het eerste en zuid-eerste van de provincie. Ja, de temperatuur zou om de, van de midden, let dus op een midden, om de 30 graden leidt. Dus het is gewoon jet voor een maaier, want een temperatuur van zo'n 19 graden is gewoon gemiddeld voor deze tijd. Nou, de noordwestenwind die roemt van de midden naar het west-noordwesten ta. Dus dan gaat het een beetje met de klok mee. Maar die bloed zwak ontmatig. Jong is de wind eerst nog uit het noord-noordwesten. En dan komt er gewoon wat koelere lucht op u staan, van de zee. Nou, jong is er nog onbewolken, maar vannacht zie je toch wel wat wolken van een oud het keldfrontje. Op de meeste plaatsen zullen we dan gewoon droeghuis, maar in het waardgebied, ja, er kan een spotje rein vallen.
0: Nou ja, zei Sibo.
1: Ja, ja, ja, dat ben we net mee wend, hè?
0: Nee.
1: Maar houd die maar vast, want dat komt aan snikboel, hè? Vannacht is een Santovergraan en een zwakke Noord-Noord eerste wien.
0: Ja, nog even een vraagje over die Noordwesten wien, want juist de middie gonger ik naar Noordwest. En dan verwacht je koelere lucht, maar dat weer helemaal net zo.
1: Nee, nee, nou, ik had eigenlijk net zo goed in de gaten houden, juster, want ik ging juist een gewaasje. Maar het zou heel goed kennen dat het hele drukke bier dan even een oren positie had. De wien heel kwart even die kant op komt en dat is het net echt verneemst. Maar ja.
0: Ja,
1: morgen. Ja, morgen hebben we weer een mix van zinnen en wolken. Die bestaan nu wat steerbewolken en meteen is wat hege wolken viel. Maar ik morgen bloedt het droeg. Ja, de zwakke ontmatige noord-noordeerste wind die in het waardgebied zelfs vrij krachtig wijzen zal. Ja, die viel wat koudere lucht aan dan we de laatste dagen wend winnen. En de temperatuur leidt morgen niks aan tussen de 15 en 19 graden. En die 15 graden dus in het waardgebied en 19 in Djipere provincie. Nou, op de midden loeken de meeste wolken weer voort. En dan had de zinnen van alle kans. Ek op de jong is het onbewolken en dat deelt ik voor de nacht, zeg ik het zo. Ja, die is dan fris, maar en die viel dan met zo'n goeie 8 graden.
0: En dan de dagen daarna, bleef het dan weer wat minder warm?
1: Nee, want zelfs toen is een keer de temperatuur nog even omheeg. Dan hebben we die hele dag zinnen, maar die werd op de morgen een beetje temperen terug. Wat hegere bewolking, dus wat sluierbewolking. En de ek dan op de mensen de meeste zinnen. En dan valt de temperatuur wel wat heger uit. Maar zo'n 22 graden, in het eerste van de provincie dan. En dan zit er maar een zwakke noord-eerste wind. Dus om jou wordt dat een mooie dag om boeten te wijzen. En dat speelt het, denk ik, de kampeerders, want die zullen er heus nog wijzen. En ik de boeren in de kaart. Ja, ik al zit, zult sommige ikkerbouwers en ik de veehouderij willen ze wat rein hebben willen. Nou, dat vertel ik aan ze wat over. Nou, vreten wordt vanuit het zuid-zuidwesten wordt er wat hege bewolken. Ik werd, komt er Bob te lezen, maar de zinnen die schijnt de hele dag in het bloed, vreet ik nog droeg. Nou, de temperatuur die kan dan weer de simmerske weer van zo'n 25 graden helden. En de zwakke west-zuidwestenwind zorgt het amper van verkoeling. Dus vreed wordt, ik werd een warme simmerdij. Ja, en is nu, ja, vanuit het noordwesten komt er nog wat koelere lucht op staan. Op de morgen de meeste zinnen. Nou, op de midden dan hebben we toch weer wat sluier bewolken. En dan sneeuwen een 22 graden met een zwakke noordwestenwind. In de nacht enkele lichte buikers die vanuit het zuiden onviert worden. Dus dan wordt het even, ik ben geen zwieren buien, ik zie ze lichte buikers, maar dat kan even weer worden. Dus ja, om je al de eerste dagen naar droeg, vrij hoge temperaturen, maar volop zinnen. Maar vanaf sneeuwen toch kans op enkele buien.
0: En daar hebben de boeren zeker verlet van. Dankjewel, Sibo.
1: Radio.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Mijn Simone Skeffer.

0: Gerbrig van Dekken, wie dit mooi het noemer Bubbels. Zo'n 3800 scouts winnen de Arroene dagen te vinden in de Marnewaard bij Lauwerzeeg. Daar wordt zo'n 1998 het Noordelijk Pinksterkamp houden. Dat is het grootste scoutingskamp van Europa. Haar doel is het lezen van nieuwe contacten, maar daar ben ik verschaten over scoutingactiviteiten. En de band, die vindt het prachtig.
1: Ja, we staan hier omdat het een feestelijke dag is.
0: Oh, hier gaat iets mis. Ik moet een orenreportage instarten en die zal ik nou erbij pakken. En dat gaat over de scouting en de band. Die vermakken haar een prima.
2: We zijn op MK in Marnewaard. Dan ben er alle jaar bij elkaar scoutinggroepen. Dat is Welpen, Bevers, Scouts, Explorers, Stam en Plus Scouts en Pifo's.
3: En waar is ze toe in?
2: In de Welpen.
3: En wat houdt het dan krijgt in als die in de Welpen zit?
2: Als die in de Welpen zit, dan leert ze al dingen over kampvuur. En dan is het, dit mat, kniem dat van. Of de kist, ik een beetje zelfjoeren maatje, een stekje.
3: Ja, want wat is dan krijgt het doel eigenlijk van dit weekend?
2: Nou, gewoon meer een beetje de band leren kennen. En dat is gewoon alleen even dingetjes van en dat is even lekker uitbist.
4: Nou, ik ben Geert Kamphuis.
3: Kun je vertellen, waar we hier Joet zinnen?
4: Nou, we zijn in Lauwerzeeg, bij de Marnewaard op het MPK.
3: En wat had het krijgt in?
4: Nou, dat is een soort kamp van scouting, maar al je dat alle groepen uit het noorden wat bij elkaar komen. En dan, ja, maar Pinksteren dan, dat is de PJ van Pinksteren. En dan is het een beetje een wedstrijdkamp. En gisteren, wat zien ook oorstrijden waar de beste is. Nou, het beste, het mooiste.
3: Ja. Ja. En wat voor soort opdracht mag je dan al je dwaan?
4: Nou ja, er is heel verschillend. De ene die dat het dan in het middenterrein, dan komt er behind hier een groepje. En daar zijn al je groepen die bezinnen dan wat. En dan die, een soort thema, een speeltje. En je spunt mij even en dan kist ik word winnen met beker of zo.
3: Ja, dus aan het eind van het weekend in Drek een winnaar?
4: Ja, ja.
3: En wil je hem dat?
4: Nou, ik vind voor.
5: Ja. Mijn naam is Anna Reiner de Haan. Ik ben hier als hikeleiding bij de Explorerstaf.
3: En kan je vertellen wat je al je baart dit weekend?
5: Het is een wedstrijdkamp en voornamelijk is het primitief kamperen. Dat is eigenlijk de hoofdmoot. Maar sommige mensen maken zulke mooie dingen dat haast een glamping is qua voorwerpen en qua wat hier zit. En daarnaast is er nog een thema. Het thema is dit hier festivals van de Explorers. Er is ik nog onderdelen als spelonderdelen. Naast de Expo Mania, Expo Fievel en de Expo Travel. En dat zijn de laatste binnen hikes. Dus eigenlijk routes, maar al je routetechnieken die je deelnemers moet doen.
3: Ja, wat maakt het dit kamp nou krijg zo bijzonder?
5: Ja, ik denk het is een soort van reunie. Ja, ik bedoel, we zien elkaar één keer het jaar. En het eind is altijd gelijks goed. Iedereen kent elkaar. Ik denk dat ben ik levenslange vriendschap die mensen hebben. En dat maakt het samen wezen, tegen wezen, ook bijzonder, denk ik.
3: Heb je dan ook iets dat je denkt van, daar ben ik echt grutskop?
5: Nou, gewoon eigenlijk dat we dit. Want als je er op Waasje komt, dan zit er nog heel neer. En als je er op Vreten midden, dan begint het. En op Vreten Jongens zit alles. Nou, dat is echt. Wer vies dat zo. Ja,
3: en de scouts helpen dan al je mij?
5: Ja, ja. Iedereen had zijn eigen stekmaatje. Dus ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat is ik bijzonder. Ze hebben het grif bot naar het zinhoorn. Dan, wat we krijgen al een liedstukje van Jeden. Na je oorlier verbouwen klinkt het wargel weer in de eeuwenoude Alexanderkerk in Reense-Megeerst. Maar de restauratie is de goed 900 jaar oude kerk weer klaar voor de toekomst. Uw collega's van de lokale omroep NOF gingen erin en troffen daar kerkrentmaster Ed Sietsma.
1: Ja, we staan hier omdat het een feestelijke dag is vanwege de heropening van deze stokoude kerk. Een van de eerste stienkerken van Friesland in feite. Het oudste deel is al van over 100 gebouwd. Er is natuurlijk heel wat in ontbouwd in meer dan Johan Iemel lang. En de voorlaatste restauratie, dat we in 1988. En zeg maar zo'n 30 jaar later hebben we de binnenkant en de buitenkant opnieuw ontpakt. En daar ben ik heel blij mee.
3: Ja, en waarom was het nodig dat het zeer gerestaureerd werd zo?
1: Het was nodig omdat de buitenkant mankementen vertoonde. Er is vooral aandacht geweest voor conservering van het gebouw. En compleet naar krimgoorten tussen de beide gebouwdelen in. En verder ik metselwerk en schilderwerk aan de buitenkant. Maar wat de binnenkant betreft, daar hier een week grote wensken. Want zo'n 30 jaar lien vorige restauratie, toen is hier te cirkel. Het wak is nice voor mijn meisje. En dat is nou net mis. Net dat er net voldoende komen. Want we zijn nog altijd een heel blij met zijn 80 meisjes is nice. Maar daar is ik rond in deze cirkel voor ooractiviteiten. Het gebouw efficiënter te tekenen om daar volle meer te doen dan alleen de snijs tjensten. En daar is de cirkel nou op onpost. Dus minder zitplakken. Maar meer rond de multifunctioneel.
3: Ja, want hoe lang is het cirkel in verbouwing geweest?
1: We zijn begonnen in september 24. We zijn overleer november.
3: En had je nota al positieve reacties ontvangen?
1: We krijgen heel veel positieve reacties. Mensen die voor het eerst binnenkomen, die vallen de moeilijk hier. En ik snap dat ik, want het is een complete gedaante verroering. De sfeer is ik heel mooi worden, vooral door de nieuwe verjochting die er ombracht is. Ja.
3: En het is best wel naai alleen, maar toch wil je een beetje die middeleeuwse stijl behouden. Waarom?
1: Het is een middeleeuws gebouw. De Noordbeuk is middeleeuws. Dus het is natuurlijk fijn als je dat bewaren kan, zo volle mogelijk. En dat koeien hier. Dus dat is gebeurd.
3: En ben je zelf een beetje grutsk?
1: Best wel grutsk dat het op deze manier dat dit de resultaten best binnen. Want we hier natuurlijk droom over mogelijkheden om deze cirkel aan te passen. En die ben zonder meer ik al hier uitgaan. Maar overtreffend is wel de sfeer. De verjachting die nou ombracht is, dat maakt het wel heel erg al.
6: Ik heet Guus de Rotte.
3: Ja. En dan de Rotte gewoon R-O-T-T-E?
6: Ja, klopt.
3: En wat heeft u met deze kerk te maken?
6: Nou, dat is een lang verhaal, maar ik zal het heel kort houden. Mijn familie heeft hier ooit in 1700 en 1800 op een Friese Staten gewoond. En familieleden van mij zijn toen ze overleden bijgezet in de grafkelders hier in de kerk. Ja. Dus dat is de band die we hebben. En mijn ouders die zijn begraven hier buiten de kerk.
3: En nu heeft de kerk net officieel geopend. Hoe was dat om te doen?
6: Nou, ik moet zeggen, een ongelofelijke eer. Ik heb in hele lange tijd niet zoiets eervols mogen doen. Want als ik zo kijk naar mijn familie en mijn voorouders, mijn ouders, dan denk ik, wat zou die daar trots op zijn dat je zo'n eervolle taak mag vervullen.
3: Ja, want u voelt dat ook wel echt zo, dat het heel eervol is?
6: Ja, enorm. Echt, ja.
0: Ja, grutskunster in Rensemegeerst. Nadat die prachtige tjerke, de Alexander tjerke, der hiendal verbouwd is. De meesten der kinderen maar weer van genieten.

0: Ik zei, het is toch een van de meest energieke manspersonen boven de 70. Het is Bruce Springsteen, My Dancing in the Dark. En ja, uit het hem behoorlijk ik op politiek vlak.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana de Groot, mooi. Goeiemiddag.
2: Simone.
0: Goeiemiddag. Na je marathon-uitsturing, just er al.
2: Ja, nee, nou alweer een gewone goeiemiddag, zeg maar. En daarin heb ik contact met Anneke Hol. En Anneke Hol die is al een heel skoft onderwijs met een zielboord een beetje de vrouw te roen.
0: Oh.
2: Met haar ben en haar man. Zij is klinisch psycholoog. En we hebben haar wel geregeld in de uitsturing van Goeiemiddag om ja, bepaalde zaken te duiden. Alleen nog, ja, omdat zij al zo lang van hoes is en oeral en nergens wennet op die boord, dachten we, het is ook wel eens leuk om even op een orenwiese Marine kunde te komen. Ja. Van, waarom doet ze dit eigenlijk?
0: En toch zo onderziek bij haar man en Ben op klinisch psychologisch met.
2: Waar wit. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus ik belly vanmiddag in de Friese vlaggen, belly ik maar Anneke.
0: Wat is er?
2: Dominicaanse Republiek ben ze op dit stuk.
0: Je kunt minder plakken.
2: Ja, je kunt op mindere plakken lizzen. Dus daar belly ik maar. De koffie. Vernimst ook ik dat het zo duur wordt?
0: Jazeker.
2: Ja, nou, iedereen verneemt het in de beurs. En de Consumentenbond die heeft er onderzoek naar die. En die komt mooi. De conclusie is dadelijk ik in Goeiemiddag. En ik heb contact met Japke Janneke. En Japke Janneke die komt officieel van Jelsum. Ze wennen het nou in Zwolle. Maar zij is een echte fit girl. En influencer. Ze heeft meer dan 110.000 volgers op Instagram. En daarin vertelt ze alles over haar leven. En hoe ze traint. Maar ze is ik mem. En nou ja, ze beziekt het ik zwanger te worden en dat slag het net. Dus ze vertelt eigenlijk een heel

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekering.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In het Oost-Vlaamse Buggenhout is vanochtend een schoolbusje geraakt door een trein. Daarbij zijn 4 doden gevallen, 2 leerlingen, een begeleider en de bestuurder. Volgens de burgemeester reed de bus de overweg op terwijl de slagbomen gesloten waren. In de trein zaten ongeveer 100 reizigers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen tot zo'n 33 graden. Het protocol geldt in heel Nederland, behalve in Friesland. Weggevallen op de snelweg worden daarmee direct geholpen en naar een veilige locatie gebracht om te voorkomen dat mensen lang in de hitte langs de weg staan. Het wegdek kan boven de 50 graden worden. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
11: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. Defensie stopt tijdelijk met oefeningen waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek wordt gebruikt in delen van Nederland. De maatregel geldt omdat het natuurbrandrisico in meerdere regio's is verhoogd naar fase 2. Het gaat daarbij om Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Volgens Defensie geldt de stop voor alle onderdelen van het leger om brandgevaar in de droge natuur te beperken. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. In een nieuw rapport wordt gewaarschuwd dat georganiseerde misdaad de democratische rechtsstaat en nationale veiligheid steeds meer aantast. Criminelen zouden hun invloed uitbreiden, onder meer door te proberen lokale bestuurders en rechters te beïnvloeden. Volgens het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, raken boven- en onderwereld steeds meer verweven. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: als je je moeder een foto stuurt die eigenlijk voor je vriendin bedoeld was, hè? Huh?
1: Dan heb jij het verkloot.
0: Of als je terugkomt uit Las Vegas met $35,000 in schuld.
1: Dan heb jij het verkloot.
0: Of wanneer je tijdens je rijexamen vol gas geeft door rood.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet trekt het plan in om de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller te laten stijgen. Met dat besluit wil minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief vakbonden opnieuw aan tafel krijgen voor een breder sociaal akkoord. Het voorstel stuitte op weerstand van zowel vakbonden als werkgevers en kreeg weinig steun in het parlement. Oud-burgemeester Herman J., die verdacht wordt van het bezit van kinderporno en ontucht, zei vandaag in de rechtbank in Rotterdam dat de bestanden hem zijn toegestuurd. De verdachte ontkent het misbruik en zegt geen herinnering te hebben aan seksueel contact met het vermeende slachtoffer. De zaak wordt op 23 juni inhoudelijk behandeld in Dordrecht. De Consumentenbond waarschuwt dat reizigers in Europa mogelijk minder rechten krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. In Brussel wordt onderhandeld over nieuwe regels die de compensatie zouden verlagen van 250 naar 83 euro. Ook zou een vlucht tot 48 uur voor vertrek zonder vergoeding kunnen worden geannuleerd. Consumentenorganisaties willen dat de huidige bescherming behouden blijft. De overname van het bedrijf achter DigiD Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl wordt verboden. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Economische Zaken neemt dat besluit op advies van het bureau Toetsing Investeringen. Volgens dat bureau kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. Ook in de Tweede Kamer was eerder al een meerderheid tegen de deal. Het weer dan, droog en zonnig, er staat weinig wind en het is vanmiddag op de meeste plaatsen zo'n 30 tot 33 graden. Aan de kust rond de 27 en op de Wadden 25 graden. Ook morgen is het weer zonnig, maar iets minder warm met 16 tot 19 graden in het noorden. 23 tot 26 in het midden en zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Vuilbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en er is ook een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Sovinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is te kwart zo'n sociale hierwenden, rekent ik meesken maar psychische problemen. In Friesland werd er vast 150 meesken wel rond de zocht. De GGD die liet de neetklok. Eerst het za, die noemde waars.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaaskaart. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigingen. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Trommeestje maar in beëining.
9: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
10: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
11: Onderwijs.
12: Mai Erik Enema.

0: Cyrus. Een dikke hit voor deze dame. Ja, dat is The End of the World.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou 8 minuten of jou een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze TZ 26 mei 2020. Tiede dag dat het Joodse begraafplak op een lemmer weer beter bereikbaar is.
2: Er kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen. Van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje. Hoe we, nou ja, mij met koor iets moois maatje kennen hier.
0: Tiede dag dat de Alexanderkerk in Rensselaerskerk weer tip-top is en de bussen wakker grutskop.
3: We hier natuurlijk droom over mogelijkheden om deze kerk om te passen. En die ben zonder meer ik al hier uitgaan.
0: En haast vrouwen toen zijn scouts die hebben genoten van het Pinksterkamp bij Lauwezeer.
4: Of de kist ik een beetje zelfjoren maatje.
0: Ja, joh, dat dingetje toch als scout. Padvinders wien dat vroeger. Het zijn wel de scouts. Ze wien dus in Lauwezeer. En dat is de dag weer mooi onderwijs van Fjouren en Sijzen, dadelijk onder oren. Nog net jij, rieden safvolle deelnemers de fiets al besteden, dacht u het, als juster. Maar eerst, het waar in het kwad. Ja, Simon Mollema, een hele goeie midje.
5: Goedemiddag Erik. Nou, van de middag is het nog warm, maar aan het begin van de jongen zakken de temperatuur toch een paar graden. De noord-noordwestenwind draait dan letterlijk naar het noord-noordeersten. Morgen hebben we een wiks van wolken en zinnen en dat is een 18 graden. De noord-noordeersten is dan zwak, ontmatig. Nog meer over het waar, over een liedje aloeren.
0: Er zijn in de Sloan haast 8000 sociale hierwenningen nodig voor mensen met psychische problemen. Kiet dan om mensen niet verkleer binnen, maar in langdurige behandeling, in een instelling. Of om mensen die uit de gevangenis komen. Maar je vult het long komen, die hierwenningen die binnen er de gewoon net. Iedereen, van starters onder mijn statushouders, is op ziek naar werromte. Ja, vind je dan maar eens. Gerda van der Meer is van de GGZ Friesland. Een hele goede middag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, dit is een categorie mensen met wij het nodig hebben, maar psychische problemen. Dus je hebt wel voorrang hè, op een weddingmerk, maar dat helpt dus net echt.
6: Nee, we merken in Friesland dat de druk op de weddingmarkt natuurlijk steeds grutter wordt. En dat geldt ik voor onze bewenners. Hè, bewenners die in bijvoorbeeld onze beschermde wetvormen zitten. En waarvan wij zitten. Jo binnen eigenlijk stabiel genoeg om trot te stromen naar een gewone wenning. En dan is dat heel lastig. Dus die wachten je eerst lang. En het gevolg daarvan is net alleen dat op individueel niveau dat heel vervelend is. Want mensen willen natuurlijk zelf ik heel graag uitstromen. En werken gewoon in het leven, in de maatschappij en maai dan. Het maakt ik dat wij dus een plakje wat eigenlijk voor Ian reserveert moet worden die het echt nodig heeft. Dat er ik net is. Hè. Dus het is ontwakken is dit heel onwenselijk zo niet te kennen.
0: Want de mensen die je dus in die instelling horen, die worden in principe net meer behandelen, want dat hoeg dan ik net. Maar nemen we wel een plakje van mensen die behandeling wel nodig hebben.
6: Ja, dus wij en van vroeger uit in wij in onze beschermde wegvormen. Ik wil volle meer mensen, maar met lichtere problematiek. Maar dat is natuurlijk de oude decennia heel snel omslaan. He, dus het is echt van mensen die echt 24 keer zo'n uur intensieve begeleiding nodig hebben. Daar ben onze beschermde woonvormen voor. Ja. Dus dat is op het moment, het is net meer levenslang en levensbreed. He, zoals het vroeger weer. Dat je in een keer in een instelling ziet en dat je er net meer uitkomt. Dat is nou net meer zo. He, dus zodra je stabiel bent en je bent weer klaar om u te stromen, zou het natuurlijk heel mooi wijzen dat ik ken. En als je dan op een wenning wacht je maar net een per week, maar soms een jaar of nog langer, dan is dat heel jammer. En je weet het zelf, we hebben best ik in Friesland problemen, maar mensen die in het publieke domein moeite hebben om zich te handhaven. Dus daar maatje we ik heel graag rond te van natuurlijk.
0: Ja, dan praten we zo mensen die in gewone hierhuizen, appartementen, wen je maar te zoenen. Dat is ik net overal lieke makkelijk, want ja, de buurt zit soms ik net echt op de wacht zien, hè?
6: Nee. Nou gaat het om een hele diverse doelgroep. Hè? Dus dat kan natuurlijk heel goed je buurman wijzen. Die krekkers die om zo'n hoe de door biedt om naar het werk te gaan. Hè? Uh-huh. Maar er zit natuurlijk een categorie bij waarvan wij zeggen, jou heb je een behandeling meer nodig. Maar het handhaven in de maatschappij is wel lastig. Omdat Born toch wel les herkennen van bepaald gedrag. Nou, dat is de categorie waarvan we zeggen, daar zoen je eigenlijk ik aparte wenninkjes of wikjes voor hem had. Waar mensen die eigenlijk, en dat nemen we dan net maatschappij geskikt, dat vind ik altijd zo'n nare term, maar die binnen er natuurlijk wel. En daar zou je natuurlijk heel graag een geskikt plak voor hebben willen. Waar toch je net jure behandelplakken bezet had.
0: Ja, ik zou eens kijken, iets van 100, 150 mensen in Friesland. Is dat inderdaad waar we het hier in uw provincie hebben?
6: Ik weet de aantallen net exact. Je hebt me daar net op feest, maar het zou me net verbazen dat het ongeveer daar omgiet op provincieniveau. Wij zijn natuurlijk net de enige aanbieder van beschermd wenning in Friesland. Er zijn nog een hele soort wat lidse partijen die dat ik doggen. Dus dat totaal overzicht heb ik net. Ik weet wel dat we bijvoorbeeld bij GGZ Friesland ongeveer 24 mensen op dit moment die wachten op een wenning.
0: Ja, maar
6: en dan klinkt dat net zo vol, maar dat telt heel snel op. Dat heel lang wordt het natuurlijk.
0: Ja, zeker. Want die wacht hier, die zitten dus, wat zijn je nog, 2 hier?
6: Dat kan oprinnen tot 2 hier. Dat hangt de krek van hou op wat voor plak je in je wacht. Want meesten binnen natuurlijk, die kunnen net uitstromen naar elke wenning of elke week. Het hangt er van hou voor wat voor problematiek is het. En vooral voor de meesten waarvan we zeggen van nou die hebben eigenlijk wat extra aandacht en bescherming nodig. Daarvoor is het ingewikkeld, maar het is eigenlijk in de breedte heel moeilijk. En de druk is natuurlijk heel groot worden. Ik al omdat er meer speciale doelgroepen binnen, die in de rij staan voor een sociale huurwinning. Ja, dat zijn net alleen nog maar mensen, maar psychische problemen.
0: Ja, maar die mensen, de problematiek is wel heel divers, lijkt het wel, hè?
6: Ja.
0: Is de oplossing eigenlijk bouwen? Is dat eigenlijk de enige oplossing die je dan vreest?
6: bouwen. Nou ja, het zit natuurlijk vast op een soort regeltjes. Ja. Dat is zo, dat bouwen. En anderzijds is het natuurlijk, ik zag dat de roep om bijvoorbeeld in Friesland niks geven huizes, daar roepen we dan wel om. Dat zijn plakjes waar mensen wenning kennen die in ieder geval net maatschappij geschikt binnen en waar de buurt meer leest. Van het. Mm-hmm. Dat die Rob die is wel loerd en dat willen wij zelf ook heel graag. En dat soort voorzieningen realiseren in Friesland. En daar ben de handen ik wel op mijn koor. Maar ja, het is natuurlijk wat oorzaak te zeggen van het is een goed initiatief als wanneer je het in je eigen achtertuin hebt. Ja, dus daar heb ik hier in Friesland de uitdaging om daar geschikte plakken voor te vinden.
0: Ik heb het al nog een heel soort uitdagingen lezen, ik voor Jim als zware hondbier. Herre van der Meer van de GGZ Friesland. Dank u wel van je verhaal.

belangrijk. Het eerste slucht op het nummer. Maar ja, ze kregen het onderbingen. Het opnomen, maar frisse tegenzin. En hebben een geweldige hit, maar gewoon. Het is net echt typische muziek van de Simple Minds. Maar ja, don't argue met een nummer die een hit. Dit is Don't You Forget About Me.

0: Don't You Forget About Me. Ja, dat is van een Schotse band, The Simple Minds.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Ja, het hier is er aardig warm, dat is in het geval, maar zeker juister. En dat hier is juist een invloed op het talmeesken dat van vier woermaars op de fiets stapte om die Alversteden juister bij Del te fietsen. Nou, ik praat erover verder met Annika Rekker van de organisatie. Annika, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja,
3: hallo.
0: Nou, hij is de drok met opruimen ook op het ogenblik, hè?
3: Ja, wij zijn Bolsward en omstreken aan het opruimen na de mooie tocht van gisteren.
0: Ja, wat houdt dat opruimen in? Wat rommen ze dan op?
3: Nou, we proberen natuurlijk afval zoveel mogelijk te voorkomen. Maar wat er nog ligt, ruimen we op. De bogen die onderweg staan, de containers. We hebben hier in Bolsward ongeveer 5 kilometer aan dranghek gebruikt. Dat ruimt zichzelf ook niet op. De parkeerterreinen. Dus eigenlijk overal waar we geweest zijn, ruimen we weer op.
0: Is het echt een bende?
3: Nee, het valt mee. Het is goed te doen.
0: Oké. Nou, dan maar even hoe juster de cijfers. Hoeveel mensen binnen nou eigenlijk uiteindelijk juster morgen betiet in Bolsward onder start verschijnt?
3: Ja, dat waren er heel veel. Dat waren er 14.820.
0: 14.820. En hoeveel binnen er uiteindelijk van weer in Bolsward over de finish gong?
3: Nou, ook nog best heel veel. 14.395 finishers zijn gisteravond, of gistermiddag, weer in Bolsward gekomen.
0: En dat is best een record, Beklul, hè?
3: Ja, zeker. Het aantal starters was heel veel. Nou, we hebben het allemaal meegemaakt. Het weer was natuurlijk ook prachtig. Dus ik snap dat iedereen ook dacht, we kunnen de 235 kilometer vandaag wel starten. En het aantal finishers is ook heel hoog daardoor.
0: Ja, is het een record dat de zoveel mensen uiteindelijk de finishing hellen hebben?
3: Nou, we hebben met 100 jaar jubileum ook heel veel finishers gehad. Exact moet ik dat even voor jou checken of dat een record is. Maar we komen zeker in de buurt.
0: Ja, heel lang mee gekomen. Hey, en dat betekent dat de meeste mensen dus mijn gemak uitrieden konden. Ik al wie het waren.
3: Ja, er zijn eigenlijk want in de hulpverlening heb je natuurlijk altijd wat dingetjes. Het blijft 15.000 fietsers bij elkaar. Daar zit wat actie in. Maar eigenlijk geen gekke dingen wat betreft de warmte. Gewoon reguliere fietsongelukken hadden we natuurlijk wel.
0: Ja.
3: En her en der was er wat extra zout of suiker nodig of een beetje koud water. Maar verder geen hele gekke dingen.
0: Ja, mensen zijn goed voorbereid. Goed taret.
3: Ja, de fietsers waren heel goed voorbereid. Onderweg hadden we zelf nog extra water, ijsklontjes ingezet, meer zout in de soep. Maar de deelnemers zelf waren ook super voorbereid, dus dat helpt ons. En ook Friesland heeft geholpen. Onderweg de brandweer die water sproeit, publiek wat limonade uitdeelt. Dus samen doe je dat natuurlijk heel mooi met elkaar.
0: Ja, ja. Hey, wie waren? Dan moest ik een soort dronken worden. Is er meer wetter verbroed, Juster?
3: Nou, wij geven water en sportdrank uit. En water is er heel veel uitgegaan. En sportdrank, vorig jaar hadden we 5.500 liter water. En dit jaar hadden we 8.000 liter water met sportdrank. Dus dat zijn natuurlijk wel serieus meer aantal liters wat er doorheen gaat in zo'n tocht.
0: Alsjeblieft, ja. Hey, en dus ja, de reguliere, meesten die koren chillen in de waarraadje, dat soort zaken. Maar verder ging het ongelukkig dus bij de EHBO, ik net.
3: Nee, dat viel mee. Ook zij konden genieten van het zonnetje in de schaduw.
0: Ja, nou, dat is lekker. Hey, dan ben ik nog speciaal van de jubilarissen. Ben die alweer hoe de finish kwam?
3: Ja, de jubilarissen hadden volgens mij met elkaar afgesproken om hard te fietsen gisteren. Want onze 8,50'ers, 1,60'ers, Zaken Tolsma en de 65'er, Oets Broersma, die waren allemaal zowaar in de middag al binnen. Dus volgens mij zijn die er allemaal volgend jaar weer bij als het zo vlot gaat.
0: Ja, die lekker onjakeren dus.
3: Ja, die hadden er zin in.
0: En Vader Wien misschien nou net oerol trouwens, want wie net oerol Vader Wien ook, hè?
3: Nee, nou de wind was niet heel hard. Hij was er gelukkig wel een beetje. Maar het ging niet overal voor de wind. Dat heb je met zo'n achtje. Maar iedereen had volgens mij wel een hele mooie tocht gehad.
0: Ja, prachtig. Nou, een reden voor een herhaling, succesese. Takkemeer Fleurenveerder, denk ik, hè?
3: Zeker, volgend jaar 115 jaar. Dus hebben we een jubileumeditie op 17 mei 2027. En daar hebben wij, de vrijwilligers en onze rayonhoofden, eigenlijk al heel veel zin in.
0: Ja.
3: Naar die mooie tocht van gisteren.
0: Dat kan ik me voorstellen, smaken dan meer. Maar gebeurt er wat speciaals bij dat 115-jarige editie?
3: Ja, zeker. We gaan het natuurlijk sowieso vieren met onze vrijwilligers, met ons hele team. 800 vrijwilligers, rajonhoofden. En ook op het gebied van cultuur gaan we wat leuke dingen doen. Maar daar komen we allemaal op terug. We gaan nog even schoonmaken vandaag en dan gaan we verder met de mooie plannen.
0: Zeker. Nou, hey, succes met Skiermaatje. Dank u wel voor die verhalen. Annika Rekkenwie dat van de organisatie van de fietsalversterren tocht ik 615 hier. Dus 115 keer natuurlijk dat die takken meer rieden worden. Sil. En de fietsalversterren tocht. Want wie het warm, juster, hè?

0: Tech Nieuwe Tip van de onderwarmingsredactie. Drive Safe, Miles Smithius en Niall Horan.
1: Ze ben er haast uit.
0: Waar?
1: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
0: Oh ja?
1: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
1: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
0: Wij kunnen stemmen.
1: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
0: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Zelfde vieven, mooi moment voor een oorzaak van het Frieske Nijs van dit moment. Maar Simone Scheffer, Simone, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. De positie van de Frieske taal is, neffens de provincie Friesland, hoe het algemeen stabiel. Uit het nieuwe taalonderzoek taal in Friesland een nieuwe koers, toch blikken dat voor 53% van de Friezen het Friesk de eerste taal is. Benammen op het platteland had de taal een sterke positie. 60% van de Friezen boeten de steden praat Friesk. Het Noord-Eesten van Friesland is de meest Friestalige regio. In Noord-Eest Friesland is het Friesk voor meer dan 70% de eerste taal. In Ljouwert en omkrieten is dat percentage, maar voor jou 30% een stuk leger. In Ljouwert praat 62% van de mensen Nederlands als eerste taal. En op de Waadeilanden leidt dat percentage op 80. Het Frieske wordt op de eilanden, maar toch zo'n 9% van de mensen thuis praat. En nou heb ik dat kastje net.
0: Nee. Ik wil een speciaal kastje, daar komen dan pips uit. Ja, ja. En als je die indrukken, dan juist dit.
11: Ja. Verkeer op de N354 tussen Noord-Burgum en Twiesel, maar de komende weken rekken houden met vertraging. De provincie liet werkzaamheden uitvieren onder Haardiek, de paralleldieken en de meerdere kruispunten. En daarom is de diek van Utah afgesloten. Neffens de provincie worden nieuwe asfaltlagen aanbracht, kruispunten onpast en werkzaamheden uitvierd onder bregen bij het Zwart Kruis. Er komt een nieuwe ovonde bij het Wildpaad. En die afsluiting duurt vrij lang, want zondag in juli. Verkeer met omrijden via de N369, de N30 en de N356. Bij de Sjoekemar binnen haast 400.000 glas eel uitzet. De actie moet helpen bij het herstel van de Europese eelstaan. De eel wordt binnen in Mexico of bij Mexico en loekt ernaar naar de Europese kust. Maar troch dieken, sluizen en orenbarrières in het wetter kan jonge eel hield die dreger hier komen om volwassen te worden. Troch de eel uit te zetten moet de eelstaan verbeteren. In totaal worden in Friesland en Zeeland maaienwaar haast 3 miljoen jonge eel uitzet. En de politie had een zo'n 30-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen oppakt op verdenking van brandstichting. Roende snijdenmiddag wie er een explosie op een boot bij de Lange Reet in de Westerrein. De man is onmerken als vertochte, maar na het verhoor eerst weer vrijlitten. De brandwacht moest snijdenmiddag te plak komen om het vuur op de boot te bestrijden. Gelukkig winnen er geen personen aan boord. Het onderzoek naar de zaak rint nog.
0: Dank u wel, Simone. Het Frieske Nijs is nu te lezen op de site en de app van Omroep Friesland. Dat hield ik voor het waar. Maar dadelijk eerst het actuele waarbericht van Sibo Mollema.
2: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
12: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of een die tij wekker houdt.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik van over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen des alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
12: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
2: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
18: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
19: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
18: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
20: Onderwijs.
21: My Erik Enema.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Ze weer alles koft zieg, maar het versterren van Marianne Minnesma van Urgenda. Wie toch voor een heel zijn meest gewollen kok. Ik praat haar dus met Klaasje Spoelstra oer haar. Want in Friesland heeft ze ja, toch wel haar spoor nailitten. Het gaat om klimaat en alles wat de maatje neemt. Maar dan maakt de maatje net. Eerst het verhaal dadelijk hier in Onderwijs. Maar is het waar? Ja, Sibo Mollema, een hele goeie middje.
23: Goeie middje, Erik.
0: Nou, het is weer nou, behoorlijk warm, hè?
23: Ja, maar er zit wel verschil in de temperaturen. Want als er op de waardeiland een schielgas begeleidt, dat is nu zo'n 22,6 graden. En als die in Waska Mar haast, 30,4 en dat 30,8 was. Nou ja, een beetje optellen, dan zit je zo'n 8 graden verschil. Nou, dan wordt het er tussenin 28,6, Bolzer 28,3, Laaksem een beetje naar beneden 26 zon. En Grauwijk 28 zon. Nou ja, van een beetje is het nog gewoon 10 gewaar. Maar jongen, dan zakken de temperatuur toch wel een paar graden. Trochen naar het noord-noordeesten draaiende wien. En nou, die wien, die jongen en vannacht het Jeppere provincie in meteen matig wordt. Maar wordt later op die jongen in het waardgebied in Ecke, Roen, het IJsselmeer toch wel meteen vrij krachtig. En dat had te krijgen met een opbouwend hege drukgebied boven Schotland. Vooral kind komt er een heel zwak keldfrontje horen. Want in het waardgebied nou vannacht toch wel een spotje rijden kan. Uit een licht buiken, maar echt weer het wordt het net. Want ja, dat vocht wat er eventueel valt, maar door een hele droge laag in. En dus ik denk dat het meestal verdampt is, maar er kan een spatje vallen. Dus vannacht dan is het zo'n goede 12 graden.
0: Oké, okay. Nou en dan krijgen we morgen bepaalde orentemperatuur ook, hè?
23: Ja, dat klopt. Morgen ja, een stuk frisser dan jood. Ja, dat wordt vanuit het noord-noordeesten ja, koudere lucht ontviert. En als je dan in de mensen op de thermometer sjoggen, jou die ronde zonnetje, 18 graden aan, hey, goed, denk ik. Ja, op de morgen drilt er wat sluierbewolking over, maar ook dan is de zinde wel wat te zien. Ik al is het dan wat een wetterig zinsje. Nou, in de rim van de mensen loopt de bewolking van het oude net actieve keldfrontje weer voort. En is de haatrol gewoon van de zinnen. De noord-noordeerste wind is dan ja, toch betien dus wat vlagerig. En daar stiert een toch meest matige wind die in het waardgebied ja, toch wel een krijft 5 helpt. En dat is dan in posters. Nou, in de nacht is het dan minder wind en mijn opklaring aan de leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede zo'n graan.
0: Ja, morgen is een dip in die temperatuur. Hoe lijkt dat toen zie?
23: Nou, toen zie je, ja, dan gaat de temperatuur die gaat weer omheen. In die helderton werd de 22, 23 graden, ja, via de provincie. En op de Waadeilanden denk ik dat er zo'n beetje hingebloed op zijn 18, 19 graden. Maar 18, 19 graden is gewoon een gangbare temperatuur, zeg maar, voor een maaien. Dus we mij net klaaien. En wat komt matig naar het eerste draaiende wien? Nou, op de jongen loeken er dan tijdelijk een peer stepelwolken. Oers had ik het nog zien kennen. Maar het bloed dan dan gewoon droeg. Ja, en vreed, dan hebben we, ik was simmerske temperaturen, dan komt het de 24 graden waar je zit. Ja, kijk, als de komende dagen, in het Waalgebied leidt het even wat leger. En nou, die komt het net heger dan zo'n goede 21 graden. Nou, de zin is kind die wat aanremmen vreed, toch wat sluierwolken die vanuit het zuidwesten op je staak komen. Nou, de wind is dan matig gewoon vrij krachtig, dus ja, voor de ziels is denk ik wel mooi waar. In de nacht stil er een amper wind, maar dan is de wolkkans op mistbanken. Nou, sneeuw, dan zat het nodig voor eerst de laatste droege dij van deze rieten. En dan hebben we een soort zinnen, zo'n 23 graden en een noord-noordwest draaiende wind. Ja, op de jong, en dat is dan in het twaalfde helte van de jong, zou ik het nou misschien kennen, meer bewolking en dan vallen er wat lichte buikers. Maar die zullen het deltaste kwart van zo'n goed 100 mm wat er nou ontstaan is, net oplossen, verwacht ik. Dus ja, om je morgen wat frisser, maar daarna weer oprennende temperaturen. En na sneeuwen, ja, gewoon enkele buikers.
13: Ja, ik heb het. Dank u wel, Sibo.
23: Graag gedaan.
13: Hoi.

0: persoonlijk hier nog heel lang terug, nevens mij. Dan kijk je die nou nog altijd terug. Hier een letter. Hier is de Briekebeck, mijn Dien Stapke.
1: Onderwijs.
2: Mij Erik Ellema.
0: Die voor de meeste mensen kan toch wel een schok. Het versterren van klimaatbeweger Marianne Minnesma. Ik in Friesland heeft ze haar sporen nailitten. Ken we voor ze. Ze wie ze nou blutsen bij Kinning van de Graaide. Het initiatief dat met waande hoort met de biodiversiteit en met dwarsmus. Klaasiesse Spoelstra, wie ik een van de onjagers van Kinning. Staat je hem dat niet in, Klaas? Is hier in de studio. Fijn dat ze best. Welkom.
3: Ja.
0: Heeft Marianne Minnesma nog net zo lang lien troffen, hè?
3: Ja, nee, dat wie bij de première van Nienke Laverman haar laatste plaat. Dus dat wie in maart, denk ik, in Lawaai in Drachten, daar was ze nog. En ik wist net aan dat ze ziek wie.
0: Dat is een beetje wist dat net, hè?
3: Nee, dus ze had dat heel erg van gehouden. En ik had toen net natuurlijk bij haar praten, wie meer even hooi en hooi. Maar dat was het moment dat ik haar voor het laatste jongen had.
0: Ja.
3: En die periode voor bij de première van de Hoenspolder, die film die ik tot de omroep uitzond, is dat wie, wanneer wie dat begint, dat hier denk ik, dat wie zei ik nog, hè, dat wie ze gewoon als een soort stille gast in de zeel. Hè, dat die zo vaker, dat ze gewoon bij, nou ja, maatschappelijk initiatief, wat ze belangrijk vonden, dat ze toch haar gezicht signaleert. En dat wie altijd wel stiepen voor de mensen die het, maar die initiatieven bezig zijn. Dus hier heel erg vol eigenlijk van de, nou ja, net al die te grutte verhaal, maar ik die liet ze dingen. En dat die, denk ik, wel een van haar kracht.
0: Neemst Nienke Laverman, neemst de Hoenspolder, Kenning van de Graaide. Wat het zij betjutten van Friesland? Nou, laten we dat Kenning van de Graaide maar eens pakken dan.
3: Ja, dan, ja zij had, het verhaal met haar is begonnen eigenlijk in 2008, ook in Friesland. Toen ze bij Uganda begon. En toen eigenlijk vrij vlot op zijn aan de regio-tours hier door heel Nederland. Ik is eigenlijk op ziek naar Dorsum en initiatieven tegen Jan Robmans, de hoogleraar van de universiteit. En ze ging tegen op paard. En vanaf 2010 had ze in Friesland een soort opdracht gekregen vanuit het wetenschap en de provincie en de Milieufederatie om zo de Friese takkens qua Dorsum niet uit te denken. Friesland 2040 gieten dat. En daar mocht ik zelf ook een maand een kapper in als groep. Friesland die maand toch had hoe ze Friesland het Dorsum uitzien kennen. En daar wist je de ontrunen van. En te gerren met Jan Robmans, een stikskreun van de Meesken en de Groen gieten dat. En dat ziet eigenlijk vol mooi wat binnen nou de ambities die in Friesland leven op het gebied van Dorsum. En dat document, ja, dat had wel een leidraad. Er was heel veel initiatief in Friesland. Dus dat wie leidraad van bijvoorbeeld het ontstaan van Circular Friesland. Het ontstaan van de fossielvrij beweging, maar alle lokale energiecoöperaties.
0: Ja, fossielvrij Friesland.
3: De vereniging die nog volop actief is. En ook Kinning, dat in dezelfde periode ontstaan. Hier in het tjerkje van Britsvet, dat huurden we dan. En daar organiseerden we dan bijeenkomsten, Marianne en Marianne. En daar is eigenlijk wel heel veel uit ontwikkelen uit die periode. We moeten dan maar eens een keer goed opscrollen wat er uit ontstaan is. Maar hier zijn we een soort initiërende functie, een soort ontrunende functie in.
0: Ja. Wat voor mens wie is eigenlijk?
3: Ja, zij wie wel een rationeel mens. Dus zij wie, zij kon ik wel wat in die zin wat kordig oorkomen. Hè? Dus
0: technocratisch?
3: Technocratisch. In het begin weet ik heel erg de technische kant van de Dorsumiet. We zijn met douane wie, dus hoe maar we met zonnepaneel aan de gang, hoe maar we die klimaatobjecten vormen. En daar wie zij wel, gewoon inhoudelijk plan ervan verzinnen. Hè? Ze had een heel groot zonneplan betocht om haar zonnepaneel niet te kepen. Dat soort type initiatieven.
0: Ja, in China, ja.
3: Dat die mol, wat zij begreep, dat soort type initiatief nemen op zo'n dwarsome beweging.
0: Ja,
3: op gang te
0: de telbaar.
3: Dus hebben we hier wel een ontruinrek van die soms dat liefste dingen die het uiteindelijk ook grote impact in. En die Friesland onder andere mooi initiator was van de LW-getocht. Dus dat we in het cultureel zetten hier.
0: Ja.
3: En dus dat we een soort troontwikkeling van die fossielbeweging. Bij Circular Friesland een hele belangrijke rol ik bij het ontwikkelen van het idee ervan. En vanuit het begin van en van Kevin Graaide gewoon omdat we in die periode. Ja, dat hele dwarsum dossier, daar komen we natuurlijk echt net om het landschap in de biofiscaat hebben. En in die beginfase wie zijn misschien daar wat minder maar aan, omdat haar onderwerp wat meer de energiekant hier. Maar vanaf 2014-15, zeg maar in die periode, kwam ik dat landbouwdossier als een heel belangrijk onderdeel van haar agenda. Dus zij hebben daarna eigenlijk heel veel initiatieven toont. Onder andere het inkepen van kruiderie gas voor boeren. Nou, er zijn duizenden boeren die daar amai in haar.
0: Ja, soms maar hele liedstikkische loon eigenlijk, hè?
3: Ja, en daar moet je eigenlijk toch gewoon ontruin aan maar liet ze dingen om te vertellen hoe dat landschap wat meer dwarsum terug te worden. Maar. En dat vertellen wij natuurlijk van Kenning van de Graaide vanuit het verhaal van de Skriers. Oh. Dat had ik in het begin, toen wij met Kenning bezig waren, hoe ik goed begrepen wat er nou in dat landschap aan de hand. Dus weer heel erg op een inhoud. Oh. Dus dat natuurlijk een boel peteren hoor. Maar Teunis Spiers, maar meestal gewoon snappen wat is er nou in dat landschap speelt er nou. En wat ze daar maar die eigenlijk een probleem maar een verbindende toon Initiatieven te stimuleren die dan, nou ja, in de praktijk werkje gewoon boeren helpen in de praktijk. Zonder daar een hele politieke laag rond te gaan. En ik denk dat dat eigenlijk wel geholpen had, omdat ze daar maar net heel erg polariseerden, bijvoorbeeld in die dossiers.
0: Nee, het viel zich wel stellingnaamtje in het kabinet. En daar bent de rug nog eens een keer een flinke weens mijn boekheid.
3: Zeker, dus dat die natuurlijk op een gegeven moment wel nederig, omdat ze zo, ja, gewoon, wij kunnen van onderop ontruim blijven wat we willen, maar we hebben marginaal internationale en nationale afspraken maken. En waar een oerig die ze net aan die afspraken had. En daarom ging ik nooit af via de rechter. Zijn we zelf juristen, dus hebben we cultuur in die vrouw had. Ging ik toch via de rechter dat aan de orde stellen. En dat is natuurlijk een voorbeeld van een zaak. En dat is dan eigenlijk voor zich, dat we ze via common lidmaten nationaal, dat we de afspraken die we politiek democratisch naam hadden, bijvoorbeeld het klimaat, dat we dan via de rechter dat bevruchtje hadden. Dat is natuurlijk eigenlijk al op zichzelf kist er wat van vinden. Maar dat die ze wol, omdat ze zeggen, ja, dat is wel nedig. En dat had natuurlijk wel een soort, nou ja, stieren in de vieren was. Net alleen een nationaal, maar ook internationaal. Ja. Veroren.
0: Initiatief internationaal, die hebben we eigenlijk naaivolging kregen eigenlijk.
3: Ja, zeker. En, ja, dus dat had ze echt. Dus wat was ik een beetje, ze snapte die, dat neem ik dan de systeembeeld. Hè, dus de wereld, de wetgeving, de politiek snapte ze heel goed, begreep ze goed. Kwamen constructieve ideeën. Maar eigenlijk begreep ze echt heel goed dat die onderop samenleving heel erg nederig wie. En dat ze mooi initiatoren wie om die 2000 auto's in die fossielvrij race mooi dakken met wit over de centrale Azië, 2000 achtje vaak hoort te boksen. Te gerne mooi zorgen boven de boeren zitten. Dat wie in een soort van ja, team wat elkaar enorm opnaaien, hoe in positieve zin. Ja. En er gebeurde er wat. En zij mocht heel graag ook wel dat soort, ja, wat van die boartelijke prikkelende acties. Dat vond ik wel mooi. Dus ze hadden we vaker een klimaatmars organiseren bijvoorbeeld. En dan mensen mobiliseren om nou ja, mensen een jaren te litten dat ze zware maatje over nou ja, de doorzaamheid van
0: plezieren. Ja. Ze zal mist worden.
3: Ze zal mist worden.
0: Marianne Linnersma, klassische spoorstraat die we aan het doen. Dank u wel voor de inkomst.
3: Ja, niet.

0: Sean Rama, hier is een Love in the First Degree.
1: Van Fjouwer ons huis,
2: onderwijs.
0: Ja, dit wijs even Sean naar wat er op televisie te zien is.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Als we vier uur of zelfs het Frieske Nijs in Friesland joert, dan het Waberjocht. En ik werd een aflevering van Heer, de 13-jarige Jelle van Moenijn. Die is mollenvanger. Jelle heeft het vak geleerd van zijn paken. En Fischer is daar, ik mooi wat bij.
3: Ik ben net een protte jongens die, famkes die er toch wel op die leeftijd
4: rol. Maar het is op zich wel een mooi bijbaantje, want ik is mooi bepalen wanneer ik geweest. Maar het wel een beetje structuring, maar dan had ze wat meer vrijheid dan als bij de Albert Heijn werken of zo. Weet je, het ook wat beter als het goed kist. En het is een mooi boete, dus dat is altijd leuk.
0: Ja, maar dit waren dat zeker mooi natuurlijk. En verder treft heer Imker Jelmer. En ja, waar een imker is, daar is vanzelfs in de regel een harde bijen, dat het me goed gaat. Zijn dus jongen naar hier. En ik stel ik voor dat we dat om jou wachten doorgaan.
5: Nou, net dan... zal maar jou wachten.
0: Nee, stipt. Want dan hebben we een sportcast.
5: Ja.
0: Het is easy. Bedruishanden net vooral Arjen de Boer.
5: Nee, want juist wie doet het oors.
0: Ja.
5: Dus toen kon het net ook niet in.
0: Nee.
5: Want normaal spussen ben we natuurlijk altijd op de manjes.
0: Zeker.
5: Maar voor deze kinderen maatje we graag een uitzondering.
0: Zeker. En dat is leuk om te horen, want je denkt van dat voetbal in die dingen. Iedereen is op vakantie. Maar je praat gewoon toch in die
5: wij
0: sportcast.
5: Wij praten gewoon toch. Sterker nog, Erik. Ja. Nee, weekend. Dan wordt er helemaal net voetbal.
0: Nee.
5: Ben we drek.
0: Oh, wat heerlijk. Ja. Waar heen met jou doorgaan?
5: Nou goed, we hier een visite. Want Jereveen is natuurlijk oude een toosje nog maar. Iets kekelen in de play-offs. Toch te verliezen van FC Utrecht. Utrecht had het trouwens echt net opreden. Want Ajax ziet nou naar de voorronde van de play-offs. Van de Conference League. Maar goed.
0: De troostprijs eigenlijk.
5: De troostprijs. Jereveen is uitkekelen. Hier heel graag trok je naar die finale. Daar hebben we het oer. En dan blik je echt alweer vooruit naar volgend seizoen. Ja, hoe komt dat seizoen eruit te zien? Waar ging er fort? Waar bleef er? Is er interesse? Nou, ik kan je wel verklappen. Er is een heel soort interesse.
0: En want Jereveen heeft het natuurlijk goed dien.
5: Jereveen heeft het zeker goed dien. Ze hebben een record rond op punten hellen. Nou ja, dat is net weer. Nee, ze hebben helemaal... Nee, ik zeg dit nog
0: een waardeloos seizoen.
5: Nee, maar het wie net een record rondom. Maar ze is maar op basis van
0: mooi
5: de
0: lijst.
5: Het zie je hier. Ja. Het Jereveen behoorlijk goed dien.
0: Ja.
5: En, maar Jin 50 punten. Ze binnen als achtste eindigen. Maar als je alles plat slaan, dan ben je echt gewoon weer uitskekelen. Kijk, dat is vorig jaar in de eerste ronde van de play-offs. Maar we slaan net plat. Nee, we zijn gewoon enthousiast.
0: Ja, je bouwt het op.
5: Positief. En dus hien wij de technisch manager van SCRV te gast, Johan Hansma. En
6: die kinder... jongens dat Joris van Overheem takkem seizoen bij Utrecht voetballet.
7: Nee.
6: Nee. Andor, ik verheug mij enorm op mijn allereerste kennismaking met de nieuwe Cambuur-trainer Johan Plat.
7: Absoluut.
6: Ja.
7: Het wordt net lang meer.
6: Zeker net. Roelof, Jacob Trenskoff werd deze zomer verkocht van bopperend 10 miljoen.
7: Nee.
6: Nee. Andor, Lucas Jetten, het achterneefje van premier Rob Jetten, speelde takkend seizoen bij Cambuur.
7: Cambuur geeft van een extreem linkse flank, dus ja.
6: Extreem links?
7: Ja.
6: Ja, Roelof, wat Anthony Correia kin Henk Brugge, hek?
8: Tuurlijk.
6: Tuurlijk.
8: Ja.
6: En de laatste is dan voor Johan, dit wordt voor mij de allerdrogste transfersimmer ooit.
7: Nee.
0: Nee?
5: En daar staat gewoon maar lukraak wat...
0: Zeker, dat is juist een signaal.
5: Nee, ik reageer op signaal.
0: Dan wuif dus marineer hem. Dat is voor mij een signaal.
5: Dat
0: wat
5: je
0: zeggen? Johan Plat dus, hè?
5: Ja, Johan Plat. Johan Plat, wat is er maar Johan Plat? Dat is de nieuwe trainer die werd morgen presenteerd bij Cambuur.
0: Ja.
5: Ja, wat mag ik daarover vertellen?
0: Wat, de kinderhinnen?
5: Dat geven we zeker in.
0: En heeft er een hoorn in de podcast?
5: Daar hebben we het echt een hoorn. Ja, nee, mijn collega Andor Faber, mooie senioren collega. En tevens mijn collega Willem Vermeldvoort. Die
0: kinderen
5: bij de hinnen. Maar daar hebben we het eigenlijk. Ja, we hebben het wel een beetje hoorn, maar net heel erg uitgebreid. Nee, we hebben het vooral hoorn.
0: Jereveen.
5: Ja, hoe, ja Jereveen. Waar kinder fot, waar komen erbij? Wat ben eventuele. Ja, het is eigenlijk de grote name-dropping show.
0: Ja.
5: Want er komen al je namen voorbij. Ik nam me van stoot things van wat ben het voor voetballers?
0: Wie is dat?
5: Wie is dat? Maar ja, meer yield has er net. Dus dan kom je in die, nee, dan kom je in die categorie te lonen. Nou ja, en dat is trouwens wel zo, die Jetten.
0: Ja.
5: Het achterneefje van Rob Jetten, uw eigen premier.
0: Ja, ja, ja.
5: Dat is nou definitief. Die, wordt, die is gepresenteerd nou bij Cambuur. En dat wordt de tredde linksback. Ze hebben al twee. Want ze hebben nou twee spelers omkocht. Waaronder Morgan Costarelli. Of Costardelli, een jongen met een hele moeilijke achternaam. Een Fransman. Dat is een linksback. En ze hebben nou weer een linksback. Jereveen het trouwens zijn. Want... Joris van Overheem had een prachtig seizoen draait. Zit in de interesse van FC Utrecht. Maar dat heeft ze oorwimpelen.
0: Oké.
5: Okay. Niet te koop.
0: Nee?
5: Nee, net de cape.
0: Oké. Okay.
5: Tenminste, dat zei Johan Hansma en dat is de man die terrogeert, dus dan geven we dan maar gemakshalve
0: minuut. Dat is mijn lul, ja. Ja.
5: Ja. Maar dat was toen Johan plat, hè?
0: Nou ja, maar dood dus net.
5: Nee. Daar
0: hebben we in de podcast
5: nee, daar hebben we het helemaal net gehoord.
0: Nee, nou ja, kleer. Komt er een
5: plaatje nou of net?
0: Is er nog wat vermeldens waard dat je zei van dat wie interessant in de podcast?
5: Nou ja, zeker. Want we hebben ek, want het wie van de midje, wie het... Oh, dat is wel leuk.
0: Oké, kijk,
5: want we hebben een assistent-trainer. We hier een assistent-trainer bij SCRV, dat is Henk Brugge.
0: Ja.
5: Henk Brugge, die de nije trainer van Telstar. En ik dacht, misschien is het wel leuk om even te bellen met Henk Brugge. Dus ik bel je met de persman van Telstar. Dat is ene Leo Driessen. Nou, die kennen wij ook al hier natuurlijk. Leo Driessen?
0: Ja.
5: Okay.
0: Die commentator.
5: Precies.
0: Van vroeger.
5: En nog altijd wel wat van ESPN. En ik zei van, wanneer is die presentatie? Hij zei, om 12 uur. Ik zei, dat is pittig, want wij hebben die podcast. Die sturen wij ook uit live, nemen we op om 12 uur. Hij zei, geen probleem, regel het gewoon met Henk Brugge. Misschien wil hij de telefoon wel opnemen om 20 vertraaien. Dus wij hebben die afspraak maken en wij bellen je. Tien is die persconferentie. Ja. Maar Henk Brugge, die doet al hier interviews. Maar de Volkskrant, AD, Telegraaf, Voetbal International. Maar in één keer krijgt hij hem 20 vertraaien telefoon.
0: En zit hij Friesland.
5: Omroep Friesland live in de podcast. Ja, machtig.
0: Leuk.
5: Ja, hartstikke
0: leuk. Hier een mooi verhaal?
5: Nou, we hebben zo'n van, was er één. Doe ons een plezier en steeds nou iets wat te hut. Van mijn grote droom is het om over 3 jaar terug te keren bij SC Heerenveen als hoofdtrainer. Dat het te dienen.
0: Nee.
5: En dat is waarschijnlijk op scrum. Toch alle oren journalisten.
0: Jongen,
5: maar ja, goed, wie een grap kan het.
0: Ja, nee. Nou ja.
5: Maar goed, als
0: het net ja, nee, ik zou het net besluiten.
5: Nou komt er een plaatje, denk ik.
0: Nee, want ik wil jij bedanken.
5: Ah, dank je.
0: Arjen de Boer, een tegeniskerige fapeteer.
5: Ik wil jij ook bedanken.
0: Ja, graag dien. Jouw wachten ongeveer?
5: Stipt,
0: hè?
5: Ja.
0: De sportkaas van Omroep Friesland.
5: Zeker.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie.

0: vacature.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: Fjouwerend Weinig Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omwijnen van de kaden, het Udiensgebied in Drachten demonstreren. Het zin het afsluiten van diezelfde kaden. Dat is alles kof kon gong, maar ze, we hebben er net in belutsen en we hebben er een heel soort lijst van. Nou, hoe dat zit, dat is dadelijk hier in Oedewaars.
9: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te hernen, bij is aan orde. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan orde is zuurwekenietje on het wetter.
10: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield iets veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloed. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Onderwijs.
14: Mai Erik Enema.

0: je bent wakker de indruk wekt. Dat dit een autobiografisch noemer is van Bryan Adams. Niets is minder waar. Wat heb je in Jochen? Doet dit Veske Spielers Conversation, The Summer of 69. Ik moet vinden een dikke hit voor deze Canadese rocker. The Summer of 69.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is 8 en een hele minuut. Oor 4 van Wolken bij het Waroeren van Onderwijs. Van deze TZ Size en 20 Maaien. Dit is daar dat Rinslaan haast 8000 sociale hierwenningen nedig binnen. Van mensen met psychische problemen.
2: Het maakt het ik dat wij dus een plakje wat eigenlijk voor Ian reserveert. Maar worden die het echt nodig heeft. Dat er ik net is.
0: Dus ik bedoel dat we melden kennen dat het mooie waar van Justa voor een succesvolle editie waren van de fiets Alpenstedentocht. Maar een heel soort fietsen zonder start.
3: Dat waren er 14.820. 14.395 finishers zijn gisteravond, of gistermiddag, weer in Bolsward gekomen.
0: Ja, dan heb je de organisatie wakker, wie is maar voor zelfs. Dus ik bedoel dat we melden dat Michelin ophoudt met het Griene Ster predicaat. Het is een predicaat voor dwarsome restaurants. Maar die in Friesland met dat predicaat is restaurant Meerkas in Jestermar.
4: Nou, het is inderdaad wel jammer, maar ja, de horekant is, er komt iets waarin plak. Dat heet dan Mindful Voice.
0: En op dit moment hebben we er nog een oren lang met muziek. Nee, zijn achtergrond, dadelijk onder oren. De provincie is eigenlijk wel te spreken. Hoor het broeken van de Friese taal in uzelfde Friesland. Maar eerst, het waren het kwad. Siewe Mollema, een hele goeie middje.
5: Goeie middje, Erik. Nou, van de middje is het nog warm, maar aan het begin van de jongen is zakken de temperatuur toch een paar graden. De noord-noordwestenwind draait dan letterlijk naar het noord-noordeersten. Morgen hebben we een wiks van wolken en zinnen en dat is een 18 graden. De noord-noordeerstenwind is dan zwak, ontmatig. Nog meer over het waar, over een liedje aloeren.
0: Een demonstratie, aarsens in Drachten. Jelbers Huisens is laat beginnen. De mensen kunnen niet in de kaden, onder kaden wijen en vooral om de kaden heen. Die maatje besweert in het afsluiten van die streep daar, het UDN-centrum van Drachten. Praat erom met Joan Santiago. Een goeie middje.
6: Ja, goeie middje.
0: Waarom heb je deze demonstratie eigenlijk organiseren?
6: Nou, sure, dit is de eerste net van mij, want ik hou meer dingen. He, ik op het Raadhuisplein en ik vaar zebrapaden rondom het park, Rijdingpark. Maar ja, joh, het probleem is het gemeente wil net Lucio. Alles wat we nodig hadden, dat krijgen we net. En nou ja, we blowen ons best eraan en nu zit ik hier met Johan. En Johan had hier een hotel en Johan had me vregen, was het dus wel even helpen.
0: Nou,
6: en dat, omdat ik een beetje bekend binnen mij.
0: Je bent een is ervaren. Johan is een ervaren actievierder. Johan Klooster is hier van ondernemers. Die krijgen we nog een telefoon. Een goeie missie, Klooster.
6: Ja, dag. Hier is Johan.
0: Oh, hier komt Johan. Nou, begin van Joan.
7: Goeiemiddag.
0: Ja, Johan Klooster. Je bent live op de radio. Eventjes oer, de bezwieren die je hem hebt, het afsluiten van de kaden. Wat voor problemen levert je hem dat op?
7: Nou ja, financiële problemen, hè. Want het is natuurlijk zo van, ben je er al gekomen met een bepaald doel? Ja, je hinnen treunen eigenlijk, als je wat bedroegheid hebt, dan ben je op een bedroegterrein, of op een bestemming.
0: Ja.
7: Zeg maar, waar bedroeg je het is dingen. Nou, en daar komen we hier al leren en nog steeds. En vervolgens komt de gemeente met een, ja, hier een horen vage visie. Waar van alles insturen. Waar ze eigenlijk zeggen van, voor de toekomst van, nou, we sluiten aan alles af. En dat komt er op deel. Dus dat, ja. Dat is net de bedoeling natuurlijk van ondernemen. En dat weer op plek komen, zeg maar.
0: Het scheelt jou in omzet. Eventjes om even wat helder hier te krijgen. Hier om de kaden. Ja. Die worden van Sizer Jongens uitsletten, hè, voor autoverkeer.
7: Ja, en eerst had weer vijf dat oren aan zo'n. En nou van Sizer even tijdelijk. Alleen dat soort tijdelijk. En weet je, het zat al in de gaten dat het net tijdelijk weer. Want nou gaan ze, ja, alles is tijdelijk in het leven. Maar en nou gaan ze het al versus maar verlengd tot onbepaalde tijd. En we weten ik wel. Uit bron, zeg maar, dat, en eigenlijk hadden ze dat zelf, die ambtenaren, al wat verklapt. Laatst mijn gesprek. Dat ze eigenlijk wel bezig zijn om het alweer uit te breien in plaats van, nou ja.
0: Permanent, ja, permanent verbod. Maar de wordt toch maar je moet line als ondernemer, stel ik me zo voor.
7: Nou, tje, het is gewoon zo, hè. Er is een lidsgroepje ondernemers die in het centraal zitten, bij het plein, hè, waar het eigenlijk een beetje om gaat, waar die poortjes zitten.
0: Ja.
7: Tje, daar is wel mijn oerlijn, en die had er ik baat bij. Alleen als je wij zitten met je handen eromheen, hè. En we zitten altijd aan de zijlijn. En, maar u is helemaal niks oerlijn. En dat eerste leden, dat is op een gegeven moment voorlijn van de hele kade ervoor. Die ben eigenlijk ik een beetje meer of meer op verkeerde spoor zet, zeg maar. En die toch van nou. Ze wilden het alleen van de kaart, bossen dat graag. Samen met de ambtenaren, dus kleren. Maar het bleek nou de oorste werden, maar dat is net zo. Ik ben dus helemaal wat op zin. En vervolgens ben ik alle bedroegen bij Delwest. En we zitten ook nou wel 40, 45 bedroegen. En de kist aan de buurt is ik wel zien die nou aan de gevels hing je. Ja. Die gaan al je verklaard, ik kan al je persoonlijk met ze praten. Omdat de gemeente had altijd ook onderzoeken en oerlezen en bla bla bla. Maar ja, daar komt dus niks van. Hè? Maar dus we zijn er al hier op zin, zeg maar.
0: Ja.
7: Want ja, het is wel breed.
0: Ja. Begrijp ik goed dat er al een gang naar de rechter ging is, terug Jim als tegenstanders van de plannen van de gemeente?
7: Nou, nee, individueel. Er wel iemand die, ja, die had een scorsing overregen, maar daar is niks van bekend. Maar nee, je wist wat het is. Die hebben we bezwier maken bij de hoorzitting. In eerste instantie scoten ze het op veiligheid. Nou, ik had toen zelf bezwier maken. Ik zei nou, let maar zien, van hij ongelokken, kan je dat aantonen, ben er meeting geweest, ik net. Nou, toen hadden ze op een gegeven moment besluit op mij naam voor verlengen. Toen hadden ze ook wat meer op autolul.
0: Ja.
7: Nou, hè, dus het is eerst eigenlijk wat ze willen en dan betekenen ze er van alles bij. En dat stek is gewoon, want er wordt het muis praat, maar oeis praat. En dan werd het zijn de gemeente. Maar ik ga les niks zijn, maar sluister je, waar is de gemeente? Ja. Ik ben de gemeente.
0: Ja. Ja.
7: Hè, en dat is jou steeds meer, helaas. Nou ja, dat is jammer.
0: Ik zag dat je hem actievieren helaas om die halve sarzen, de houtlaan en de vogelsang, daar werd ik een stuk drokker, toch die afstukking van de kaarten. Wat wilde je hem concreet? Maakt die hele afstukking van de kaarten daar helemaal van de baan daarin drachten?
7: Wij geven voor 100% de kaarten, maar die en die bloed. Dat is dus doel. En daar hebben al je baat bij. En ik, de bezoekers, waar we hier praten, ik heb een gast in verteld, ik vind al hier mooi dat nou is. Ik zei net dat er wat gebeuren moet. Hè, maar we hebben drie doelen. Iepen, Iepen horen. Twee, snel hier eruit halen, want dat is wel wat een probleem.
0: Ja.
7: Het is weer al hier, want dat is echt...
0: Ze racen daar, hè? Ze racen
7: ja,
0: daar.
7: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. En nog steeds, hè, met die poortjes.
0: Oh.
7: En drie, parkeerplak behouden. Dus, en dat is ons doel, zeg maar.
0: Ja.
7: En er is een lidsgroepje die zei van, ja, maar we willen in het midden, hè, die dat in het bestuur zetten. Die letterlijk om de gang is, ja, die wilde het zelfs uitsluiten voor hun eigen. Maar ja, zij hebben volgens mij, maar dat is mijn invulling, net in de gaten dat ze straks ik het bokje binnen. Want uiteindelijk, maar ze straks vanuit de parkeergarage naar bepaalde ondernemers om pizza te halen, you know, dat gaat meestal net waar. Nee, je weet wel hoe het gaat vaak. Ja. Maar je weet wat tegen en dat zie ik je gewoon opplakje. En toen kan er zijn, want ik ben heel prachtig oude gasten die ik krijg en ik vrees altijd, en die zijn ben al je enthousiast, kijk nou heel prachtig de rechter soms, maar wat gebeurt, maar die ben al je echt enthousiast over de kaart. Echt leuk, een horecastritje heim nog hier en winkelcentrum, ik wel. Heel wat meer leegstand, maar goed. Toch ben echt weer, dat denk ik altijd op oude. En dat is, nou ja, van 100%, 400%, die gaat altijd hetzelfde loer. Dat vind ik ook wel leuk op te jaren. En daarom vind ik het schande. Daarom maak ik het initiatief genomen. Ik denk van, wat is dat dan? Wat goed is, waarom moet je dat nou kapot, meisje? Ja. Wat is nou het doel? En al dat leed wat naar de ondernemers staat. En uiteindelijk, wat haal je straks over? Het autoluw, begin alsjeblieft bij de promenade, wat nou autoluw is. En besluit, look het wel rond, luister alsjeblieft naar de ondernemers en je burgers.
0: Meer voorbeelden in Friesland werd het autoluwmarsjes van de stik van de binnenstad net al te gunstig uitpakt. Dus ik denk even nog steeds, misschien ik wel een beetje oud.
7: Ja.
0: Zet je hem de zin in Dracht in elk geval. Nou, we zullen zien wat het oplevert, Johan Klooster. Dank je wel van je verhaal.

0: niks boven het origineel, hè. Dancing in the Street Jazz, inderdaad in het origineel van Martha Reeves en de Vandellas. Onderwijs. Het percentage Friezen dat thuis Friesk praat, maar eigen partner is de ouderen hier een tebekroen. Dat is dan 42%. Bij een jetter onderziek viel dat nog zo'n 60%. Een taaldeputaire Eke Volkers die neemt dat wel zwaargelijk. Het cijfer komt uit de nieuwe taalatlas die de provincie van de midden presenteren. Uit die taalatlas tot vierde blikken dat voor 53% van de Friezen het Friesk de eerste taal is. Taaldeputaire Eke Volkers is verder vooral positief voor de uitkomsten van deze nieuwe taalatlas.
1: Wat u opvalt is dat een soort inwenners, echt een heel soort, 94% van de meesten die die Friesen onwaaien, die kennen hun taal gewoon verstaan. Dus we hoeven ze helemaal net zo bot te verbreken als dat we soms wel stinken. 74% zei de taal echt te kennen spreken van goed ont vrij aardig. Ik lezen, dat gaat goed. 82% zei dat ze het best wel redelijk lezen kennen. Of goed tot heel goed. Vanzelfs ben ik altijd verbeterpunten. En dat zit bigelijks in het al stellen die het Fries maar ook praten. Dus dat is weer achter de voordeur.
2: Ja. Kun je daar een percentage op nemen van hoeveel mensen praten wol of net Fries met de eigen lippenspartner?
1: Nou, dat wie in 2010, dat wie de laatste keer dat dit onderzoek dien is, wie dat nog haast zo'n 60%. En dat is nou zakken naar 42%. Dus dat is justjes minder worden.
2: Ja. Hoe word je daar wat ontwaan als provinciaal bestuurder? Dat lijkt mij lastig.
1: Ja, nou wat je zorg is dat de zichtbaarheid van de taal heel bot helpen kan in het bewustwijzen van mensen dat de taal gewoon sprutsen. Wurren mij. En ik ben er vanuit zorg dat toch alle stappen niet zet worden op het met van de zichtbaarheid. Dat ik meer mensen de verkiezen zullen om dat ik actief achter de vader maar ook kort te praten. Ja.
2: Hoe zou dat komen? Dat nou minder mensen Friesk met de partner om de keukentafel praten?
1: Ja, het is justjes minder, dus het is nog net alarmerend. Dat betekent van, jeetje, wat is dat dan eigenlijk niet beneden te klapt. Dus dat kan hem ook in een respondenten zitten die het nou correct het invult.
2: Mengtalige relaties, zeg maar een Friesktalige man en een net Friesktalige vrouw of oorsom?
1: Ja, dat zal de grif mij te krijgen hebben. Ja dus misschien dat we toch vaker een partner boeten de provincie grenzen vinden als de win.
0: Ja, dat zou ik nog kennen inderdaad. Eke Volkers, wie dat zei het taal in de portefeuille. In de studio zit is sportief verslag, ja, Onno Valken. Nou, die praten met haar. Mai, die nijste taalatlas, Onno. Wat voelt hij nou het meest op in deze nijste taalatlas?
2: Nou, om te beginnen wil ik graag even een cijfer nemen. 12.208 meesken haar meiwerken deze taalatlas. En daarmee is het onderzoek meer als representatief. Okay. Ik wil een skippelijk verantwoorden. Ik denk dat het goed is om dat even om te helgen. En natuurlijk, ja, dat cijfer van 53%, dat is nog heel iets duidelijk meer als de helft van de bevolking zegt dat het Friesk de eerste taal is. Alleen nog, als je dan zegt van hoe zit dat bij de generaties, dan is dat bij de generatie onder de 30, zeg maar jongeren, jongvolwassenen, dan zakt dat cijfer wol richting de 46%. Dus er zit wol druk op. Dus er zit nog wol soksen wat als achteruitgang hing het in de loft. Maar deputière Eke Volkerts, die maakt het haar daar helemaal geen zwaar genoeg. Haar indruk, dit is hier een oergehoord, is dat het Friesk een tige, libbende en vitale taal is.
1: Het is een libbende taal die ik door een heel soort mensen field jet en schreeuwen en lezen wordt. En dat kan beter, maar het gaat ik al hartstikke goed.
2: Het gaat vooral goed in wat eerst Friesland. Daar is het percentage Friesktaligen en Friesk als eerste taal het hoogst.
1: Ja, klopt. Het is ik van oudsher zelfs een gebied waar een heel soort Fries praat wordt. Maar ik in heel soort orengebieden van Friesland gaat het heel knap. En is het misschien wat een oren variant van het Fries. Maar wordt het ik zeker een soort sprutsen.
2: Ja, is deze taalatlas ik onleerding om het provinciaal beleid bij te stellen of op te scherpen?
1: Nou, dat is bijna omdat er hele grote dippen in zitten. Zo'n. Dat zorgen we nou net. We zorgen dat gewoon zaken juist ook heel bot in de lift zitten. Lekker de vastkwalse opvang die het werst tegen is. Maar het tal van locaties werd bij en te lonen kennen. Dus de ik en heel soort dingen heel goed. Maar dit helpt absoluut om te zeggen, nou, ben we op de goede waai, maar we bij sturen, wekken we bij skaven.
2: Je weet al, zo'n 89 Friesk op Squallenjoen. Dus dat is meer dan 40 hier. En dan kan nog maar 90% van de inwenners Friesk skruwen. Dat denk ik nergens om te van verbetering.
1: Zeker. Nou, en dat hebben we vorige week gezien. Het tal van examenleerlingen zit gigantisch in de lift die het examen vries door. En het wordt ik op hield ik meer Squallenjoen. De campagne voor de werving van docenten maar het vries voeg. Jouwt ook heel bot vertuten. Dus ook daar zitten we gelukkig de goede kant uit te draven.
2: Dus je verwacht je, als dit onderzoek nog een keer herhalen wordt, Oerenier of zo'n, dat percentage dan omheen geeft?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Nou, dan kunnen we dat even op verst pinnen. Ik volgens wie dat
2: zei. Wacht je, als zij op Oersonië nog op datzelfde plak zit.
0: Ja, dat weet ik nogal was. Maar sowieso, dat provinciale taalbeleid gaat verder. Wat wil eigenlijk de provincie? Altijd gaat om de beheersing van het Friesk.
2: Nou, de provincie stribbelt in principe naar een taalbeheersing van het Friesk die likweerdig is om die van het Nederlands. Nou, Safir ben we nog lang net. Zeker net als het gaat om het skruwen. Maar het steertecomité Friesk is dwaande maar het opstellen van lange termijn doelen van het Friesk, van het hier, 2051. Nou ja, dat fenomeen JIT taalplanning. Roenom in Europa binnen regio's, maar minder iets talen, daarmee ondergong. Nou ja, dat is weer onderleiding van adviesorgaan Dinktiet om daar no vreed een online conferentie te organiseren.
0: En dat we die Friskers hier vanaf vergelijken met oren taalminderheden in Europa, met een heel soort van. Hoe sterk of hoe zwak staan wij er dan voor?
2: Nou, let ik een peer fabiel nemen. De wedroest dat zijn 2,2 miljoen Catalanen thuis Catalaans praten. Dat is 32% van de bevolking. Dat percentage is dus leger als dat van Friesland. Den Jonken praat zijn 10% van de Catalanen thuis Catalaans en Spaans. Nou ja, dat laatste fenomeen, de dochter van zelfs ik in Friesland voor. Soort inwenners van Friesland broeken meer als in taal op een dag. Thuis op het werk in de sportskwallen, neem maar op. Nou ja, dat fenomeen is ik te zien in de nieuwe Friese taalatlas. Een deel van de meesten jouwt oor dat ze meer als in je eerste taal hebben. En als je dan die taal bijna optellen, dan kom je boven de 100% uit. Dus het oude idee dat je exclusief bij in taalgroep jaren, dat klopt net meer. Dat rint bij een soort meesken trogen waar. Het taalmeesken dat dus Cumbraic, oftewel Welspraat, is 182.000. En dat komt deel op 6% van de bevolking.
0: Oh.
2: Het taalmeesken dat Welspraten ken, is likwels Grutter. Dat binnen de 400.000, oftewel 18%. Maar horen we er binnen aardig wat meesken in Wales niet wol. Cumbraic praten kennen. Althans, dat zijn ze, maar het is net doggen. Nou ja, kwad zijn. Had je de Friese cijfers vergelijk je met die van Catalonië en Wales, dan doggen we het nog net zo min.
0: Nou, en dat wil de provincie graag zou horen. Of zelfs verbeteren natuurlijk. Nou, we zullen het alvast, dank u wel. Dat is een mooi verhaal van Onno Valkena. Ik herinner de was, waren ze 40 jaar toch naar dat mooie waar. Het vindt natuurlijk fantastisch waar je hoort. En het bloot dik de komende oren nog wel eventjes. Dadelijk eerst Simon Mollema er nog even noemen. Maar ja, wie het nou warm en wie het nou koud. Want er was een plakje in Friesland dat het eigenlijk helemaal niet zo warm weer.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is Jalbes Haars, een heestvliet varenoersjog van het Friske Nijs van deze TZ. Maar Simone Scheffer, wie warm, Juster?
12: Ja, het wie een heel warme editie van de fietshalvestedentocht. Maar echt grote incidenten, nou, we hadden net voor die. Een recordtal fietsers kwam aan de start. En ik tal finishers, wie een topper of dat ik een record wie, dat is net heel duidelijk, maar zit zeker in de top 2. Voorzitter Stefan Rekker van de organisatie is een tevreden man.
13: Ja, het is een bijzondere dag. Het is natuurlijk schitterend waar, maar toch erg warm. En ja, een deel van de fietsers zit er helemaal geen last van. En die voelen het een heerlijke dag. Maar ze zegt op een gegeven moment wel dat ze toch wel aardig last van kregen op het finishterrein. Want er gong toch aardig wat mensen die er flauw van weer. Dat flauwtes en beroertes. Dus in het oorloer wordt even heel druk.
12: Ja, en dan is er altijd iemand die het als laatste hoe de finish gaat. Die weer net minder blier trouwens, maar het helje van zijn kruske. Hij kwam om ongeveer 11.000 jongens binnen.
14: Ja, het is wel mooi. Dat doe je dat dan ik voor, no? De fietstocht.
15: Dus en daar kom je weer?
14: Nou, daar moet ik nog even hoe naar uitdenken. Als dat nog wat minder gaat, dan ben ik te laat.
12: Ja, nou ja, je zult er toch een bepaald tempo horen, Matten. Dron Riep had juster de boemspartij won van Minnesgeer, Keersers, Tjesser, Steenstra, Jorn Lars van Beem. En Rick Minnesma wien de Tjimperspartij de baas. En dat wien ze ontnota bij alle wedstrijden. En dus is de vraag, wat Minnesma al van een oerwinning op de PC te dromen?
16: Die blijven welkom hoor, wat de warrenvereniging betreft.
12: Oh, dit
16: maar ik al zei, we nemen al 50 jaar mensen het wat mee op om er van te genieten. En dat blijft ook wat ons zo. Naar ons idee van de waddenvereniging zegt van ja, de natuur en de mensen en het gebruik gaan ook samen. De mensen moeten kunnen genieten. Het zijn ook mensen die vaak gewoon ook zorgen voor de natuur. Dus wat de waddenvereniging betreft blijft medegebruik van de natuur gewoon bestaan.
12: Ja, dit is Gio de Waadvereniging, Erik.
0: Ja,
12: omdat, ja, blijkbaar.
0: De wie Tjeerd de Groot, hè?
12: Ja, dit
0: de introducteur van de Waadvereniging.
12: Tjeerd de Groot, en dat Gio erover dat er een petitie onbeen is. Die het omtinken vreegt voor de rest in de boeien van het Waad. En de vereniging wil dat in 30% van de boeien geen activiteiten meer binnen. Want Safir, de Waadvereniging en de Boemspartij horen hem te goede of die herfst.
0: Denkt Minnesma dat hij kans maakt om die PC te winnen? Want dat wie eigenlijk de vraag die juist van een voorlijn was, doet ze daarin door Riepboen. En ze zijn eigenlijk ongenaakbaar, machine trein op dit tijd. Bij Martenbergs, maar nee.
12: Ja, maar ik ken hem, ik ken ze net.
0: Nee, winnen. Nou oké, okay, dan. Nee, dat wanneer is de PC? Goedie. Wanneer is de PC? De vijfde waren ze van juli.
12: Het wordt nou een beetje een chaos.
0: Ja, in het niks.
12: Dan geven we verder maar het Joodse begraafplak op de Lemmer. Dat is, daar is van de Moon het werk uit aanzetten om het entreegebied van het begraafplak Taco Siel. Uit het project Versterken Friese IJsselmeerkust worden parkeergelegd niet, de Tagongsdiek en het stek op het begraafplak ompakt. Dat begraafplak is al online in 1802. Kees de Haan, bestuurder van de stichting Joodse Begraafplaats, over hoe de financiering ter stand kwam is.
17: Het grote onderhoud wie eigenlijk voor een beetje samen met een ander project, het versterken van de Friese IJsselmeerkust. En toen kwamen wat centen vrij en toen hebben wij ons vinger op stutsen van hé, dan weten wij wel misschien een ideetje hoe we, nou ja, mij met iets moois maatje kennen hier.
12: De Michelin houdt op met het Griene Ster-predicaat. De onderschering voor restaurants die dwars een burkje verdwijnt naar al 6 hier uit de gidsen. In Nederland binnen 23 restaurants met zijn Griene Ster-predicaat. De jinnigste in Friesland is Meerkas in Jestermar. Kees Meinders is derde chef-kok en om hem de vraag of hij het spietig vindt dat het Griene Ster-predicaat verdwijnt.
15: Nou, het is inderdaad wel jammer, maar ja, de andere kant is, er komt iets waarin het plak. Dat heet dan Mindful Voices. En dat is echt wat, ja, het wordt wat breder, dus het is echt internationaal. Maar ja, ze willen eigenlijk zien dat ze meer een soort beweging op gang zetten. En dat hetgene wat de restaurant van specifiek Doron doorsmiet, dat iets meer zichtbaar is.
12: Dan liet ze 4000 scouts wie in de oude dagen te vinden in de Marnewaard bij Lauwezeeg. Daar wordt zo'n 1998 Noordelijk Pinksterkamp houden. Dat is het grootste scoutingskamp van Europa. En er zijn zelfs verschillende scoutingactiviteiten. Wel perezen heel veel woeksen over het doel van het Pinksterkamp.
18: We willen meer een beetje de band leren kennen. En dat is gewoon al leer even dingetjes doen en dat is het even lekker uitbist.
12: En ja, we willen toch graag weten, Erik.
19: Ja, ja. Die eerst eens.
12: Ja, tinkt Minnesma al oer een oerwinning op de PC?
20: Tuurlijk is dat nou het doel. Alleen tot die tijd willen we ook alles winnen. En daar gaan we voor.
12: En maar dit kwatte statement hoe ik
19: alles winnen.
12: Toch heel mooi Nijshoesjoog maar beëindigd.
19: Ja, hartstikke mooi. Dankjewel Simone. Het Frieske Nijs is een selectie ervan. Als ik het chef zal zien, het Frieske Nijs op televisie in Friesland Joerts. En op de app en op de site van Omroep Friesland.
21: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt de leerwerker om de grijdevogels?
22: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
21: Doch ek mij, jou de grijdevogels en uitwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
23: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
24: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
25: Iepelofspul wie Marsum speelt van 12 tot mijn 6 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
26: Onderwijs. My Erik Enema.
27: Alles wat te spelen.
19: Het is juist de warmste Pinksterseizoen, 1984. En Joert, kan er nog een schepje bovenop. Wat hebben we die temperaturen? Nou, is verslag jou als die we in de provincie in. Om eens te zien ja, wat de gevolgen van die temperaturen eigenlijk precies binnen. Dat is dadelijk. Nou, eerst even het actuele waarbrugd. Ja, Sybo Mollema, een hele goeie meetje.
28: Goedemiddag, Erik.
19: Nou, het is weer nou, behoorlijk warm, hè?
28: Ja, maar er zit wel verschil in de temperatuur. Want als er op de waterland een schielgas begeleidt, dat is nu zo'n 22,6 graden. En als die waska mar hast, 30,4 en dat 30,8 was. Nou ja, een beetje optellen, dan zit je zo'n 8 graden verschil. Nou ja, van een beetje is het nog gewoon tegen warm. Maar jongen, dan zakken de temperatuur toch wel een paar graden. Terug naar het noordoosten draaiende wien. En nou, die wien in die jongen en vannacht het Jeppere provincie in betekent matig wordt. Maar wordt later op die jongen in het waardgebied in Ekker rond het IJsselmaar toch wel betekent vrij krachtig. En dat had te krijgen met een opbouwend hege drukgebied boven Schotland. Vooral kind komt er een heel zwak keldfront voor. Wat in het waardgebied nou vannacht toch wel een spotje rijden kan. Uit een licht buiken, maar echt weird wordt het net. Want ja, dat vocht wat er eventueel valt, maar door een hele droge laag in. En dus ik denk dat het meestal verdampt is, maar er kan een spotje vallen. Dus vannacht dan is het zo'n goede 12 graden.
19: Oké, okay. Nou en dan krijgen we morgen bepaald orentemperatuur nu ook, hè?
28: Ja, dat klopt. Morgen ja, een stuk frisser dan jood. Ja, dat wordt vanuit het noordoosten ja, koudere lucht ontviert. En als je dan in de mensen op de thermometer zoekt, jou die ronde zonnetje, 18 graden aan, hey, goed, denk ik. Ja, op de morgen drilt er wat sluierbewolking worden, maar ook dan is de zinne wel wat te zien. Ik al is het dan wat een wetterig zinnetje. Nou, in de rim van de mensen loopt de bewolking van het oude net actieve keldfrontje weer voort. En is de haat er al gewoon van van de zinnen. De noord-noordeerste wind is dan ja, toch betienders wat vlagerig. En daar stiert een toch meest matige wind die in het waardgebied ja, toch wel een krijft 5 helpt. En dat is dan in Poesters. Nou, in de nacht is het dan minder wind en mij opklaring de leegste temperatuur in de nacht van zo'n goede 10 graden.
19: Ja, morgen is een dip in die temperatuur. Hoe lijkt het dat toen zie?
28: Nou, tongen, ja, dan gaat de temperatuur die gaat weer omhoog. In die helft dan werd de 22, 23 graden, ja, vierde provincie. En op de Waadeilanden denk ik dat er zo'n beetje hingebloed op zijn 18, 19 graden. Maar 18, 19 graden is gewoon een gangbare temperatuur, zeg maar, voor een maaien. Dus we moeten net klaaien. Wakker wordt matige naar het eerste draaiende wind. Nou, op de jongen loeken er dan tijdelijk een peer stepelwolken, oers had ik het nog zien kennen. Maar het bloed dan gewoon droeg. Ja, en vreed, dan hebben we, ik was simmerske temperaturen. Dan komt er de 24 graden, waar je zegt. Maar ja, kijk, als de komende dagen. In het waardgebied leidt het even wat leger. En nou, die komt het net heger dan zo'n goede 21 graden. Nou, de zin is kien die wordt wat aanremmen, vreed, toch wat sluierwolken die vanuit het zuidwesten op je staak komen. Nou, de wind is dan matig gewoon vrij krachtig, dus ja, voor de ziels is denk ik wel mooi waar. In de nacht stiet er een amper wind, maar dan is de wolkkons op mistbanken. Nou, sneeuw, dan zat het nodig het voor eerst de laatste droege dij van deze rieten. En dan hebben we een soort zinnen, zo'n 23 graden en een noord-noordwest draaiende wind. Ja, op de jong, en dat is dan in het twaalfde helft van de jong, zou ik het nog misschien kennen, meer bewolking en dan vallen er wat lichte buikers. Maar die zullen het deltaagste kwart van zo'n goed 100 mm wat er nou ontstaan is, net oplossen, verwacht ik. Dus ja, om mooi wat frisser, maar daarna weer oprennende temperaturen. En nijs nu een, ja, gewoon enkele buikers.
19: Ja, ik heb het. Dank u wel, Sibo.
1: Het slotstuk van onderwijs.
19: Ja, Nederland krijgt een cadeautje, haastens om saai zoeren. Want dan is het moment dat zo'n 100.000 programma's van de publieke omroep vergees online te beschermen binnen. Dus als nou jonge televisie zijn worst. Ik heb me net zo volop voorstellen, dat is prachtig waar. Maar goed, zelfs wordt door Worstad. En ik is trouwens een keer in de tuin televisie zijn. Dan binnen al die andere programma's binnen te zien. Het is televisieprogramma's en radioprogramma's trouwens. Die het zo'n 20 maken binnen. Nou ja, juist, stel ik me zo voor. Nee, 2020. Dus 100 jaar televisie en radio in Nederland. Dat is vergees online te zien. Dat cadeautje komt van Beeld en Geluid. De directeur daarvan, dat is de archivaris. Ebbo van Nispen tot Zevenaar. Ik denk dat is een figuur uit het zwiebertje. Maar nee, hij is de baas en hij te verzwaren. Maar een hoop stiepen ik van het ministerie en een hoop Jill trouwens ik, om dat alweer online te krijgen. Dus van zwiebertje onder maar de Sound Mix Show. Het is alweer werd te zien. Jeroen Saïs, hoe gaat dat alweer online? Dus ik zou er al bij wezen, want dat rint verst dan. Als iedereen dat al iets zijn wil. En dat bracht mij erbij om eens te zien wat er Veskes hoe te bedenken binnen. En dan gaat het mij eigenlijk, hoeft net per se tunes of zo van programma's te suggereren, want dat is altijd wat lastig. Maar gewoon Veskes op televisie. Er zijn heel veel Veskes maken. Oer televisie, oer tv-programma's, oer tv-presentatoren, weet ik het. Kom mij San Veske, dat vind ik nou leuk. Voor het slotstuk. 0620, 4999, of broek de app van Omroep Friesland. Dus Veskes, oer televisie. De onderling van het feit dat het hele archief van de publieke omroep online gaat. Dat is om saaies oer. Ik ben heel benieuwd, Westman Komst. De leukste, die draaien wij vanzelfs bij online van dit onderwijs.

0: wij gaan nog even terug hier met onderwijs. Want zoals we dit programma verzelfs, dit via Grim Tosk en Lester Roentje.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: De temperatuur in de provincie die kroept Joert naar de 30 graden. Hij kreeg de warmste Pinkster zo'n jontje 84 achter de regen. En Joert kwam er dus nog een schepkebop op. Nou, uw verslagjouwers het mooi waar even in West, in de provincie. Dennis Terpstra die trof eerst bouwvakker Michiel van Duinenoorn in Ljouwert.
3: Dus op dit moment gaat het nog. Hè. Je zit nog een lekker windje. En het is nog het is best wat te doen. Maar ja, je kan wel merken hè, dat het wat warmer wordt. Dan gaat alles wel krek een beetje dreiger. En, hè, je bent zelf een beetje, hè, je bent wat lomer. Maar die ziek het werk wat binnen op en dan en dat is het koeler. Dan ben ik goed geïsoleerd, dus dat scheelt een heel stuk.
4: Ben je meestal heel goed aan het zwitten?
3: Ja, je bent wel goed ben aan het zwitten, ja, inderdaad, dat klopt, ja.
4: En nou, je staat zelf al, ben je volgens mij ook binnen bezig. Doe je dat dingetje ook los omdat het zo warm is?
3: Nee, dat net speciaal. Nee, dat valt wel wat aan. Nee, het gaat wel gewoon terug. Dat was ik eerst. Dus, ja, maar het werkt maar toch even aan. Dus dat is wel, wie maakt wel hetzelfde werk, een beetje dezelfde methodes wat aanhouden. Maar ja, zeker, je past altijd wel zelf ook een beetje aan, hè, aan je temperatuur. Ik bedoel, dat zeg je dat toch automatisch.
4: Hoe hij zich daar het op deze temperaturen?
3: Ach ja, je hebt er net zijn niet zo bijzonder, hè? Nee, het valt best aan. Dus nee, dat is nog wel te doen. Van nota is nog wel te doen. Ik zou dat een week of 14 dagen achterna worden, dan weer blijft wel geven. Maar het is van nota heel best te doen. Nog. Ja, valt me nog niks in.
4: Maar als je goed insmaren met deze temperaturen, hoe gaat dat jaren?
3: Ja, dat maak ik. En dat doe ik uiteraard over dat ik. Hè. Tenminste, als we het de hele dag erin staan, dan doen we straks een paar keer. En als we dat en we dan aan een soort van hoes gaan, dan smaren we even de arm in de hol. En dan zijn we het even in. En dan kunnen we wel even volhouden. Ja, dat is een goed ding.
0: Ja, zei. Dit hebben we dus ontwerp in Ljouwert. Daar in die warmte, in die brande zinnen. De collega's van de lokale omroep Spanburg die zeggen even op recreatiepark de Jetten in de Sleertje dat. En troffen daar een paar campinggasten daar in de zinnen.
5: Ja, heerlijk. En hier heb je een windje. Daar op de camping is het echt bloedje heet. Maar hier onder de boom in de schaduw is het wel lekker.
6: Ja, want staat u hier op de camping of bent u hier met de boot?
5: Nee, op de camping. Dus we zijn hier ieder weekend en nu een week.
6: Ja, dus we hebben de Pinksterdrukte ook meegemaakt?
5: Ja, klopt. Ja, het was flink druk hier. En een bootje, echt.
6: Ja, dus u vermaakt zich goed hier?
5: Ja hoor, ja. Ik zou niet anders willen.
6: En jullie zijn hier zo te zien met z'n tweeën?
5: Ja, mijn man is er ook. Die is net even naar het chalet toe.
7: In de hitte dan kunnen we het nog wel aardig uithouden op dit moment. We hebben een mooi plekje met zelf wat schaduw. En ik ben nog net een beetje schaduw op de boot aan het creëren. Dus dan is het zometeen op het water helemaal uit te houden. Als er maar een klein beetje wind is.
6: Ja, dat is er wel, dus dat scheelt. En waarom bent u hier in Sloten?
7: Ja, dat is een beetje van oudsher, hè. Wij komen hier al bijna 40, 50 jaar. Dus dan ga je niet zomaar weer ergens anders heen. Dus dit is eigenlijk het mooiste plekje zover. Op Balknaar. Balk, daar hebben we altijd gestaan en met veel plezier. En, ja, toen zijn we dus hierheen gegaan.
6: En we gaan straks nog even lekker het water op?
7: Even varen. Ik bereid de sloep voor, maar we hebben ook nog een zeilbootje. Dus als het een klein beetje wind is, dan gaan we toch nog even zeilen. Dus dan hebben we mooi weer.
0: Ja, maar het mooie waar voor je vanzelf zal op het wetter wezen. Even waarom nou je verslag jou Dennis Terpstra. Hij reist en gaan naar het strand van de Lemmer. En daar trof er deze badgasten.
8: Wij gingen er even uit, ja. We waren vrij goed. En we denken, nou, even naar het strand. Lekker eventjes. Eventjes heerlijk even genieten van het zonzie.
4: Wat vind je van het lekkere waar?
9: Ja, perfect natuurlijk. Beter kan niet. Ik bedoel, het is net of je in Spanje zit hier. Met het prachtige weer.
4: Ja. Wel warm toch?
8: Ja, valt wel mij. Je kan je droog pakken, of net. Nou, we zijn relaxed, dus we gaan daar een terrasje pakken. Heerlijk. Nee, die warmte, dat valt wel wat met.
4: Ja, hoor. En, insmaar is ook belangrijk, Marit, waar? Heb je een bombietje insmaat?
8: Ja, dat hebben we denk.
9: Ja, zeker weten. Dat doen we sowieso voordat we weggaan. En we hebben het mee, dus straks nog een keertje goed smeren.
8: Ja, dat doen we.
9: Hoge factor, hè? Dus,
4: wat voor factor?
9: Factor 50 doen wij. We doen altijd de hoogste factor.
0: Factor 50 dus, ja. Je moet goed smaren, maar dit soort haar. En van binnen en van boeten, ze is dan niet wel eens. Hè. Dadelijk, het feske dat Jet bij dat verhaal dat al die zo'n 100.000 radio- en televisieprogramma's aan ze online komen om zo'n zoeren via beeld en geluid. Kist al die programma's waarom, Sjen? Nou, dat is even onder de pan natuurlijk. Wat voor plaat willen we erbij draaien? Feske zoet televisie. Ja, feske zoet televisie. Want die binder, 06 20 4
1: Brouwen, Jochen, Ian, Jochen of Broek de App. En het is alleen voor het slotstuk zelfs. Nou, in afwachting van die suggestie hek hier Ray, Where is My Husband? Prachtig, hè?

0: feest, hè. Dit hoort van Ray Harrison, Where Is My Husband.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, zo'n 100.000 oude programma's horen minuutjes 5 gaan ze online. De programma's die het voor radio en televisie maken binnen terug de publieke omroepen. In de periode 2020, dus 100 jaar lang. Die weer vergeest de Shen. En dat is natuurlijk een feest van herkenning van heel soort mensen. Ja, 2020 zal net een soort meer van wezen. Maar er zijn natuurlijk prachtige programma's maken in al die jaren. De NOS meldt dan de Soundmix Show, de Avondspits. Radioprogramma natuurlijk, Rons Honeymoon, Quiz en Lingo. Zwiebertje, Hamelen. Nou, alles wat er nog is, wat er nog weer is, restaureerd en online zetten. De Kerst en Shen, als dat worst, Joen en ik raas hem saai zoeren. En ik wil graag weten altijd een plaat bij de betekenis. En je meen dat gelukkig maar mee eens dat we een heel soort suggesties binnenkrijgen. Ziet ze Dijkstra die uit van Dire Straits, Money for Nothing. Dat gaat inderdaad over MTV eigenlijk, televisie natuurlijk. Guy Renema, site Reinder Nauta, die site TV is kijkdoos. En dan Honey, mijn kijkdoos. Ik weet niet dat het op de televisie komt, maar het is wel een suggestie die je binnenkwam voor het slotstuk. Al die mooie en oude programma's van zelfs That's Entertainment van de Jam, site Ruud Koken uit Wiekel. Prachtig, noemen we een prachtige suggestie. En waar komt Teun Maai, die site ZZ Top, TV Dinners, Mariet Zwart, die site 57 Channels van Bruce Springsteen. En Jan Jaap, die site On My Hotel TV van Skunk en Nancy, die ken ik net. Maar ik heb wel een oren, die hier ik binnenkwam een paar keer. En dat is goed.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Nou, we kunnen met helemaal draaien. Maar hij kwam wel een peertje binnen. Matten kwam er onder oren mooi. Nog een peertje binnen. Oh ja. Jelt, die zei ik, ja. Door deze noir. Dus, The sun always shines on TV. Dit is onderwijs. Fijne jongen nog. Hoi.

0: Friesland.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikje anders doet.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
3: Ruimte, weg van de massa.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn. Dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu.

0: spreken. De Tweede Kamer had Beeld en Geluid hiervoor opdracht gegeven. In 2023 is men begonnen met het verzamelen van de programma's. Minister van Buitenlandse Zaken Berendsen ontbiedt de Russische ambassadeur vanwege de recente aanvallen op Kiev. Nederland wil uitleggen over de intensievere beschietingen op de Oekraïnse hoofdstad. Volgens Berendsen zijn de aanvallen onacceptabel. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn. Dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Beeld en Geluid in Hilversum stelt vanaf nu 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis online beschikbaar. Dat doen ze via het platform De Schatkamer. Klassiekers als de Showbiz Quiz, de Willem Ruijs Show, Zwiebertje en de Soundmix Show zijn reclamevrij te bekijken.

0: 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Op Shuffle.

0: was AHA met The Sun Always Shines on TV. En het is weer 7 uur, het uur van Op Shuffle. Mijn naam is Menno Hogeveen en in deze uitzending leer je meer over Radiohead, duiken we de geschiedenis in met Jeff Buckley, leer je nog een leuk feitje over Tina Turner en natuurlijk meer muziek, muziek en nog eens muziek. Dit is uitzending 8 op 26 mei 2026 en we beginnen zoals altijd met Achter de Noten.
1: Op Shuffle. Achter de Noten.
0: Een nummer dat je opzet als het donker en stil buiten is. Het nummer verscheen in 1995 op het album The Bends van Radiohead en werd gezongen door, of geschreven door zanger Tom York. De titel kwam van Canary Wharf in Londen. Dat gebied stond vol met nepplanten en moderne gebouwen waardoor alles nogal kunstmatig aanvoelde. En precies dat gevoel hoor je ook terug in het nummer. Fake Plastic Trees gaat eigenlijk over een wereld waarin steeds meer nep lijkt te worden. Neppe relaties, oppervlakkige mensen en het gevoel dat alles om uiterlijk draait. Radiohead had trouwens veel moeite met het opnemen van het nummer. Het lukte maar niet om de juiste emotie vast te leggen. Daarom besloot de band even pauze te nemen en gingen ze naar een optreden van Jeff Buckley. Tom York was daar zo van onder de indruk dat hij terug in de studio het nummer bijna in één take on inzong. En na de opname brak hij zelfs in tranen uit. Hun nummer zat ook in de film Clueless uit 1995. Daar noemde een van de personages het nummer Crybaby Music. Tom York kon er later eigenlijk best wel om lachen. Wat het nummer extra bijzonder maakt is hoe rustig het begint, maar langzaam steeds groter en emotioneler wordt. En eerlijk, Fake Plastic Trees is een nummer dat bewijst dat zachte muziek soms juist het hardst binnen kunnen komen.

Dat was Radiohead met Fake Plastic Trees. En nu naar The Cure. Friday I'm in Love is een vrolijk poprocknummer geschreven door de zanger van de band Robert Smith. Het lied gaat over iemand die zich alleen op vrijdag echt gelukkig en verliefd voelt. En dit was opvallend omdat The Cure normaal bekend staat om hun donkere en sombere muziek. Smith noemde het zelf een dom popliedje, maar vond het juist goed omdat het zo vrolijk en anders was. De openingszin van I Don't Care If Monday's Blue verwijst bovendien naar het nummer Blue Monday van New Order. Het nummer werd een van de grootste hits van The Cure. Het behaalde de 6e plaats in het Verenigd Koninkrijk en nummer 18 in de Verenigde Staten. In Nederland kwam het niet verder dan 2 weken de 2e positie in de tipparade. Het stond op het album Wish uit 1992 en werd opgenomen in de Manor Studio. Robert Smith vertelde later dat het nummer per ongeluk iets sneller en hoger klonk doordat hij de pitch-instellingen van de studio vergat uit te zetten. Wat het lied juist een lichtere en vrolijkere sfeer gaf. De kleurrijke videoclip, geregisseerd door Tim Pope, won in 1992 een MTV Award voor beste videoclip. Door de jaren heen werd het nummer gebruikt in films en series zoals About Time, 50 First Dates, He's Just Not That Into You en Ugly and Chuck. Daarnaast maakte Natalie Imbruglia in 2014 een cover van het lied op haar album Meal. Friday, I'm in Love, The Cure.

Dat was Blue Monday van New Order uit 1983. En dat is niet alleen een van de meest bekende nummers uit de jaren 80, maar ook een van de meest invloedrijke elektronische tracks gemaakt. De 12-inch versie duurt ruim 7 minuten en groeide uit tot de best verkochte 12-inch single aller tijden Groot-Brittannië. Het nummer speelde bovendien een grote rol in de wereldwijde doorbraak van elektronische dansmuziek, vooral in de clubs van New York. De tekst van het nummer wordt vaak verschillend geïnterpreteerd. Sommigen zien het als een lied over drugsverslaving, anderen denken aan mishandeling of een stuk gelopen relatie. Vooral de regel, how does it feel, to treat me like you do, roept veel vragen op en kan op meerdere manieren worden uitgelegd. Zanger en gitarist Bernard Sumner schreef de tekst terwijl de band experimenteerde met de druk LSD en nieuwe elektronische apparatuur. Volgens bassist Peter Hook werd de tekst bewust vaag gehouden. Het gevoel was belangrijker dan een duidelijke betekenis. Een nummer ontstond tijdens experimenten met een nieuwe Oberheim DMX drumcomputer en verschillende synthesizers. Volgens Peter Hook verliep het opnameproces behoorlijk chaotisch. Apparatuur viel voortdurend uit en sommige beroemde onderdelen van het nummer ontstonden zelfs per ongeluk. Toetsenist Gillian Gilbert programmeerde de melodie handmatig door alle noten één voor één in te voeren. Daarbij sloeg ze per ongeluk één noot over, waardoor het kenmerkende ritme ontstond dat later juist essentieel bleek te zijn voor het geluid van het nummer. Over de titel bestaan verschillende verhalen. Peter Hook vertelde dat hij op het moment iets las over Fats Domino, die eerder een nummer met dezelfde titel had uitgebracht. Omdat het een ellendige maandag was, vond de band de naam perfect passen. Tegelijkertijd werd de titel ook gelinkt aan het boek Breakfast of Champions van Kurt Vonnegut, waarin de uitdrukking Goodbye Blue Monday voorkomt. Opvallend genoeg wordt de titel nergens in de tekst genoemd, iets wat vaker voorkomt bij nummers van New Order. Blue Monday staat bekend om zijn futuristische uitstraling. De beroemde hoes, ontworpen door Peter Saville, leek op een grote floppy disk en bevatte geen gewone tekst. In plaats daarvan gebruikte hij een kleurcode waarin de naam van de band en de titel verborgen zaten. De productie van de hoes was zo duur dat Factory Records, naar verluid, geld verloor op iedere verkochte single. Het nummer kreeg later meerdere remixes, waaronder Blue Monday 88, die opnieuw een grote hit werd. Daarnaast werd het vaak gebruikt in films en series zoals Ready Player One, The Wedding Singer, Riverdale en Gossip Girl. Ook andere artiesten namen het nummer op, waaronder Orgy, die er in 1998 een industriële rockversie van maakte. Die cover werd later zelfs gesampled in Shut Up and Drive van Rihanna. Meer dan 40 jaar later blijft Blue Monday een tijdloos nummer dat nog steeds overal ter wereld opduikt in clubs en films. En zoals Peter Hook ooit zei, Blue Monday is geen nummer, het is een gevoel.

0: Shuffle met Menno Hoogveen. Raar, maar waar.
1: Signed, sealed, delivered. I'm yours. Stevie Wonder. En we gaan door naar Raar, maar waar. Wist je dat Tina Turner op een bijzondere manier wordt ingezet op Gloucester Airport? Haar muziek wordt gebruikt om vogels weg te houden van de landingsbaan. Het wordt luid afgespeeld via een speaker dat op een busje gemonteerd is en dat heen en weer rijdt over het trein. Normaal gesproken gebruikt de luchthaven geluiden van vogels en nood om andere vogels af te schrikken. Maar toen dat systeem op een dag niet werkte, zette het personeel voor de grap muziek van Tina Turner op. Tot een verrassing vlogen de vogels er ook echt van weg. Sindsdien zijn nummers zoals Simply the Best, What's Love Got to Do With It regelmatig te horen op de luchthaven. En ik hoop niet dat ik jullie wegjaag, maar we gaan toch naar Tina Turner luisteren. Dit is The Best.

Dat was de best Tina Turner. En van Tina Turner gaan we naar Carly Simon. Veel mensen kennen You're So Vain van Carly Simon vooral vanwege het mysterieuze verhaal achter de tekst. Maar er zit nog een bijzonder detail in het nummer verborgen. Mick Jagger is namelijk te horen in de achtergrondzang. De zanger van de Rolling Stones hielp mee tijdens de opnames van het lied in 1972. Vooral in het refrein kun je zijn stem herkennen tussen de backing vocals. Veel luisteraars hadden dat jarenlang niet eens door. Terwijl zijn karakteristieke stemgeluid stiekem een extra rockrandje geeft aan de Evergreen. Volgens Carly Simon ontstond die samenwerking vrij spontaan in de studio. Mick Jagger was aanwezig tijdens de opnames en zong uiteindelijk mee op het nummer. Daardoor kreeg You're So Vain niet alleen een iconische tekst, maar ook een onverwachte muzikale bijdrage van een van de bekendste rocksterren ter wereld. Dit is You're So Vain, Carly Simon.

0: Shuffle. Deze week in de muziekgeschiedenis.
1: Ja, wat gebeurde deze week in de muziekwereld? Aanstaande vrijdag is het precies 29 jaar geleden dat Jeff Buckley overleed. Buckley werd geboren in Californië in 1966 en is zoon van volkszanger Tim Buckley. Zijn vader overleed al toen Jeff nog jong was en toch zou muziek uiteindelijk ook zijn leven worden. Begin jaren 90 trok hij naar New York, waar hij met alleen een gitaar en die bijzondere stem optrad in kleine cafés en clubs en groeide daar uiteindelijk langzaam zijn naam. In 1994 verscheen zijn debuutalbum Grace, tot vandaag zijn enige echte studioplaat. Een album vol intense, breekbare nummers, waarop hij ook zijn eigen versie zette van Hallelujah van Leonard Cohen. Op dat moment was het nog helemaal geen wereldhit. Maar na Buckley's dood groeide het nummer uit tot een van de meest geliefde nummers ooit opgenomen. Op 29 mei 1997 verdronk Jeff Buckley tijdens het zwemmen in de Wolf River bij Memphis, Tennessee. Hij werd pas amper 30 jaar oud. Dit is Jeff Buckley's versie van Hallelujah.

Dat was Jeff Buckley's prachtige uitvoering van Halleluja. En we gaan nu door naar Neil Finn, want morgen wordt hij 68 jaar oud. Een goed moment om stil bij te staan bij een van de meest invloedrijke songwriters van de afgelopen decennia. Van zijn beginjaren bij Split Enz tot zijn internationale succes bij Crowded House maakt Neil Finn muziek die herkenbaar is door sterke melodieën en een ingetogen melancholische sfeer. Liedjes als Don't Dream It's Over, Weather With You en Fall At Your Feet groeiden uit tot vaste waarden in de popgeschiedenis. Zijn nummers draaien vaak om thema's als verlangen, herinnering en relaties, gebracht op een directe en toegankelijke manier. Daardoor blijven ze ook decennia lang nog overeind. In de loop van zijn carrière werkte hij samen met onder andere Johnny Marr, Eddie Vedder en Fleetwood Mac, zonder dat zijn eigen stijl verloren ging, melodieus, helder en zorgvuldig opgebouwd. Een goed moment om er vandaag even bij stil te staan. Dit is Crowded House met Into Temptation.

Dat was Crowded House met Into Temptation. Op 29 mei 1982 behaalde Madness in het Verenigd Koninkrijk een eerste en enige nummer 1 hit met House of Fun. Het nummer werd daarmee een mijlpaal in hun carrière. Toch was dat zeker niet hun enige succes. De band zou uiteindelijk 7 keer de Britse top 10 en 31 keer de Britse top 40 halen en ze staan 7 keer in de Nederlandse top 40. In Nederland deed House of Fun het een stuk bescheidener. Daar bleef het steken in de tipparade en haalde het de top 40 niet. Madness zelf stond in die periode al bekend om een mix van ska, pop en humor, waarmee ze begin jaren 80 uitgroeide tot vaste waarde in de Britse popcultuur. En we gaan er weer vrolijk uit. Dit is weer het einde van dit uurtje op Shuffle op Omroep Zilt. Volgende week 2 juni ben ik er gewoon weer van 7 tot 8. Je kan me bereiken op de mail m.hoogveen@omroepzilt.nl of via Insta op Shuffle. En we gaan eruit met House of Fun. Dit is Madness en tot volgende week.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf juli vangt de Brabantse gemeente Waalre tijdelijk ongeveer 150 asielzoekers op een voormalig dierenwinkelterrein. Burgemeester Marcel Oosterveer zegt daarmee gehoor te geven aan een oproep van asielminister Bart van den Brink. Ondanks extra opvangplekken blijft de druk op Ter Apel hoog. In IJsselstein leidde een nieuw opvangplan eerder tot rellen. Nederlandse netbeheerders zien een sterke stijging in aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen. De toename volgt op berichten dat delen van het stroomnet onder meer in Utrecht op slot gaan door overbelasting. Netbeheerders Stedin, Liander en Enexis melden fors meer aanvragen, soms tot 4 keer het normale aantal. De Israëlische krijgsmacht heeft grondoperaties in Zuid-Libanon uitgebreid voor beide de zogeheten gele lijn, dat meldt de krant Haaretz. Volgens Israël is dat nodig om explosieve drones van Hezbollah te bestrijden. Ondanks een bestand voert Israël nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. Premier Benjamin Netanyahu wil de operaties verder opvoeren. Het Rode Kruis heeft extra open tenten geplaatst bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de hitte en drukte. Ruim 120 asielzoekers wachten buiten terwijl opvangplekken ontbreken. Volgens commissaris van de Koningin René Paas is dit een landelijk probleem. Het Rode Kruis dringt opnieuw aan op een structurele oplossing. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Winkelketen De Zeeman sluit tussen 2025 en 2028 ongeveer 150 winkels om het winkelbestand winstgevender te maken. De keten stopt volledig in Portugal en Oostenrijk, waar proefprojecten met 13 winkels mislukten. Door ook nieuwe winkels te openen, verwacht Zeeman uiteindelijk circa 60 winkels minder over te houden dan de huidige 1388 filialen die zijn verdeeld onder 8 landen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft toegegeven dat hij een rechtbanktekening manipuleerde met AI. Rechtbanktekenaar Petra Urban noemt de actie schandalig. Boon bood excuses aan, maar gaf weinig uitleg. Urban overweegt nu samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten verdere stappen te ondernemen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft er overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: En lekker in het badpak. Ik zit hier in een badpak met kurkjes, want ik kan het zwemmen.
1: Ja, en dat rieten rokje staat je enig,
0: moet ik zeggen. Ja, hoela.
1: Even een complimentje tussendoor. Ja. Maar het is warm. Maar zelfs in deze hitte maken wij gewoon een fijne uitzending.
0: Dat is wel de hoop hier.
1: Ja, ga ik vanuit.
0: Waar gaan we naartoe?
1: We gaan eerst eens even naar het bos. Naar een paar rupsjes.
0: Ja, wat dat wil wel met het weer, hè? Die rupsjes. Voordat ze vlinders worden. The strangers.
1: The caterpillar crawl.

0: 1959.
1: 1959. En dan is daarna nog een bewerking ervan geweest.
0: Ja, klopt. Ja. Die is ook wel...
1: maar die behandelen we in de...
0: Dat doen we met Halloween.
1: Ja, dat laten we dat doen.
0: Hey, in 1957 hadden ze ook al last van rupsen.
1: Ja, maar altijd al. Altijd. Last. Hoezo last?
0: Ja, nee, weet ik niet. Caterpillars.
1: Maar Caterpillars is ook een machine, hè?
0: Oh ja? Wat voor machine dan?
1: Een grote bulldozerachtige. Oh. Die heet dan een Caterpillar.
0: Zou Ray Campy het daarover hebben dan?
1: Nou, ik denk het niet.
0: Oh.
1: Let's go.
0: 57.
1: Caterpillar, baby.

0: ook een piepen.
1: De stoelen gaan squeaken. Ja, die is een piepen en een huilen.
0: Ja, Little Richard. Mm. Ja, en als je aan piepen en hiding en
1: slippen en sliding.
0: En natuurlijk, ja, dan heb je ook nog varkens en groundhogs die ook vrouw groundhogs die steken een keer hun kop boven de grond uit en
1: ja, is het dan een snoeper?
0: Ja, dit is een groundhog snoeper van Freddy Clark.

0: gingen we in één stap van de groundhogs naar de gewone hogs. I'm hogtied over you.
1: Ja, dat is bij je pad liefdesliedje.
0: Het is heel, als je naar de tekst geluisterd hebt, ik weet niet of je dat gedaan hebt, maar het is echt een heel apart liedje. Tennessee Ernie Ford en Ella Mae Morse.
1: Maar er is nog een ander, een heel apart liefdesliedje.
0: Ja, we blijven een beetje bij die varkentjes, hè?
1: Varkentjes? Nee, pigs.
0: Oh, toe maar, pigs.
1: Ja, dat is het meer. En wie is dat? Tommy James met I'm a pig about your love.

0: Nog meer varkentjes.
1: Ja, G.C. Wilson. En ja, die zat meer in China, hè?
0: Ja, Hongkong. This little piggy went to Hong Kong. Ja,
1: dat was toen ook natuurlijk een Engelse enclave, hè?
0: Ja.
1: Ja, en nu niet meer.
0: Nee.
1: Laverne Baker, ja, die zingt natuurlijk even in het, het Hongkongs. En daarna Rudy Ray Moore, die zingt ook in het Hongkongs, zeg maar. Laverne Baker samen met de Gliders. Bob Tingeling.
0: En dan Rudy Ray Moore met Ringeling Dong.
1: Fantastisch. Laverne Baker. Oh.

0: agenda. Ja.
1: Ding dong.
0: Nienke.
1: Hoi. Ja, kan niet. Yes. Woensdag 27 mei, dat is morgen. Dan staat Great Delisle met de Blue Ribbon Boys uit de USA in Heerlen. In het theater daar. En mocht je dat nou echt vet leuk vinden, dan kun je dat de volgende dag nog een keer zien. Want dan staat ze in Hoorn in het huis verloren. Dus dat is dan de 28e. De wolven gaan wel huilen, hoor je dat? Even kijken, dan vrijdag de 29e in Spanbroek in het kerkhuis met UY, de Oldtime String Band. En diezelfde vrijdag is in Hengelo in muziekcafé De Cactus, de Dukes of Tijuana uit Duitsland en King Cat Rhythm uit Hongarije. Bob Wayne, die komt uit de USA, die is ook in Nederland. Die staat in Os in cultuurpodium De Groene Engel. En we zijn nog steeds op vrijdag. Ik ga even mijn blaadje wisselen. Kijk, dan krijgen we festivals. Die beginnen aankomende vrijdag. En deze duurt 2 dagen, dus tot en met zaterdag in Solothurn. Dat ligt in Zwitserland. En dat is Rock This Town. Wie staan er onder andere? Nou, Carlos en de Bandido's. Cy Cranstown. Spreek ik het goed uit? Cranstown. In ieder geval Natty Bo, Jack Baymore en de Bandits. Nou, nog een heleboel meer. Gaan jullie maar naar Spanje, dan kan dat. Dan kun je naar Calafell. En daar is in Disco Vips in de Carrière de Murtiel. De Octana Party Bumpers editie 6. Waar moet je dan van lachen?
0: Nou, de bumpers ook. Daar moet ik om lachen.
1: Oh, om de bumpers, oké. Okay. Ja. Charlie Gin en de Tonics, Bank Robbers, Kaboom's, Prisoners of Society. Nou, staat een heleboel. Begint vrijdag, duurt tot met zondag. Kijken, we hebben ook vrijdag tot met zondag in Dunnington in York. Rods and Rockers Weekend. Russ Bebop en de Roadrunners, Lil Dave en de Sun Sessions, etcetera. Kijken, dan hebben we nog meer. Weer een 3-daagse festival in Lito Choro. Ik weet niet zo goed. GR, waar staat dat voor? Ja, Griekenland, natuurlijk. Griekenland, daar hebben we A Greasy Chain Ride. En dat is editie 6. Royal Flush, Johnny Rumble and the Law of 4000. Featuring Ronnie Nightingale. Ik dacht even, via featuring jou.
0: Ronnie Nightingale komt uit Nederland, hè?
1: Oh, is dat zo? Nou, in ieder geval, Wildstorm komt ook uit Nederland. Kijk even op hun website. We kijken, dan gaan we naar Emmen. Daar staat aankomende zaterdag op het terrein van de rugbyclub. The Roots and Rips and Brews. Bob Wayne uit de USA, Ilse de Lange, de Hillbilly Moonshiners, Liz Young en de Black Slacks en meer.
0: Hoe heet die rugbyclub?
1: Dat weet ik niet, staat er niet bij. Hè? Staat er niet bij, weet jij toevallig?
0: De Hunebedders.
1: De Hunebedders?
0: Ja, weet ik het. Dat zou ik niet weten.
1: Oké. Hey, en geen agenda zonder Wieners. En dus Wieners Play, de Everly Brothers, die staan in Nijkerk. Theater Streams, Bredebeek. En dat is aankomende zaterdag. Ja. Oh ja, en Great Delisle, die speelt zaterdag ook nog een keer, maar dan in Eindhoven.
0: Oh ja?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar we hebben, daar gaan we.
1: Ja, kijk, ik heb nog een paar dingen. Dus, deze is wat langer. Deze begint zaterdag en eindigt dinsdag pas. Huh? Ja, Tuoro Sul Trasimene. Mijn Italiaans is niet heel geweldig. Maar daar staat Vintage Lake, zo heet het festival. Don Diego Trio, Lucky Luciano's, Andy McFarlane. Nou, een heleboel.
0: Maar hoeveel
1: 3 dagen lang.
0: Hoeveel keer was het festival?
1: Staat er niet bij.
0: Oké.
1: Dat weet ik niet.
0: Maar een website misschien?
1: Vintagelake.it.
0: Ja.
1: En IT dan van Italië.
0: Kun je alles vinden.
1: We racen gauw naar Rock'n'Roll Hoorn.
0: Ja,
1: die is aankomende zondag. Gratis entree trouwens op diverse locaties in Hoorn. Lee Lewis, The Sundown Boys, Barney and the All Rhythm All Stars, Rhine Valley Ramblers, Moonshine Reunion, The Backseat Poppers. Nou, daar staan echt een heleboel. En ik zou zeggen, zoek het even op Facebook. En daar staat precies wat er allemaal is.
0: Ja, maar dat is ook wel een website, toch?
1: Ja, dat staat hier bij www.facebook.com/events/. En dan komt er echt een gigalang nummer. Dat gaat niemand ophouden. Nee, dus zoek het even op Facebook, zou ik zeggen.
0: Zoek het even zelf uit.
1: Ja. Zondag de 31ste zijn we nog steeds in Amsterdam. Daar heb je Clandestine. En dat is in het Tolhuis. Cody Lee en de Rhythm Keys. DJ Swinging Rocking Daddy.
0: Ja, dat ze het op dezelfde dag doen, hè?
1: Ja. Ja, dat hebben ze niet helemaal goed gepland. En dan kun je ook een proefles rock'n'roll dansen doen. Clandestienamsterdam.nl. Ja, hoppatee. En de laatste die ik ga noemen is ook aankomende zondag in Nijmegen. Grey Delisle en de Blue Ribbon Boys. Okay. Dus je kunt er echt 4 of 5 keer zien, dus je dat zou willen. Ze was vorig jaar in Neushoorn, in Leeuwarden.
0: Ja, en er waren heel weinig mensen onder de reclame.
1: Ja, en daarom kon ze dus dit jaar niet weer.
0: Nee, denk omdat ik. De reclame zo ontzettend slecht was en niemand wist het.
1: Niemand wist het, nee.
0: Doe wat.
1: Doei.
0: Ja, remmelamme ding dong, de Edsels.

0: weet net dat er iets anders nog doorheen draaide.
1: Ja, maar dat zit denk ik in nummer.
0: Ik denk het wel. De Eldorado's met Boemdingeling.
1: Nou.
0: Nou, zijn we er ook klaar mee.
1: Ja.
0: Maar het was wel een mooi liefdeslied, toch?
1: Absoluut.
0: Absoluut. Johnny Horton en Big Sandy?
1: Ja, we zijn 5 minuten later dan normaal, maar dat geeft niet.
0: En dan Big Sandy en his Fly Right Trio, One Side Love. En ja, Johnny Horton, die vindt eigenlijk van, ja, ik vind je wel heel erg lief, maar we mogen nog niet van je papa en mama. Dus we gaan even heel langzaam en lang lopen.
1: Nou, hij brengt dat thuis, denk ik.
0: Denk het wel.
1: Ja, oké. Okay.

0: Woehoe.
1: Big Sandy.
0: A one-sided love. Mm. En vergeet niet het Flyride Trio, hè.
1: Ja, precies, met TK op de hele high. Ja, maar dat is ook vergaande geworden natuurlijk. Dat was toen.
0: Ja.
1: Enkel spelen ze nog eens met elkaar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, fantastisch.
0: Hey, one-sided love. En dan zegt die andere, you don't love me.
1: Ja, dat zijn de Sun Rockets. En het is een cover. Hij heeft een Rhythm and Blues nummer. Maar deze is wel echt heel vet. En daarna Little Arthur Matthews met I'm Gonna Willing You.

0: gonna wait on you. And if you mess up, then you're gonna get together. Don't mess up now. Be careful.
1: I'm gonna wail on you. Yo. Hij heeft niks met walvissen te maken, by the way.
2: Niet?
1: Nee.
2: Oh.
1: Nee.
2: Of is het een soort steamroller?
1: Misschien ook wel.
2: Dat zou kunnen. Ja, I'm gonna wail on you. Louis Prima en Kelly Smith samen met Sam Boutra en The Witness. Ja. Nou, die gaan ook even wailen over you met dat jump and jive. En wailen.

0: Zo, dat is een hele lange titel, deze.
1: Mm-hmm.
0: En het is iets met een bluebird en een buzzard en een oriole.
1: En wat is een oriole dan?
0: Het is ook een soort...
1: Vogeltje.
0: Vogel.
1: Een vogel. Nee, een vogeltje in Fries is een glaasje zonder...
0: Dat is een glaasje, ja. Ja, ik ken hem.
1: Ja, heerlijk, ja. Trouwens. Oh, daar heb ik nou wel zin aan. Oh. Ja.
0: Maar Bobby Day dus.
1: Heb ik aan de Ruud.
0: Ja.
1: Zometeen naar Sun Records, tweede uur.
0: Yay.
1: En leggen we dan even uit over wat ik vorige week probeerde u te leggen. En dat gaan we dan nou nog een keer doen.
0: We gaan het gewoon nog een keer doen.
1: Als je de uitzending terug wil luisteren, kan dat via...
0: de website of de app van Omroep Zilt.
1: Of via Ron en Nienke Mixcloud. Of via...
0: of via de YouTube... Romp en Stomp en Show.
1: Ja, dat is de website.
0: Oh.
1: Nou, dat is de e-mail.
0: Oh, Romp en Stomp en Show. Door elkaar.
1: Het is gewoon Romp en Stomp.
0: Romp en Stomp. Ja. Nou ja, nu we toch over dat e-mail hebben. Romp en Stomp en Show @gmail.com.
1: Ja.
0: En daar mag mail naartoe. Of
1: ja, nee,
0: wat
1: tuurlijk.
0: Je verder kwijt wil.
1: Ja, precies.
0: Ja, nu we het er toch over hebben.
1: Hé, hey, de laatste songs die zijn Ronnie Hawkins en Chuck Berry.
0: En het ene heet Little Red Rooster.
1: En het andere heet?
0: The Jaguar and the Thunderbird.
1: En daarna komen de Led Jaguars instrumentaal nog even achteraan met de
0: Jaguar Shake.
1: Tot zometeen in het nieuws.
0: Tot zo.
1: Till after the break. Hoor aan tot zondag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Rusland zegt systematische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev te gaan uitvoeren en roept buitenlanders op om de stad te verlaten. Volgens minister Sergej Lavrov zijn vooral militaire doelen het doelwit. De Verenigde Staten en Europese landen houden hun ambassades voorlopig open. Bij zware Russische aanvallen afgelopen weekend vielen 3 doden en raakten gebouwen in Kiev zwaar beschadigd. In een flat in Ridderkerk zijn meerdere etages ontruimd nadat koolmonoxide was gemeten. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie iemand die onwel was geworden. De brandweer ventileert en controleert het gebouw verder. Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Rompin' Stompin'. Met Ronnie Pietersma en Nienke Kramer.

0: stomp, romp en stomp tonight.
1: Yeah. Welkom terug bij 2 uur romp en stompen.
2: Ik was al helemaal aan het inademen en je was me voor.
1: Ja, welkom bij romp en stompen, 2 uur Sun Records.
2: Welcome to romp en stompen, dedicated to Sun Records and Memphis Recording Service.

0: 1950 en 1952 uitbracht, vertellen wij de hele tijd dat het het 67-jarig bestaan is. 76-jarig bestaan
1: ik,
0: is.
1: Ik kijk je al aan van, nee, 76.
0: 76-jarig bestaan van Sun Records.
1: Ja, wij gaan gewoon uit van de langste.
0: Ja, want anders, de mensen die natuurlijk al geluisterd hebben naar, wat is dat, 2 jaar terug, dat begonnen we met Memphis de Calling Service, hè?
1: Ja. Klopt.
0: Het 75 jaar bestaan en toen het 76 jaar bestaan en toen kwam Sun Records in één keer en ja, toen begonnen we opnieuw, maar dan 52 en
1: ja, het is ingewikkeld.
0: Ja, het is niet, het is je kan het ingewikkeld maken en ja, dat mogen wij graag.
1: Maar laten we het voor nu zo simpel mogelijk proberen te houden.
0: Dus
1: de studio bestaat 76 en het label 74 jaar.
0: Ja, precies.
1: En we vieren dat gewoon lekker allebei tegelijk.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja.
0: Dus welkom bij Romp en Stomp en Sun Records. Het 76-jarig bestaan, de
1: 74.
0: Nee.
1: Oh, je wou het in Engels doen. 76th anniversary.
0: Ja, precies. Ik ben blij dat dit jaar straks over is, want dan gaan we naar 77, want dat is beter. wat was dat feestje ook weer?
1: Oh, je vergeet het elke keer weer.
0: Ja, want, ja, soms. Soms. Ja, soms eigenlijk.
1: Zal ik het gewoon zeggen?
0: Ja, zeg het maar.
1: 706 Union, Memphis, Tennessee.
0: Right.

0: naar het treuren is van vorige week, hè?
1: Nou, niet overdrijven.
0: Nou, het was natuurlijk wel heel erg treurig wat daar gebeurde, hé? Met Jerry.
1: Ja.
0: Ja. Hallo. Ja,
1: nou, daar kwam een... Ja, hij maakte er privé een beetje een zootje van.
0: Ja,
1: en dat had natuurlijk effect op zijn professionele carrière.
0: Absoluut, want zijn de manager van, ja, de heel veel shows werden gecanceld.
1: Ja.
0: Of hij speelde eerst voor, wat was het, $10,000 per optreden?
1: Ja, meestal kreeg hij voor een concert rond de $10,000 en ja, het zakte.

0: naar een schamele $250 per avond.
1: Ja, en ja. Daar haakte de band dan. Ja. Die waren er ook wel een beetje klaar mee.
0: Ja.
1: En de andere, hij moest, wat zie je, in april heeft hij niks opgenomen. Omdat hij bezig was voor die tour naar Engeland toe. Maar ja, dan kom je terug. En dan moet je eerst wat dingen op orde stellen.
0: Ja, kijk, als jij met een dame trouwt terwijl je nog getrouwd bent, dat kan niet, hè? Nee,
1: precies. Ja, dat dus.
0: Dat moet je eerst even netjes afwerken.
1: Als ze er niet achter gekomen waren, had hij dat volgens mij niet gedaan.
0: Dan was hij gewoon met twee vrouwen tegelijk getrouwd gebleven. Denk je?
1: Maar dat weet je niet.
0: Nou ja, uiteindelijk heeft hij toch geregeld dat hij ging scheiden. En toen ging hij weer opnieuw trouwen. Ja. Met Myra Gale.
1: Ja, en ze zijn tot de jaren 70, tot 79.
0: Ja, ze zijn 12 jaar getrouwd gebleven zelfs. Ja.
1: Alles?
0: Ja.
1: Tot 79 toch?
0: Nee, tot... kijk maar. Ja, dat is toch 12 jaar?
1: Nee.
0: Ja, want ze hertrouwden in 1958.
1: Ja, en dan tot 1970.
0: Dat is bij mijn weten 12 jaar.
1: Dat is
0: 12
1: jaar, ja. Nou, ja. En er zijn ook kinderen gekomen en die vallen aan. Maar ja. Maar de opnames, wat het duurde dus eigenlijk een maand na mei. Mm-hmm. Dus niet juni, maar juli.
0: En pas in juli kroop hij weer achter de opname.
1: Niet achter de piano.
0: Ja, oké.
1: En er was maar één iemand nog bezig in de studio en dat was Jack Clement.
0: Ja, de rest was allemaal hard Holland weg.
1: Ja, precies. En natuurlijk later ook was proberen wel eens een carrière op orde te zetten, maar dat gaat niet echt helemaal van alleen dakje. En nog volgens mij zijn vader, die speelt volgens mij niet meer mee.
0: Nee, die zei Joep, doe je de mazzel.
1: Ja, niet precies. Dus, ja. Maar
0: Memory of You.
1: Ja, dit zijn eigenlijk twee demo's, hè?
0: Ja. Dan. Ja.
1: Dus dat is, wat zei je nou?
0: Memory of You en daarna Come What May.
1: Ja, maar met Come What May is nog iets.
0: Is daar nog iets mee? Oh.
1: Ja. Het is, Elvis heeft het ook opgenomen.
0: Ja, You Are Mine hoort er eigenlijk nog tussen haakjes achter. Come What May, You Are Mine. En inderdaad, Elvis heeft het ook opgenomen.
1: Voor de speelfilm in 1964?
0: Zou kunnen. Hou me er niet te vast. Het origineel is in ieder geval van Clyde McFadder.
1: Ja, precies. Fantastisch.
0: Ja, die hebben we wel eens vaker gedraaid.
1: En die van Elvis, die zat volgens mij in Kiss and Cousins. Maar ik weet het niet zeker. Die speelfilms van Elvis, daar heb ik helemaal niet. Oké.
0: Jerry Lee, Memory of You.

0: Zo, dat is weer even een andere versie dan die van Elvis of van Clyde McFadder.
1: Ja, maar nu hij dan alleen aan het spelen is in die studio, het is wel fantastisch, hè?
0: Ja, ik vond het wel.
1: En vooral die Memory of You, man. Was dat, ja, ik ben sowieso een zakker voor J.O. Leeds en Bellis. Deze zijn wel echt helemaal te gek. Ja. Oké.
0: Okay. We gaan door naar Jack Clements.
1: Ja, en Jack.
0: Die zit niet alleen achter de knoppen. Hij staat soms ook in de studio.
1: Nee, dat deed ik wel vaker.
0: Ja. Ja, ja, en hij schreef natuurlijk ook wel nummers voor Johnny Cash. En hij nam zelf ook wel eens wat op. En ja, ik moet zeggen, die Black Haired Man, die klinkt ook wel echt als een Johnny Cash nummer.
1: Nou, eigenlijk was het daar ook voor geschreven.
0: Ja.
1: Alleen, hij hield het voor hemzelf.
0: Hij dacht dan, dat is leuk, maar deze hou ik lekker zelf.
1: Maar zoals ik weet, heeft hij het niet geschreven trouwens.
0: Nee, oh, ik dacht dat hij het wel had geschreven.
1: Nee, maar dat doet er ook niet toe.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar, ja, dan bel het ook. De Black Haired Man en de andere kant is
0: Wrong.
1: Is dit nou een single?
0: Volgens mij is nooit uitgebracht.
1: Is het nooit? Nee, het zijn onze takes.
0: Ja.
1: En wat wel grappig is, Billy Riley speelt erop mee. En
0: wacht, het was wel een single. Het
1: was wel een single.
0: Ja, uitgebracht op 20 november 58.
1: Oh, en dan is het vast op Philips International uitgebracht.
0: Ja, dat staat er nou weer niet bij.
1: Nee, maar daar ga ik vanuit, want daar was jij sowieso heel erg mee bezig. En speelt, wie speelt het piano? Speelt er ook een bekende op? Nee. Nee. Maar Billy Riley speelt sowieso mee.
0: En Brad Sucks op de gitaar, hè?
1: Ja, fantastisch. Ja. Maar die komt volgend jaar, 59 dan.
0: Mm-hmm.
1: Niet, dat zal. Ja, daar zit ik wel een beetje mee. Kan ik dat dan op een valreep voor de zomervakantie
0: afronden?
1: Ja, nou, dat is wel een verhaal. Mm. Maar in ieder geval. Black Haired Man.
0: Mm-hmm.
1: Opgenomen donderdag 30 oktober 1958. En natuurlijk op een flipside, maar dat is een single. Wrong. Nou, dat was sowieso natuurlijk Wrong, die Jack. Ja, nou gaan we luisteren.

0: Jack Lemmon, dat zou niet. Nee, ik weet het niet. Ik heb het niet zo. Hij heeft mooie nummers geschreven, dat wel. Maar hij had niet achter de knoppen moeten zitten. Nee, veel dingen, naar mijn mening, dan verprust. En vooral die originele Sunsound, wat de echo's die zijn in één keer ver te zoeken. En alleen Stan Kessler is de man die wel achter de knoppen zit en die dan wel van die sound houdt. Dus
1: ja, Jack Clement die keek meer naar Frankie Avalon of Kingston Trio en dat soort dingen. Ja, dat was zijn ding en daar stuurde hij het naartoe.
0: Ja, en helaas
1: ja, wel. Dan krijg je die originele rockabilly sound natuurlijk niet zo snel mee.
0: Bij hem niet, nee.
1: Nee.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee.
0: Vernon Taylor gaan we natuurlijk.
1: Vernon Taylor, jee. Ja.
0: En dit is...
1: Of maandag 27 oktober of 31 oktober.
0: 58.
1: Ja. In 1958 zitten we nog steeds, ja.
0: En dit is ook een single?
1: Dit is ook een single, uitgekomen op 12 november.
0: En eigenlijk is The Breeze de A-kant. En...
1: Today is a blue day.
0: Dat is eigenlijk de flip side.
1: De B.
0: Maar we draaien andersom.
1: Waarom?
0: Nou, dat hoor ik wel.
1: Oh,
0: ja, dat okay. Is ja. Want zoals ik weet, zit bij Today is a Blue Day achter de knoppen. Stan Kessler.
1: Oeh.
0: En dat maakt het interessant.
1: Ja, want hij is zelf gitaar aan het spelen, hè?
0: Wie is Stan Kessler?
1: Nee, Jack Clement.
0: Ja, Jack Clement, ja.
1: Ja, dan kan hij niet tegelijk aan die knoppen zitten.
0: Nou ja, de soundcheck en dan werkt dat meestal wel. Tenminste, bij sommige mensen. Ja, ik weet niet dat hij een beetje nou ja, in ieder geval.
1: Dat zullen we ook nooit weten.
0: Nee.
1: Maar hij was gitaar aan het spelen in ieder geval. Een steenkazelaar achter. Dik knap.
0: Maar staat er ook nog iets bepaald over Fern in? Of over die nummers? Schreven Today?
1: Ja, er staat alleen... He has written his own entry in the Don Gibson sweepstakes. Ja, over Blue Day.
0: Ja, wat de Don Gibson Blue Day, oh, dat is echt fantastisch. Dat is een fantastisch nummer, en dat ken je.
1: Oh, vast wel. Als ik hem hoor, ken ik hem vast.
0: Oh, it's a blue, blue day, I feel like running away.
1: Ja, die ken ik inderdaad.
0: Nou, dat is Don Gibson.
1: Kijk. Ja, dan heeft hij daar een eigen versie van willen maken. Ja. Today is a blue day.
0: Ja, oké. Okay. Vernon

0: Nou, Breeze dus.
1: Nou, dat maakt me... I don't... It doesn't move me.
0: It doesn't move me.
1: Ja.
0: Maar toch was het een pick hit, hè? Van Billboard. Billboard, ja. En ze noemden het een refreshingly distinctive style. En dat voorspelde ook dat with exposure, the lad, ook mooie uitdrukking, yeah, could give himself a two-sided winner. Maar ja, dat is dus nooit zo geworden, want nee, de Sun-fans die dachten, je toedeledokie.
1: Ja, toedeledokie, precies, yeah, dat heb ik
0: en
1: zo. Maar
0: de rest ook eigenlijk.
1: Now today is a blue day, de alternatieve take zonder koortjes.
0: Ja, en, want ik vroeg dus al, waar zijn de koortjes?
1: Maar die zouden daar niet in. En nee, daarom, je weet van mij.
0: Ja, dat weet ik, dat hou je niet van.
1: Als er een alternatieve undub versie is, ja, dan draai ik die het liefst op. Die koortjes, die komen mee. Tenminste, die koortjes.
0: Stom uit de oren.
1: Nou, die Jack Lemmon er altijd bij doet, dan ben ik eigenlijk wel helemaal klaar.
0: Nou.
1: Maar was het niet... Oh nee, nee, dat komt straks. Ah ja, nee.
0: Dan maak je mij in de war.
1: Nee, doe het er niet toe. Waar zitten we nu?
0: We gaan naar Jimmy Dimopoulos.
1: Is dat zo?
0: Ongetwijfeld.
1: Nee, we gaan naar Billy Justice.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, dan heb ik het verkeerde plaatje.
1: Ja, het verkeerde plaatje. We gaan naar Billy Justice.
0: Oeh, sorry.
1: We gaan naar Billy Justice met Bob Train.
0: Bob Train en Paradiddle. Paradiddle. Stan Kessler heeft hij geschreven, blijkbaar.
1: Zit hij dan niet achter de studio?
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Ja, dat,
0: ja, nou, ik ben er nu helemaal af.
1: Nee, Stan Kessler die zit achter knokken.
0: En, ja,
1: en is dit een single ook trouwens? Nee.
0: Nee, niet echt.
1: Hè?
0: Nee.
1: En
0: ja, het is een beetje een gekke plaat.
1: Alle twee zijn
0: gek. Ja, dat ja, het is het gaat alle kanten een beetje uit. Het is niet heel duidelijk welke stijl het nou is.
1: Maar ja, Billy Justice zelf is wel, dit is toch wel een interessante man. Want hij, op welke films en dingen schreef hij allemaal, heeft hij allemaal dingen geschreven?
0: Oeh, dat zijn er nogal wat. Ja. Even kijken, Dear Dead Delilah.
1: Ja.
0: Mooie titel trouwens. Smoking the Bandits, nou die kennen we nog wel. Hooper of the Villain of Island Claws. En het thema van Hawaii Five-O.
1: Ja, fantastisch hè?
0: Ja.
1: Dat van hem is.
0: Ja. Ja.
1: Dat van de serie dan hè?
0: Mm-hmm.
1: Want er is ook een speelfilm van, dan gebruiken ze die muziek van hem volgens mij niet. Maar dat weet ik niet zeker, want ik kijk niet naar die series, maar het is wel heel mooi.
0: Ja, en hij arrangeerde ook vaak muziek, hè? Voor onder andere Jerry Lewis, die we al gehoord hebben, Roy Orbison, Johnny Cash, Charlie Rich. Dan maakte hij die arrangementen.
1: Ja, dat is hij. En dan speelde hij ook mee. En volgens mij speelde Bill ook nog ergens bij een opname van Elvis mee, ergens in de jaren 60, maar dat weet ik niet zeker.
0: En hij schreef trouwens ook nog veel. En dan stond hij vaak op het label als Bill Everett. Ja.
1: Wat een mooie naam. He.
0: Ja, Everett. Ja, omdat zijn tweede naam Everett was.
1: Oh ja.
0: Hij heet eigenlijk William Everett Justice. Dus dan...
1: Had hij ook de prijzen gewonnen? Kunnen we dat zien? Nee.
0: Dat weet ik zo niet. Hij staat in ieder geval wel in de Grammy Hall of Fame.
1: Toch wel, hè?
0: Ja, door Raunchy.
1: Door Raunchy, ja. Die,
0: wat
1: daar
0: vaak
1: mee
0: eindigen, ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een fantastische plaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik moet zeggen... Dat, dan moet ik even goed kijken dat... Nou, die Bob Train, die bobt eigenlijk helemaal niet. Nee, echt niet. Maar die Paradiddle, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. En dan kun je echt horen dat Stan Kessler achter de knoppen zit.
0: Ja.
1: Het is echt, want ja, echt. En daar hoor je de echte Sunzoon weer. Met die echo's en die... ja! Ik voel er in één keer helemaal weer op. Ja.
0: Hey, van Bob Train doe je ook een alternatieve take, toch?
1: Is dat zo?
0: Ja, dat staat hier.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, wat anders. Ja, want in die andere zit ook...
0: Zitten weer koortjes. De alternatieve take van Bob Train en daarna Paradiddle.
1: Ja, dus... There we go. 1950. Ja, maar wanneer heeft hij het opgenomen? Dinsdag 10 of
0: 11? Of 11 november. Dat zal dan woensdag 11 november eigenlijk.
1: Ja, 1958. 58.

0: gebleven is dat Stijn Kessler achter knop zat. Wat fantastisch, toch?
1: Ja, dat vooral die laatste was een lekker nummer.
0: Ja, Charlie Rich op de piano en Billy Riley op de bas, Roland Jans op gitaar en ja, Sid Marker op gitaar en heel veel mooie, geweldig. Geweldig. Ik ben heel blij dat Stijn Kessler daar achter de knoppen zat. Oh, en nou gaan we toch naar iets bijzonders.
1: Ja, ik noemde hem zo net natuurlijk ook al een beetje. Jimmy Demopoulos.
0: Hij is Grieks, hè?
1: Van Griekse afkomst, ja. Zijn ouders waren Griekse immigranten. En had ook een restaurant in Memphis. American Legion Restaurant. En die deed op zijn 18e mee aan een singing contest, oftewel een zangwedstrijd. En daar zong hij Moonglow.
0: Van? De origineel is van?
1: Ja, vertel maar even. Van wie is het?
0: Moonglow? Is het niet van? Nee, dat weet ik zo niet, joh.
1: Nou ja, hij vertelde in ieder geval in iedereen dat Eddie Fisher zijn favoriete artiest was.
0: Nou, dat is het van Eddie Fisher. Dat kan niet missen.
1: Dus ik gok er ook Moonglow van Eddie Fisher. En later dat jaar ging hij studeren als tandarts, maar hij ging ook nog even een tv-showtje doen. En toen ging hij plaat opnemen.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja. Maar dat is denk ik kort.
0: Hoe kwam hij dan met Swan Records?
1: Ja, dat hij kende Bill Justice.
0: Ja.
1: En die heeft hij overtuigd om hem een kans te geven, dus ja.
0: En Bill Justice zal hier wel, die we net draaiden, dus zal hier wel achter de knoppen zitten.
1: Dat was de kans van een kans, ja. Ja. Er staat verder bij Unknown Musicians en de enige die wel bekend is, is Charlie Rich op zijn pianootje. Maar die is overal bij tegenwoordig, dus. Maar ze twijfelden wel een beetje over hem, want ze waren bang dat hij te clean was, te commercieel.
0: Ja.
1: Dus ja, dat moeten we zelf maar even beluisteren. Dan.
0: En het is een single, hè?
1: Ja.
0: Dus,
1: maar het is wel op Sun Records, inderdaad. Ik dacht even dat het voor Philips International was. Nou, maar
0: ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, ik zeg het verkeerd, sorry. Het is een Philips International release geworden en niet een.
0: Nee, maar het werd wel geregistreerd eerst onder.
1: Ja. Dat is dus het verwarrende.
0: Ja, precies. Ja. Gelukkig maar. Gelukkig maar dat het niet van Sun Records uitkwam, maar van Philips International. Ja. Want dit kan niet. Dit kan niet, jongens. De A-kant is hopeless. Hopeless, hopeless wat? Hopeless love.
1: Hopeless love.
0: En de B-kant is de flip side dan. If I had my way.
1: Ja, het is verkocht trouwens wel heel goed in de Griekse gemeenschap in Memphis. Dat nog even als een side note.
0: Nou, dat zal in het restaurant natuurlijk heel veel gedraaid zijn.
1: Ja, alleen het was niet genoeg om verder te gaan met hem.
0: Niet.
1: Vond Sam Phillips.
0: Oké. Nou, we gaan luisteren. Geniet ervan, zou ik zeggen.

0: Nou, dat was Jimmy Demopoulos. Hij ging hierna naar Pepper Records, want Sam Phillips zag het niet zitten om meer met hem op te nemen.
1: Niet?
0: Nee, ik snapte niks van. En daarna, want ik zei in mezelf, hij studeerde voor tandarts.
1: Ja.
0: Nou, hij had een paar opnames gedaan bij Pepper Records. En toen ging hij het leger in als tandartsassistent. En daarna heeft hij nog een tijdje in Chicago als nachtclubzanger gewerkt. En verder weet niemand wat er met hem gebeurt.
1: Wat een aparte carrière move. Van ja. Tandarts naar...
0: Ja, een soort zingende tandarts. Leidt wel af als ze ontboren zijn, denk ik dan.
1: Maar... Ja, precies.
0: Ja, dat is weer een ander genre, maar...
1: Nee, dat tandarts is Nou ja, dat kan toch?
0: Ja. Ik denk, ik moet bekennen dat als hij zo gaat zingen terwijl hij aan het boren is, je wordt wel afgeleid.
1: Nou, dat was ik nou wel. Wat ik bedoel, ik zit er aan het luisteren en ik denk van... Dat Bill Justice hem meegenomen heeft naar Sun Records.
0: Ja, bijzonder.
1: Ik snap daar helemaal niks van. En met Bill Justice zat hier ook achter de knoppen. En ik weet niet wat Bill Justice zijn gedachte was hierbij.
0: Nee.
1: Echt niet.
0: Nou, misschien vond hij dat leuk zingen, de tandarts.
1: Hey, volgende week ben ik weer alleen.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben altijd, eigenlijk ben ik altijd alleen natuurlijk, maar nee, maar we lopen ook langzaamaan naar de zomervakantie toe, hè?
0: Ja, klopt.
1: Hoeveel uitzendingen hebben we nog?
0: Dearie, iets van 6.
1: Is het 6?
0: 6.
1: En er zit nog
0: 7
1: één.
0: Misschien.
1: En er zit nog één tussen, dan eerder weer Ad Koning.
0: Ja, ja, zoals elk jaar.
1: Ja, zoals elk jaar. Ja, precies. En nou, dan is het, ja, kom je langs en doe het met z'n tweeën of doe het alleen. Dat moet
0: ja, moeten we even kijken hoe naar de datum ook.
1: Ja, nee, precies.
0: Ik ben ook bezig met
1: school.
0: Met afstuderen en ja.
1: Dat was gezellig, joh.
0: Ja, dus daar gaat nog even wat tijd in zitten.
1: Dit is heel spannend,
0: ja.
1: Natuurlijk allemaal.
0: Zeker.
1: We gaan naar een van onze favorieten.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk is hij in de nadagen van Sun Records.
0: Mm-hmm.
1: Want alleen, ja, Charlie Rich, die blijft met demos opnemen en zijn eerste single is net geweest en zijn tweede single komt pas in 1959 uit.
0: Ja, dat duurt nog even.
1: Nou,
0: ja,
1: februari volgens mij.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat vallen we mee. Alleen, waar gaan we nou naartoe dan?
0: Ik snap je vraag even niet.
1: Welke nummers gaan we
0: naartoe? Oh, dat bedoel je. Oh,
1: dat zijn demos, hè?
0: Ja, Blue Suede Shoes.
1: Ja,
0: die kennen we natuurlijk van
1: Carl
0: Perkins en van Elvis en van Jerry Lee en nou, noem maar op. En daarna Juice Head Baby.
1: Ja, en daar is een mooie vrouw bij.
0: Ja, hij, Charlie dan. Even kijken. Het is van Eddie Cleanhead Vincent.
1: Nee, die zingt het.
0: Ja, die zingt het.
1: Het is geschreven door...
0: Charles Cote Williams?
1: Ja, en?
0: Daley Holmes.
1: Ja, precies, maar die Cleanhead, dat is wel een heel grappig verhaal, hè?
0: Ja, die had een ongelukje. hij wou zijn haar straightenen.
1: Ja.
0: Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, dat mensen dat willen, maar dat ging niet helemaal goed. En toen was zijn hoofd helemaal kaal.
1: Ja,
0: dus Cleanhead.
1: Ja, dat heeft hij gehouden.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, er zat nog een heel klein beetje op, maar dat heeft hij er maar afgeschoren. Ja, en toen was hij in Baldi.
1: En die andere meneer, die heeft ook nog een bijnaam. Die geschreven heeft. Ja, hier, daar.
0: Oh, Cootie.
1: Ja.
0: Hoe komt hij daar nou aan dan, Cootie?
1: Ja, door zijn vader.
0: Waarom?
1: Ze waren naar een concert geweest.
0: Ja.
1: En een zware proef van, wat vond je er dan van? Koetsie. Was je toen baby of?
0: Ja, dat is, ja, a boy.
1: Maar dat is wel zijn bijnaam geworden.
0: Oké, okay, Cootie.
1: En over die andere manier.
0: Ja.
1: Daar,
0: Daley Holmes, de zanger. Ja, de schrijver bedoel ik. Ja, medeschrijver.
1: Ja, en wat was Davy?
0: Die was een jazz radio host.
1: Ja, en een hele belangrijke. In
0: ook
1: Chicago dan.
0: Ja.
1: En hij heeft dat gedaan tot en met...
0: 88. Ja, dat is vet lang. Dat is 50 jaar. En, van 48 tot 88.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, bijzonder.
1: En hij was echt een belangrijk man voor de radio daar. En, ja.
0: En hij had ook nog eens een keer een... hoe noem je dat? Een goed doel.
1: Ja, goed
0: wat
1: doel.
0: Wat hij deed. Ja.
1: Voor de kids, de armoedige kids in Chicago, hè?
0: Ja, tijdens kerst. Ja. Operation Christmas Basket.
1: Fantastisch.
0: Nou, wat leuk.
1: Maar zijn favoriete uitspraak was... Ja, dat vind ik het al heel apart.
0: Ja, there's always hope when you get to the end of your rope, tie a knot and hang on. Oei.
1: Ja, is dat mooi? Ik weet dat, ik vind dat...
0: Pardon.
1: Gezondheid. Zit mij in oren een keer.
0: Sorry. Ik maar het heel niet.
1: Ja, nee, dat merk ik. Ja, ik ken het niet.
0: Nee, maar ja, Charlie dus. Die ging die demo's opnemen.
1: Ja, en er is nog een... nog een nummer. En dat is een onuitgebracht werk. Monster.
0: Oh ja, we gingen drie doen. Dat is ook zo. I lost my heart to you.
1: Ja,
0: ah.
1: En dat is natuurlijk wel een verhaal, maar, want waarom is dat toen nooit uitgebracht?
0: Ja?
1: De master is er en het wordt niet uitgebracht.
0: Bijzonder.
1: Ook niet in 59, dus de master die blijft ergens op de plank liggen.
0: Zonde.
1: Ja, zeker zonde, ik snap er helemaal niks van. Maar ja. Wij zullen daar sowieso niet zoveel van begrijpen van dat loopboek van...
0: van Sun.
1: Van Sun Records.
0: Nee.
1: Die van de Memphis Recording, die was duidelijker.
0: Mm-hmm.
1: Echt veel duidelijker.
0: Ja, joh.
1: Maar we gaan naar 4 december 1958. Charlie Rich, die een beetje lachen moet bij Blues for Sure. Ja, fantastisch.

0: fantastisch.
1: Zo mooi.
0: Fantastisch, ja, John Lewis. Hey, we gaan eruit.
1: Yes.
0: Tot volgende
1: week. Dan weer een uur op, joh.
0: Ja, tot volgende week.
1: En voor mij tot over 2 weken.
0: Till next week. We rampen stoppen.
1: Bye. Bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Elf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger die gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. In Ridderkerk bij Rotterdam is een flat deels ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Koolmonoxide kan dodelijk zijn, maar doordat er een melder afging, werden de flatbewoners tijdig gewaarschuwd. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat verreweg de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag dat seizoen hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als het komend seizoen is afgelopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bild werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. En dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries. En dan niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven. Dat meldt de provincie Friesland. Ruim 2/3 van de Friese inwoners vindt dat ze het Fries goed spreken, blijkt uit een onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Bijna iedereen begrijpt het Fries op zijn minst redelijk goed. Iets meer dan de helft van de Friese gebruikt Fries als eerste taal. Met name Friese tussen de 18 en 29 jaar geven vaker aan goed Fries te kunnen lezen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het toenemend gebruik van het Fries op sociale media, stellen de onderzoekers. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes.

0: De behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoe oud was ik? Een jaar of 18? Ik zat in de Doelen in Rotterdam op rij 7. Sonny Rollins stond voor me op het podium. Een reus met een tenorsax die in zijn handen leek op een alt. Rollins was in het zwart gekleed, all-stars aan zijn voeten. Ergens in het concert herhaalde hij minutenlang dezelfde noot. Daar zat alles in. Grommen, zingen, schreeuwen, juichen, huilen, schateren, swingen, duwen, trekken, denderen, fluiten, rammen. Ik was verkocht. Verdoofd. Zeg maar verslaafd. Fan voor het leven. Zelfs nu die dood is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hij was de grootste nog levende tenorsaxofonist in de jazz. Sonny Rollins overleed gisteren in Woodstock, New York, op 95-jarige leeftijd. Drummer Han Bennick speelde met hem en altist Benjamin Herman is, net als ik, een volslagen Rollins-fanaat. In Congo grijpt ebola om zich heen. Ton Berg is daar coördinator. Hoe helpt zij de bevolking daar, waarvan een deel niet in het besmettelijke van de ziekte gelooft? Politiek verslaggever Wilma Borgman volgde in Den Haag het debat over het geweld rond AZC's. En de film Treat Her Like a Lady gaat over een alleenstaande bijstandsmoeder in Amsterdam en de falende verzorgingsstaat. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 26 mei.
2: Het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te verhogen is definitief van de baan.
3: Wat ik constateerde is dat die AOW-leeftijdsverhoging 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting, dat een sta in de weg begon te worden voor een gesprek.
2: Minister Veilbrief stuurde de sociale partners een brief.
3: Wat ik hoop is dat ik vakbeweging en werkgevers hiermee aan tafel krijg om te praten over die toekomst, over dat pact.
2: Ja, de bonden willen wel praten, maar veel verwachtingen hebben ze niet.
4: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar één gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, ja, de acties blijven toch in stand.
2: En hun geplande stakingen, die gaan gewoon door.
4: Waarom zou ik blij zijn met iets wat al zo was? Er was een pensioenakkoord. Dat ze zelfs onbeschoft zijn geweest om dat in te trekken, is aan het kabinet. Ik ga daar niet blij mee zijn.
2: Dan naar België, waar gerouwd werd.
5: Inderdaad, een gitzwarte dag.
2: Bij een ongeluk tussen een trein en een klein schoolbusje kwamen 4 mensen om het leven.
6: Het gaat om de bestuurder van dat minibusje, iemand van 49, een begeleidster, een vrouw van 27 en dan 2 kinderen.
2: En deze man zag het ongeluk gebeuren.
7: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor. Dat vliegt in de lucht, aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Ik zeg het, 1 seconde. Ja, je kunt niet geloven hoe snel dat gaat.
2: Het ongeluk heeft België zwaar geschokt.
8: Als burgemeester

0: En als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen.
1: Het bedrijf achter DigiD komt niet in Amerikaanse handen. Het kabinet heeft dat verboden.
2: Ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden.
1: De angst bestond dat Amerika DigiD op zwart kon zetten.
3: Het zijn eigenlijk onze online paspoorten. En dat is nou echt een kerntaak van de overheid, om dat zo goed mogelijk zelf te doen. Dus ik ben heel blij met dit verlossende woord.
1: En toch zijn er nog zorgen, vooral over een Amerikaanse tegenreactie.
4: Omdat dit, voor zover ik weet, voor het eerst is in Europa dat een overheid een wet toepast en daarbij zegt: Amerika is een risico voor ons publiek belang en onze nationale veiligheid.
1: Het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling, de hittekracht.
5: Het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
1: En het was ook de eerste tropische dag van het jaar.
6: Als je nu in de zon staat, is het wel heel warm. Dan zou je eerder lekker moeten gaan zwemmen.
1: Niet in Nederland, niet alleen in Nederland was het zweten.
7: Nou, this is perfect. Perfect.
8: Too much. I can't take it. I don't like it at all. It's absolutely insane.
1: Al dus de Britten, en in Duitsland werd vooral genoten.
9: Eigenlijk is wunderschön, Gott sei Dank. Dat zou langzaam tijd worden. Een beetje een schönes Wetter.
10: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dan gaan we door met de kranten. Kijken wat daar allemaal in gevonden is door Christian Bonenbakker.
11: Ook het huidige kabinet weigert te betalen voor de opvang van mensen zonder papieren, schrijft Trouw. Opmerkelijk, want deze veelbesproken bedbad-broodopvang kwam er juist op aandringen van onder meer D66, de partij van premier Jette.
1: In het regeerakkoord staat er niets over, maar uit de beantwoording van Kamervragen blijkt nu dat het kabinet Jette de strenge koers van het kabinet Schoof voortzet. Het beleid moet gericht zijn op terugkeer, schrijft asielminister Van der Brink.
11: Of dat beleid overeind blijft, is de vraag, stelt de krant. Vorige maand oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de minister de opvang daar niet had mogen sluiten, omdat ongedocumenteerden nu in een onmenselijke situatie terecht kunnen komen.
1: De kosten van het klimaatbeleid worden oneerlijk verdeeld, vinden de meeste Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarover de Volkskrant schrijft. Zo profiteren vooral rijke mensen van subsidies voor verduurzaming en elektrische auto's, terwijl armere groepen een steeds grote deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie.
11: Verder blijkt dat steeds minder mensen bereid zijn offers te brengen om de klimaatverandering tegen te gaan. De weerstand groeit omdat veel mensen het gevoel hebben dat de overheid niet naar hen luistert. Wel populair zijn investeringen in openbaar vervoer, in groene waterstof, in grote batterijen voor energieopslag en in windmolens op zee. Het aantal voorstanders van een vleestax is geslonken tot 29%.
1: In NRC meer over het tegenhouden van de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. De staatssecretaris baseerde haar besluit op een analyse door het bureau Toetsing Investeringen van haar ministerie. Dat kijkt vooral naar de nationale veiligheid.
11: Vorig jaar waren er 78 van zulke onderzoeken en geen enkele keer werd een overname of investering verboden. Volgens de Leidse hoogleraar ondernemingsrecht Harold Koster is het überhaupt nooit eerder voorgekomen.
1: Dat maakt het extra pikant dat het nu wel gebeurt, notabene bij een overname door een bedrijf uit de Verenigde Staten, een bevriend land. Dat geeft aan hoe snel de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten is veranderd, concludeert de krant.
11: Deze week presenteerde Ferrari zijn eerste elektrische model, de Luce. Liefhebbers van het Italiaanse racemerk moeten er niets van hebben, schrijft de Telegraaf. Fans noemen het de lelijkste auto ooit sinds de Fiat Multipla.
1: Dit lijkt op een Chinese troep met een logo erop geplakt, zegt een van hen over het gladde, glooiende ontwerp. En dan zonder het beroemde, ronkende motorgeluid. Voor wat meer racebeleving wordt het geluid van de elektromotor versterkt afgespeeld in het interieur.
11: Een echte Ferrari heeft een ziel, zegt de woordvoerder van de Ferrari Club Nederland. Maar deze niet. De kopers van dit gedrocht mogen van mij geen lid worden van de club als ze niet ook nog een echte Ferrari hebben.
10: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Waiting on a Friend door de Rolling Stones, met best een aardig stukje saxofoon erin. Vanavond zou de Tweede Kamer debatteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Zo stond het althans op de agenda. Concrete aanleiding voor het debat was het geweld rondom de AZC-protesten en de rol van de politie erbij. Dus op naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als we het dan, zal ik maar zeggen, concreet gaan maken. Ja. Wat was dan de bedoeling van de aanvragen van dat debat?
1: Ja, die aanvragen, dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. En die had het idee opgevat dat de politiek maar eens met z'n allen het geweld moest gaan veroordelen dat we bij die demonstraties hebben gezien. Nou ja, misschien moeten we het ook maar meer aanslagen noemen. En die had bij die veroordeling ook politici op de korrel, die de afgelopen weken hebben opgeroepen tot verzet tegen de komst van AZC's. En dan doelde hij op Forum voor Democratie, Mona Keizer, Giddy Markenzauer ook. En Klaver wilde ook van het kabinet en de coalitie de verzekering dat er zeker niet meer met Markenzauer zou worden samengewerkt na zijn uitspraak over omvolking en het gebruiken van geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. En ja, daarbij had Klaver natuurlijk wel bedacht dat als er niet meer met de rechtse partijen kan worden samengewerkt, het kabinet vanzelf zijn kant op komt, want dan is er geen alternatief meer. En dan heeft het kabinet GroenLinks-PvdA nodig voor een meerderheid, zal Klaver bedacht hebben. Opvallend genoeg wel in dit debat, Wilfried, Geert Wilders had zich afgemeld.
0: Oh, en dat is niet helemaal wat je zou verwachten als er een asieldebat is.
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren dat hij daar niet aan meedeed. De reden die Wilders aanvoerde was dat de Tweede Kamer het kabinet moet controleren en niet elkaar de maat moet nemen. Maar misschien kwam het hem ook wel goed uit, want het ging ook over de vraag vanavond of de politiek in staat is om de problemen rondom asiel op te lossen. Ja, daar heeft Wilders naar het kabinet Schoof niet echt een antwoord op. Dus hij liet de vloer aan de electorale concurrentie bij Ja 21 en ook aan Giddy Markenzauer.
0: Ja, en werd het dan een Markenzauer debat?
1: Ja, dat was het in het begin zeker. Maar toen kwam Liedewij de Vos, de partijleider voor Forum van Democratie. En die werd aangesproken op het feit dat er extreemrechtse groeperingen betrokken waren bij die rellen, zoals deskundigen zeggen. Wilden ze daar maar afstand van nemen? Nou, een duidelijk antwoord kwam er maar niet. Sterker nog, ze zei dat het geweld mede door gebrek aan kabinetsbeleid wordt aangewakkerd. Nou, dat ging zo even door en toen kreeg de Vos de vraag wat ze vond van de uitspraak van de vorige partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Die heeft gezegd dat remigratie noodzakelijk is om een blank Europa te handhaven. Vindt de partij van de Vos dat nog steeds? Of neemt ze daar afstand van? Ook daar kwam geen ja of nee. Nou, dat accepteerde bijna de hele Kamer niet. Jimmy Dijk, Ruben Brekelmans, allemaal kwamen ze naar voren en Mona Keizer als eerste.
2: Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is? En vindt mevrouw de Vos dat Joden zijn, uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja, ja of nee.
3: Mevrouw de Vos.
4: Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keizer had de kans om het vandaag te hebben over de problemen die die kant van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden. Maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Ik laat me nu door u helemaal niet dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb.
3: Kunt u de vraag van mevrouw Keizer beantwoorden?
5: Mevrouw de Vos.
4: Ik ga dat niet doen. Ik vind dat mevrouw Keizer door een morele ondergrens zakt door die vraag hier überhaupt te stellen. Ik ga daar helemaal niet in mee. Het feit dat mevrouw Keizer deze vraag zelfs maar stelt.
3: Meneer Brekelmans.
6: Voorzitter, de voormalig partijleider van mevrouw De Vos, die heeft gezegd dat hij immigratie wil tegengaan om Nederland blank te houden. Dat wordt ze mee geconfronteerd en ze reageert als door een wesp gestoken door te zeggen dat is uit zijn context gerukt. Dat is niet wat wij bedoelen. Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
3: Wordfels.
4: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft en daarmee bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland, in de meerderheid blijven in Nederland. Ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
6: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat dat het masker van Forum voor Democratie, dat weer afvalt. En dat bij iedere vraag, om of het nou om racisme gaat, of discriminatie of extreem rechts, om daar klip en klaar afstand van te nemen, dat mevrouw De Vos eromheen draait. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien.
1: Ja, het was heel druk bij de interruptiemicrofoon, maar een paar partijen deden aan deze discussie niet mee. Ja, 21, de SGP en BBB, die bleven zitten. De PVV was er helemaal niet, zoals ik al zei, maar verder was deze conclusie toch wel kamerbreed, Wilfried.
0: Ja, en Wilma, werd er nog zaken gedaan eigenlijk?
1: Ja, Klaver probeerde dat wel. Trouwens ook andere partijen aan de linkerkant die dus allemaal vonden dat er zeker met Marcus Hauer niet meer kan worden samengewerkt na wat hij heeft gezegd over omvolking en over maximaal geweldgebruik tegen Palestijnse vluchtelingen. Nou, hij heeft geprobeerd dat te nuanceren later, maar die excuses kwamen niet, of excuses, die nuanceringen kwamen in de Kamer niet helemaal aan. Als er niet meer met Marcus zou worden samengewerkt, dan zou dat voor het kabinet betekenen dat die rechtse route naar een meerderheid, dat die wordt afgesloten. En zeker voor de VVD, die liever over rechts wil samenwerken, is dat niet bepaald een aantrekkelijk perspectief. Marcus Hauer heeft het kabinet ook wel eens uit de brand geholpen. Dat ging toen over de AOW-plannen. Die werden in het eerste debat met het kabinet zwaar onder vuur genomen door een groot deel van de Kamer. Nou, met dank aan Marcus Hauer en de SGP bleven de plannen toen nog overeind. Zijn vandaag trouwens wel alsnog van tafel gegaan, maar goed. Toen steunde Marcus Hauer het kabinet. Dus de vraag was van Jesse Klaver aan Brekelmans: wat betekent dat nu?
5: Kan je structureel met een partij samenwerken die heeft opgeroepen tot geweld, die voortgekomen is uit de PVV, waarvan dit kabinet ook even zegt, ja, daar kan je eigenlijk niet mee samenwerken. Met al dit soort teksten is de VVD, deelt hij de mening ook van coalitiegenoot D66... die zegt, ja, dat kan je eigenlijk niet doen.
7: Het gaat over het woord samenwerken. Kijk, ik wil geen jijbak terugdoen, maar gewoon even als voorbeeld. Kijk, ik heb de heer Klaver ook wel eens moties zien opstellen samen met de heer Wilders. Dat ze op andere manieren samenwerken om bepaalde voorstellen te doen. Als een partij, of het nou de heer Marcus Hauer of andere is, uitspraken doet waar ik het totaal mee oneens ben en die ik veel te ver vind gaan, ja, dan veroordeel ik dat. En dan is het aan die partij om dat wel of niet terug te nemen. Maar formele vormen van samenwerking, die doen we in een coalitie. En verder, ja, vinden we meerderheden in het huis. En dat doet de heer Klaver soms ook met mensen die een totaal ander standpunt hebben of totaal andere uitspraken doen.
5: Waarom ik hierop doorvraag? Dit is een minderheidskabinet. Dat is op zoek naar samenwerkingen en naar akkoorden om te sluiten. Kunnen er akkoorden worden gesloten met de groep Marcus Hauer?
3: Meneer Brekelmans.
7: Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen, ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
1: Nee, en je kan een partij niet verbieden om voor jouw moties te gaan stemmen, zei Brekelmans. En dat is iets anders dan structurele samenwerkingen. En inmiddels is de premier ook aan het woord. En die zei zojuist dat Marcus Hauer zich met zijn uitspraken wel buiten de constructieve samenwerking heeft geplaatst.
0: Ja, nou gaat dit allemaal natuurlijk uiteindelijk over de protesten tegen de komst van de asielzoekerscentra. Ja. Zijn de mensen die zich daar nou zo'n zorgen over maken iets opgeschoten met dit debat?
1: Ik ben bang van niet, Wilfried. Ik denk dat die mensen meer zijn opgeschoten met wat er eerder vandaag gebeurde bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Want toen zijn er twee wetten aangenomen om het asielbeleid wat aan te scherpen. En misschien zijn die mensen ook wel opgeschoten met wat er in de Eerste Kamer gebeurde. Want daar werd vanochtend het Europese Migratiepact aangenomen. En of dat echt gaat werken, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar het is wel voor het eerst in tijden dat er zo'n omvangrijk pakket aan maatregelen door de Kamers is geloodst. En nou ja, dat is in ieder geval iets, Wilfried.
0: Ja. Hey, dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Ja, dat was Sonny Rollins met Duke of Iron. Jazzliefhebbers van Cote en De Bie gebruikten dat ooit als tune voor Cake op de Week. Tenorsaxonist Rollins overleed gisteren op 95-jarige leeftijd. Tijd voor een mooi in memoriam met twee liefhebbers van zijn muziek. Als saxonist Benjamin Herman in de studio en op afstand, maar we zien hem wel via een schermpje, drummer Han Bennink. Wou je gelijk wat zeggen, Han?
1: Nee, niks.
0: Oh, zat je wel te genieten van dit nummer?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, voor die groep.
1: Nou ja, Sonny is altijd fantastisch. Of hij nou speelt met de Rolling Stones, of dit soort muziek. Want hij komt natuurlijk, zijn ouders, van de eilanden. En,
0: de Maagdeilanden, toch? De Virgin Islands?
1: Ja. En, maar,
0: vandaar die Calypso's, hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja. Maar je vindt die begeleiding vind je helemaal niks en die drummer ook niet zeker?
1: Nee, niks. Dat vind ik echt professioneel, maar saai gewoon.
0: Ja.
1: Ik vond Sonny geweldig, laat ik zeggen, in 1959 met Elvin.
0: Jones, drummer?
1: Ja, in de Village Vanguard. Of met Piet La Rocca, waar hij naderhand mee kwam. In het concertgebouw. En man, dat was magisch.
0: En hoe vond hij jou in 1967, Han? Want jij speelde met hem in Nederland.
1: Ja.
0: Plaat van gemaakt later.
1: Ja, nou meer. Twee platen en drie cd's. Ja. Hallo.
0: Heeft hij ooit iets gezegd over hoe jij drumde? Of waren jullie gewoon aan het werk?
1: Ja, en hij vond het ontzettend leuk hoe ik bezig was.
0: Ja, en Benjamin, jij kent die plaat natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Hoe was Rollins toen in Nederland in 67, samen met Han Bennink en Ruud Jacobs, contrabas? Hoe was dat?
2: Ik was toen nog niet geboren.
0: Je hebt de plaat wel gehoord.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, het is waanzinnig. En het is een waanzinnig document dat die banden waren kwijt. Niemand kon die dingen vinden. En er circuleerden wat opnames van een concert in Arnhem.
0: Ja.
2: En plotseling doken die banden op. En Rollins gaf dus zijn goedkeuring om het uit te brengen. Ja. Sonny Rollins in Holland.
0: En die was altijd heel kritisch op zichzelf. Hoorde zichzelf niet graag terug, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar wat kan jij... Jij hebt dus echt achter, naast en voor hem gestaan met die saxofoon. Hoe kenschets jij zijn geluid op dat moment in 67 al? Hoe klonk die?
1: Onwaarschijnlijk niet te evenaren... te herkennen als de zang van een merel of van een nachtegaal. Je hoorde hem gelijk. Het was Sonny. En wat ongelooflijk was, was zijn timing. Hij had een enorme time. En hij was heel keen op... laat ik zeggen, Elvin en Philly Joe en Kenny Clarke en... Billy Higgins.
0: Al die drummers.
1: Voor
0: en met hem waren.
1: Ja. Nee, man. Het was geweldig.
0: Ja, we hebben een stukje daarvan, van die opname uit 67 met jou, Han. En met Sonny Rollins. En Ruud Jacobs.
1: En Ruud.
0: Love Walked In.
1: Oh ja.

0: 10 uur 's morgens, zei dat al.
1: Op zaterdag.
2: Op die koffie een nummertje spelen.
1: Ja, ja, jongen, niet normaal. En hij werd opgenomen. Maar dat zijn mensen die kennen hem helemaal niet meer. Maar hij was een fantastische technicus bij de radio. Maar hij was ook heel zuur. En zijn naam was Cor Brasem. En
2: toch bedankt, Cor Brasem. Ja. Ik weet niet of je luistert of al dood bent, maar geweldig.
1: Jongen, Benjamin.
2: Als je nou Sonny Rollins hoort, hoor je een beetje galm. Dat komt door de studio. Mm-hmm. Maar hij heeft altijd getwijfeld over zijn geluid, Ben. Altijd was hij maar op zoek. Wat is dat? Op een gegeven moment heb je toch je geluid gevonden, zou je zeggen. Of is dat niet zo?
3: Ja, hij was constant aan het werk. Hij was helemaal lijp van het studeren op zijn saxofoon. En dat is ook het mooie. Kijk, Hanny heeft het over zijn geluid en over zijn timing.
1: Ja.
3: Hij had zoveel lagen in zijn spel. En als je in eerste instantie werd die Calypso, die keek op de week, Tune, Duke of Iron. Dan denk ik van, nou, een leuk liedje, weet je. Maar als je induikt in wat hij ermee doet, als je er echt als
2: muzikant naar luistert.
3: Ja, als muzikant naar luistert en je doet je research, zeg maar.
2: Ja.
3: Dan kom je steeds kleine dingen tegen.
2: Kom je dan tegen, Ben?
3: Je komt op harmonisch niveau allemaal dingen die hij doet met de akkoorden, op timing, allemaal kleine dingetjes die hij doet met zijn saxofoon, hoe hij werkt met zijn geluid. Dan, hij speelt met motieven. Hij was even de eerste die een beetje dat begon te doen.
2: Ja.
3: Op gegeven eigen manier improviseren benaderen. En hij was er helemaal bezeten van. Hij studeerde de hele dag.
2: Hij werd er ook zo onzeker van dat hij in 59 zei van, ik kap er een paar jaar mee. En dan ging bovenop de Williamsburg Bridge staan om te blazen tegen het verkeer in. Snap jij die onzekerheid, Han?
1: Hij speelde niet tegen het verkeer in. Hij had een ruimte gevonden op die brug waar hij kon studeren. En niemand stoorde. En is natuurlijk wel een hele romantische film verschenen dat hij door het publiek loopt. Het zal wel. Het zal wel. Maar hij is ook een jaar eruit geweest. En toen is de plaat gekomen, The Bridge. En iedereen, dat was competitie, Coltrane en Rollins. Wat een waanzin is dat, joh. Ja. Dat zijn appels en peren. Dat slaat toch helemaal nergens op. Maar hij was toen of naar Japan geweest, naar de Shinto, of hij had zich een jaar aangesloten bij de Rozenkruisers.
2: Hij zocht het ook in andere plekken. Ja, wat is de eerste keer dat jij hem eigenlijk gezien hebt, Han?
1: In 1960.
2: Waar was dat?
1: In het Concertgebouw.
2: Ah, oké.
1: Ja. En hij speelde daar met Don Cherry en Billy Higgins.
2: Een trompetist en een drummer.
1: Die op een drumstel speelde van Martin Beene. En Martin Beene was destijds de drummer van de Dutch Swing College Orkest.
2: Ah, okay.
1: En daar speelde Sonny op de saxofoon van Jos van Heuvelswijn. Want zijn saxofoon was niet aangekomen uit Londen.
2: Oh ja, ja, dat verhaal is ook...
3: Ja, ja, die heeft hij later heeft hij die overgenomen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: maar, Ben, ja. Wat was jouw eerste kennismaking met Rollins? Dat je hem echt zag en hoorde?
3: Ik heb hem voor het eerst gezien begin jaren 90 in de Bottom Line in New York. En dat is ook...
2: Beetje een rock'n'roll tent, hè?
3: Ja, en hij speelde daar de hele weekend per set. Iedereen moest er in en uit. En dat was ook zo waanzinnig. Degene die hem live hebben meegemaakt. Iedereen ging op de banken staan. Het was niet gewoon een jazzconcert, weet je, waar we mensen aan een kin wrijven van, leuke solo, zeg.
2: Hij heeft ook altijd de populaire muziek omhelst. Vroeger al met Broadway-liedjes, maar ook speelde ook nummers van Dolly Parton.
3: Ja.
2: Here You Come Again.
3: Ja,
2: maar dat maakte hem niet uit. En het maakt ook niet uit bij hem.
3: Ja. Nou, dat is ook wat ik net zei, weet je. Er zit zoveel lagen in wat hij doet met simpele melodietjes.
2: Ja. Zullen we even Body and Soul, wilde jij even horen?
3: Ja, ja.
2: Een klein stukje Body and Soul solo van hem.
3: Ja.
2: Komt-ie.

0: Han, ik zit naar jou te kijken. Je bent voorovergebogen aan het luisteren.
1: Oh,
0: vind je?
1: Jij ziet mij. Oh,
0: ja, wij zien jou, ja. Je zit helemaal voorovergebogen.
1: Ik ben totaal analfabeet met... Oh, je ziet mij ook nog.
0: Ja, maar jij zit echt voorovergebogen alsof je in de kelk van die tenorsax bent gekropen.
1: Nou...
0: Of maak het nou te romantisch?
1: Ach, jongen. Het beroert mij zo enorm. Iedere keer als ik hem zag spelen of daar, dan, en hij speelde een ballet, dan rolden de tranen over mijn ogen. Ik heb dat ook een keer gehad in het Tropenmuseum, toen mijn dochter Suki geboren werd, toen Ravi Shankar daar speelde.
0: Oh, ja.
1: En dat was, het raakte mij, ja, je kan prachtige woorden hebben en je hebt schitterende dichters. Ja. Maar als de muziek gaat draaien op een begrafenis, jongen...
0: Dan ben je verkocht. Heb jij ook nog zo'n moment dat je zegt, dat herinner ik me echt als iets dat het lang echt in me ging zitten?
2: Ja, nou ja,
0: Rollins?
2: Je zag het bij zijn concerten en het was een andere reactie dan de meeste andere jazzconcerten. Waar ik het over had, de eerste keer dat ik hem zag, de bottom line. Iedereen bij het concert van Sonny Rollins liep naar buiten met een enorme glimlach. En is wat hij deed met mensen. En ja, die laag, die kwam natuurlijk als eerste binnen. Van iedereen werd blij van wat hij deed. Ja. En, maar ondertussen gebeuren allerlei dingen met je, als je naar hem luistert, die je eigenlijk niet door hebt, waardoor het nooit corny werd.
0: Maar daardoor gaat het ook niet vervelen. Ik denk dat jullie alle twee weer heel veel gedraaid hebben en gaan draaien. Dat blijft gewoon doorgaan. Wij blijven eeuwige fans. Niet met z'n drieën, maar met honderden miljoenen mensen op de aarde. Wij danken Sonny Rollins hier plechtig namens het oog. En ik dank Han Bennink en Benjamin Herman. Dank jullie wel. En tot gauw.
1: Oké. Hoi Ben.
2: Doei.
1: Hoi.
0: Right. Sinds het nieuwe ebola-virus werd geconstateerd in Congo, groeit de onrust in het land. Een ziekenhuis met ebola-patiënten is bestormd. En een hulpverlenerstent werd in brand gestoken uit onvrede tegen de maatregelen daar. Ton Berg is coördinator bij Artsen zonder Grenzen. Ton, jij bent op dit moment in Bukavu in Oost-Congo, waar de ebola uitbrak. Hoe erg is het bij jou in de regio?
3: Bij ons valt het nog een beetje mee. Iets noordelijker was de uitbraak begonnen. En begint langzaam maar zeker ook deze kant heen te komen. We hebben al een aantal zieke mensen die bevestigd zijn dat ze ebola hebben.
0: Ja, en hoe komt het dat het nu nog meevalt dan?
3: Omdat het zich langzaam verspreidt. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen waarvan we denken dat ze ebola hebben. Er zijn er zo'n goede 200 van overleden. Maar het is een ontzettend groot gebied, Oost-Congo. Congo zelf is 40 keer zo groot als Nederland.
0: Ja, maar jullie denken dat er 1000 zijn, dus dat kun je niet met zekerheid zeggen.
3: Nee, dat kunnen we niet zeggen, omdat het heel erg moeilijk is om te testen en omdat de capaciteit om te testen heel laag is. En omdat we in een conflictgebied zijn, waardoor het ook heel moeilijk is om alle gebieden te bereiken. En ook om samples te nemen en die dan weer naar een testcentrum te krijgen. Dat kost allemaal heel veel tijd en heel veel moeite.
0: Ja, maar er is ook met name heel veel onrust, omdat mensen die daar wonen niet bij de lichamen van hun overleden dierbaar mogen en kunnen komen. Waarom is dat?
3: Ebola is heel besmettelijk door aanraking. En mensen in het eindstadium van de ziekte en nadat ze overleden zijn, zijn eigenlijk het meest besmettelijk. Dus als je iemand aanraakt die in het laatste stadium van ebola is of die net overleden is, dan is de kans dat je besmet raakt ongelooflijk groot. Ja, en daarom, als iemand overlijdt, kunnen we dus niet een normale begrafenis laten organiseren.
0: Nee, nou klinkt het wat klinisch van mijn kant, maar je zou kunnen zeggen, doe dan zo'n beschermend pak aan. Dan kun je mensen weliswaar met iets ertussen toch nog aanraken.
3: Dat klinkt heel makkelijk. Het kost onze medische mensen ongeveer 25 minuten om zich helemaal in te kunnen pakken in zo'n pak. Om hun werk te kunnen doen. Dat kan je niet voor alle naasten organiseren. Dat is absoluut onmogelijk.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook met die rituelen rond de dood te maken. Dat mensen willen met dat lichaam nog allerlei dingen doen, wellicht.
3: Het is gebruikelijk dat het lichaam gewassen wordt door de naasten. En ook dat de mensen die komen om hun respect te betuigen het lichaam aanraken. En nu dus eigenlijk komt de hele gemeenschap bij elkaar als iemand overleden is. En dan wordt de overledene aangeraakt. En dat kan in dit geval niet. Dan zou de besmettingskans ongelooflijk groot zijn.
0: Ja, en nu hebben jullie ook nog het probleem dat er een aantal mensen is dat zeer wantrouwend tegenover ebola staat. En zeggen van ja, misschien is het helemaal niet besmettelijk.
3: Dat zien we ook in Nederland. Er zijn altijd mensen die denken dat iets niet zo is of niet bestaat. En er gaat altijd op sociale media allerlei verhalen in de ronde. Dus we zullen altijd een aantal mensen hebben die er niet in geloven. Of denken dat het meegebracht is door de hulpverleners. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen.
0: Nee, maar hoe kun je als coördinator, want je werkt bij Artsen zonder Grenzen, dan toch met mensen in gesprek raken en ze wel op de gedachte brengen dat ebola besmettelijk is? Doen jullie dat?
3: Ja, natuurlijk. Een van onze belangrijkste dingen is zorgen dat we op alle plaatsen waar we werken met in alle dorpen op bezoek gaan, met mensen praten, met de vrouwengroepen praten, met de leiders in de dorpen praten om uit te leggen wat de symptomen zijn. En heel veel mensen weten.

0: in zo'n gebied wat ontzettend arm is en onder oorlog leidt.
1: Ja, en is het ook zo dat misschien de overheid daar weinig aan heeft gedaan en dat het nu te laat is?
0: Ja, de overheid heeft heel weinig gedaan, maar het feit dat de hulpverlening over de afgelopen jaren ook ontzettend is afgenomen. De Verenigde Staten hebben een hele hulpverlening stopgezet. Ook Europese landen geven veel minder hulp. Dus het geld wat beschikbaar is voor gezondheidszorg is ook veel minder dan vroeger.
1: Jij bent zelf coördinator, dus dat betekent eigenlijk dat je in zo'n gebied waar heel veel onzekerheid en onduidelijkheid heerst en ook spanning, dat je dat, ja, het woord zegt het al, moet coördineren. Hoe zorg je nou dat het daar niet toch steeds erger wordt, die uitbraak? Hoe doe je dat?
0: We proberen verschillende dingen. We doen het heel praktisch. We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren. Ja. En de medewerking te krijgen. Want als iemand ziek is, moeten we alle contacten opzoeken om die ook te kijken of die niet ziek zijn.
1: Ja. Zijn de mensen die je nu treft, zijn die ook heel erg moedeloos? Ik heb begrepen dat je zelf al ruim 30 jaar in Congo komt. Ellende betreft daar niet alleen ebola, maar ook de hele situatie in het land. Oorlogen, mensen staan elkaar naar het leven. Hoe zijn de mensen daar op dit moment daaronder, onder de uitbraak van ebola?
0: Bang, en dat is logisch, denk ik. Maar ze zijn ook bewonderenswaardig overlevingskracht. Ik kom hier al heel lang en ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder. Ja, ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
1: Ja, dankjewel. Tom Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen vanuit Congo.
0: Oké.
1: Ja, overmorgen komt de film Treat Her Like a Lady uit. Hierin probeert een alleenstaande bijstandsmoeder, gespeeld door Nienke Plas, zich creatief uit de shit te redden, zal ik maar even zeggen. Ze woont in een flatje naast de Ring in Amsterdam met twee kinderen. En het verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen van de Amsterdamse regisseur Paloma Aguilera Valdebenito. En Paloma is hier, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, ik was al meteen toen bij het begin gefascineerd door de eerste beelden van dat flatje. Want ik rij regelmatig op de Ring, en wie niet, in Amsterdam. Ja. En daar heb je zo links en rechts die flats, denk je, je zal hier maar wonen op 2-3 meter bijna letterlijk van die snelweg met alle stank en het lawaai. Waarom heb je die plek gekozen om daar het hele verhaal te vertellen?
2: Omdat ik daar heb gewoond.
1: Oh ja, ja. Oké. Okay.
2: Dus ik woonde daar.
1: Ja. Was het om daar te wonen?
2: Nou, het was een paar jaar. Ik ben vaker verhuisd hoor in Amsterdam. Dus het was een periode van 3-4 jaar, denk ik. Ja, hoe was het? Ja, als kind is het...
1: Toch ook leuk?
2: Toch ook leuk. Ik bedoel, je kijkt uit je raam. Je ziet 's avonds de lichtjes van de auto's voorbij komen. Je steekt je middelvinger op. het is ja, er zit ook een soort schoonheid in.
1: Ja, maar je snapt ook dat ik als ik daar langs rijd, denk je zal er maar wonen vanwege de stank en noem maar
2: dat
1: op.
2: Ja. Dus maar, de ramen hield je wel dicht.
1: Ja.
2: In de zomer.
1: En hoe lang heb je daar gewoond?
2: Ja, 3 jaar, zoiets.
1: Oké, hoe oud was je?
2: Van mijn 8e tot mijn 11e.
1: Oké.
2: Tot mijn 12e, zoiets, ja. Ja.
1: Dus maar waarom heb je het dan toch gebruikt in deze film? Waarom is dit decor zo passend?
2: Ja, omdat het natuurlijk een absurd decor is eigenlijk. En die brodenscène aan het begin, dus er zit een scène in, de openingscène, is ook iets wat ik heb meegemaakt. Dus het is
1: het gaat over, je zit wit brood te eten, maar op een gegeven moment beneden krijgt een vrachtwagen een ongeluk en daar blijken allemaal broden uit te vallen. Echt honderden ouderwetse, ongesneden witte broden liggen over de snelweg. Precies. Dat is echt gebeurd.
2: Ja.
1: Is het ook echt gefilmd, ben ik nieuwsgierig naar? Of is het een kunstje met AI?
2: Nee, dat is echt gefilmd.
1: Daar heb je de weg afgezet.
2: Ja, de weg is afgezet.
1: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, goede uitvoerend producenten die dat...
1: Wat voor dag was zondagochtend?

0: 4 uur.
1: Het was, ik weet niet eens welke dag het was. Ja, zoiets. Ja. En dan een paar uurtjes maar. Dus dan moet je alsnog heel creatief omgaan met de tegenshots en hoe je dat doet. Maar het was natuurlijk geweldig dat dat kon.
0: Ja, ja. Wat mij opvalt als je die hele film ziet, er komen heel veel kinderen in voor. Hè. Op een gegeven moment moet die alleenstaande vrouw met de 2 kinderen verkassen uit huis. Krijgt allerlei toestanden. Die raakt in een soort tijdelijk leven terecht. Komt in een hotel terecht waar allemaal van die moeders met hun kinderen zitten. Daar zitten heel veel onbekende koppen bij.
1: Ja.
0: Wie zijn deze acteurs?
1: Nou, dat is dus precies wat ik wilde. Dus voor deze acteurs, voor alle bijrollen, hebben we de casting, hebben we streetcasting gedaan. Gedaan door 2 fantastische dames, Nathalie Krum en Jules Bovenberg. En dat was heel belangrijk voor mij, want het is toch het DNA van de film en van het onderwerp om deze mensen, deze bijzondere gezichten te zien die we eigenlijk niet zo vaak op beeld zien.
0: Is het echt zo dat zou betekenen dat acteurs toch vaak worden uitgekozen op mooie gezichten en niet op gehavende gezichten of wat gekkere gezichten die misschien wat meer bij een Volkswijk passen?
1: Misschien.
0: Dat is cliché, hoor.
1: Ja, misschien is dat wel aan het veranderen nu, maar het is, misschien is dat in Engeland bijvoorbeeld al minder. Daar zie je toch wat gemarkeerdere koppen.
0: Ja. Ja.
1: En ik wilde ook natuurlijk voor dit onderwerp ook mensen, want de streetcasting en de figuratie die we op set hadden, waren ook mensen die het financieel moeilijk hadden en eigenlijk in dezelfde situatie als Sandra ook zaten. Dus dat was, dat was.
0: Maar denk je ook achteraf, want dan kun jij goed zien of het gewerkt heeft dat je die mensen gebruikt die eigenlijk geen volbloed acteurs zijn, maar wel ras Amsterdammers, hè?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat zelf, nou ja, goed, ik vind dat zelf natuurlijk werken in die zin ook dat het ook iets met de acteurs doet opzet.
0: Want je moet anders regisseren misschien.
1: Ja, dat sowieso. Ja.
0: Je moet ze denk ik vertrouwen geven. Ze zijn misschien geneigd om in een camera te kijken terwijl je het juist niet wil.
1: Nee, absoluut. En ik denk dat iedereen weer een andere werkwijze heeft wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk heel. Maar dat heb je ook met acteurs. Iedereen heeft natuurlijk een andere methode. En kinderen werken natuurlijk ook heel anders. Dus in die zin ben je sowieso aan het jong leren met de verschillende manieren van werken van mensen. Ja.
0: Die bijstandsvrouw die jij opvoert met die 2 kinderen, die raakt een beetje aan lage wal. Moet de huis uit, hè, schulden. De jeugdbescherming komt achteraan. Waarom maakt zij zo'n falling down mee eigenlijk? Waarom wil je dat?
1: Waarom wil ik dat? Nou ja, omdat dat de realiteit is. En dus er is natuurlijk een falling down, maar er is ook een coming up eigenlijk. Dus ik wilde in die zin wel laten zien van alles gaat eigenlijk steeds mis. En het wordt steeds erger, maar zij wordt op een bepaalde manier ook steeds veerkrachtiger. Of ze gaat er wel vol tegenin.
0: Waar gaat ze tegenin?
1: Tegen het systeem. Het is wel een constant gevecht tegen het systeem. Terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd totaal vast besloten is om die kinderen een
0: fantastische vakantie. En wat bedoel je met het systeem?
1: De hulpverlening.
0: Die mensen zijn er om te helpen. En ze doen wel hun pogingen, zie ik in de film.
1: Ze doen hun pogingen, maar
0: op kantoor.
1: Ja. Het is natuurlijk. We hebben natuurlijk te maken met een overontwikkeld systeem wat dat betreft. Als je kijkt naar wat we natuurlijk hebben meegemaakt in dit geval de bijstandsaffaire. Dus alles wordt, je krijgt het wel, maar je wordt totaal gecontroleerd. Dus je bent in die zin totaal niet vrij. Als je wordt gepakt op een boodschappentas die je krijgt van een familielid.
0: Als je stiekem ergens een tientje extra weet te verdienen naast je uitkering.
1: Of dingen op de markt laat zet.
0: Is de straf heel hoog?
1: Ja, precies.
0: Is dit uit eigen ervaring?
1: Dit is ook uit eigen ervaring. Ja, mijn moeder heeft het ook. Terwijl mijn moeder heeft heel veel baantjes gehad, heel hard gewerkt. Ze zat een tijdje in de bijstand toen mijn zusje een baby was en haar man ook op zee werkte, zoals het personage in de film. Dat was nodig en die is toen door met schoonmaakadresjes, zoemelden ze wat, hosselde ze wat bij elkaar.
0: Ja.
1: Toen inderdaad gepakt en urenlang in een kamertje gezeten met baby in de armen en echt als een crimineel behandeld. Voor een paar tientjes.
0: Eigenlijk zag ze steeds. Hè, de verhouding met de man is slecht. Het gaat moeizaam met de kinderen. Ze wordt veel gecontroleerd. Waar gaat het dan voor jouw gevoel weer beter in de film met haar? Wanneer gebeurt dat?
1: Wanneer het beter wordt voor haar?
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk een constante, voortstuwende overlevingsdrang is, mechanisme. En niet alleen Ja, het is grappig, want het woord overleven, ze wil leven en niet overleven. Ja. En ik denk dat dat...
0: Want zonder nou de film aan het eind uit te leggen, maar ja. ze neemt een stap.
1: Ja.
0: En dat is een stap die eigenlijk een stap in het oneindig is. Je weet niet wat het gaat worden, maar precies. Voor jou is dat een goed gevoel.
1: In zekere zin wel, want het gaat over vrijheid en het gaat over loskomen.
0: Het gaat weg waar het niet goed is, zeg maar.
1: Ja.
0: Jij bent zelf, begrijp ik, uit Amsterdam weggegaan.
1: Ja.
0: En je woont nu in Marseille. Waarom is dat?
1: Dat is een heel lang verhaal.
0: Ja, je bent nog 1,5 minuut.
1: Ja, precies.
0: Daar kom je vast uit.
1: Ja. Nee, ik heb heel lang in Parijs gewoond ook. Voordat ik de filmacademie deed in Amsterdam. Ja, ik voelde me eigenlijk niet meer thuis in Amsterdam. Maar dat heeft ook te maken met dat natuurlijk alle volksbuurten zijn verdwenen. Uit Amsterdam zelf.
0: Het wordt rijker en rijker. Het voor de arme mensen wordt het slechter.
1: Ja, precies.
0: En is het in Marseille niet zo?
1: In Marseille begint het nu te veranderen, helaas. Maar de volkswijken zitten echt nog in het centrum. Het is echt nog een van de laatste Europese steden waarin het echt nog in het centrum zelf zit.
0: Wat een groot besluit om dan weg te gaan uit een stad waar je zo te voelen aan de film, Amsterdam, toch ook heel erg van houdt. En ook van de mensen.
1: Ja.
0: Zou ik kunnen zeggen, laat ze in de steek.
1: Ik wil het niet, maar het is pijnlijk. Maar goed, ik ben er altijd nog aan verbonden aan Amsterdam.
0: Op welke manier?
1: Ja. Dat is een goede vraag. Ja, er zit toch een deel van mij blijft in Amsterdam.
0: En welk deel is dat? En zie ik dat terug in de film, dat deel misschien? Hoe zou je dat noemen?
1: Ja, toch. Een soort vitaliteit. Het is moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, vitaliteit heb je in Marseille ook wel, denk ik.
1: Nee, zeker. Maar het heeft ook echt raakvlakken. Ik denk ook dat de arbeidersklasse ook een bepaalde subcultuur is. Want er wordt natuurlijk... Sandra wordt ook in de pers omschreven als een soort... als een Almodovar.
0: De hoofdrolspeelster. Heroïne,
1: de hoofdrolspeelster. Dat mediterraanse, maar dat heeft wel raakvlakken.
0: Ja.
1: Openheid en de solidariteit. En
0: dat zit allemaal in de film.
1: Ja.
0: Paloma, ik ga je bedanken als regisseur van de film. Treat Her Like a Lady is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Dankjewel voor uw komst. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
2: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letzter

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
3: Actie.
5: Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
6: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
7: Er weet voor mij niet te veel emotie, want dat is een reputatie onderuit houden.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
8: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
9: Ik ga begin maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
5: Wat wordt getoond en wat wordt verzwegen?
10: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Beleef het gouden jubileum van de ICO.
17: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Donald Trump zegt na zijn halfjaarlijkse gezondheidscheck opnieuw in perfecte gezondheid te verkeren. Later worden meer medische details verwacht. Trump, die volgende maand 80 wordt, noemt zichzelf al langer kerngezond, ondanks terugkerende speculaties over blauwe plekken, vermoeidheid en warrige momenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog, met alleen in het Waddengebied later wat bewolking. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
19: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedine Al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt wel iets lager dan vandaag. Van 17 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Tijdens een kamerdebat over geweld bij asielprotesten botste Lidewijde Vos van Forum met meerdere partijen, omdat zij volgens critici onvoldoende afstand nam van gewelddadige acties tegen AZC's. Jesse Klaver sprak van een extreemrechtse zweem rond Forum en waarschuwde voor normalisering van dat gedachtegoed. De Vos zei alleen dat strafbare feiten binnen de grenzen van de wet moeten worden aangepakt. Bij Israëlische aanval in de Gazastrook zijn volgens lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. 5 doden vielen in het vluchtelingenkamp Maghazi, 2 anderen bij een luchtaanval in Khan Yunis. Israël zegt dat de aanval gericht was op Hamas-commandant Mohammed Odeh, opvolger van Ezzedin al-Haddad. Ondanks een bestand sinds oktober blijven beide partijen elkaar beschuldigen van schendingen. In het Franse Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat zij de 11-jarige Theo hebben gewurgd. Volgens justitie wilden ze wraak nemen vanwege gestolen vismateriaal. De jongen werd zondag doodgevonden nabij de rivier de Vilaine met een handdoek om zijn nek. De verdachten, die niet bekend waren bij politie, blijven vastzitten en verschijnen morgen voor de rechter. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA sluiten een structurele samenwerking met de groep Markkenzauer uit, maar willen incidentele steun in de Tweede Kamer niet blokkeren. D66-leider Jan Paternotte noemde uitspraken van Gidi Markkenzauer abject, absurd en gevaarlijk. Oppositiepartijen dringen aan op meer samenwerking over links. Ten slotte nog het weer. In de nacht koelt het af naar 11 tot 15 graden.